0: Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
4: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
3: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev worden vannacht opnieuw explosies gemeld. Volgens de lokale overheid worden er opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op de stad door het Russische leger. Meldingen van slachtoffers of schade zijn er voorlopig nog niet. In Rusland zouden de voorbije dag dan weer 19 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald zijn die op weg waren naar de Russische hoofdstad Moskou. Dat meldt de lokale overheid daar. Er zou onder meer brandstofbevoorradingsinfrastructuur geviseerd zijn. In Italië is de echtgenoot van de Italiaanse minister van Gezin, Eugenia Rocella, vermist geraakt bij een boottocht op een meer. De man zou in het water gevallen zijn en niet meer boven zijn gekomen. Het is voorlopig niet duidelijk of hij per ongeluk overboord viel of doelbewust wilde gaan zwemmen. De Italiaanse minister was zelf ook aanwezig in het bootje op het moment van het incident. Er is een zoekactie gestart. In het hockey hebben de Red Lions, het Belgische mannenteam, zich al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League wonnen ze de voorbije avond de wedstrijd tegen Nederland met 2-1. Daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze dus ook al zeker naar de Spelen. Red Lion Alexander Hendricks was blij met dat resultaat.
5: Ik denk natuurlijk, de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt, ook wel om onze ploeg te vormen. Maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezegd van, we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd dat we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
3: En op het WK voetbal zijn de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland won met 0-2 tegen Panama en is daardoor groepswinnaar. En Kroatië gaat door als tweede na een 2-1 overwinning tegen Ghana. Intussen zijn ook de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan begonnen. En dan nog het weer. Vannacht kans op onweer. Code oranje is dus van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: stilte van...
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Euro...

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden ook nu weer Iraanse luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen geviseerd hebben. Het is al de tweede dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren geschonden. Trump dreigt intussen ook opnieuw met een grootschalige aanval op Iran. Intussen meldt Kuwait, een van de golfstaten, dat het luchtafweersysteem daar in werking is getreden om raketten en drones uit de lucht te halen. Ook in Bahrein, een andere golfstaat, zou volgens de lokale overheid het luchtalarm zijn afgegaan. Vermoedelijk gaat het ook om vergeldingsaanvallen, dit keer van het Iraanse leger. Iran reageert vaak door in de golfstaten Amerikaanse basissen aan te vallen. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert, dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: En op het WK voetbal worden de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan gespeeld. Enkel bij die laatste is er al gescoord 0-1 in het voordeel van Oezbekistan. En dan nog het weer. Vannacht kans op onweer. Code oranje is dus van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden ook nu weer Iraanse luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen geviseerd hebben. Het is al de tweede dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Volgens de VS gaat het

0: Om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren geschonden. Trump dreigt intussen ook opnieuw met een grootschalige aanval op Iran. Kuwait, een van de golfstaten, meldde vannacht dat het luchtafweersysteem daar in werking is getreden om raketten en drones uit de lucht te halen. Ook in Bahrein, een andere golfstaat, zou volgens de lokale overheid het luchtalarm zijn afgegaan. Het Iraanse leger heeft de aanvallen intussen opgeëist en noemt het ook vergeldingsaanvallen liever voor de recente Amerikaanse aanvallen. In de golfstaten werden Amerikaanse basissen geviseerd. Het Iraanse regime dreigt er intussen ook mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert, dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: Door het onweer waren er vannacht verschillende incidenten op de weg. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld raakte bij de Kennedy-tunnel een rijstrook versperd door wateroverlast. Ook op de E313 was er nabij Antwerpen wateroverlast op de weg. En in Brussel werden tunnels gesloten, ook vanwege wateroverlast. In de provincies Henegouwen en Namen zijn volgens de politie dan weer op verschillende plekken omgewaaide bomen op de weg terechtgekomen. En op het WK voetbal zullen de Rode Duivels in de 16e finales tegen Senegal spelen. Congo won vannacht namelijk tegen Oezbekistan met 3-1 en duwde Zuid-Korea daarmee uit de lijst met beste derdes. De wedstrijd tussen Portugal en Colombia eindigde op een 0-0 gelijkspel. En dan nog het weer, lokaal nog kans op onweer. Code oranje was vannacht van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog weer en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

morgen VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger namelijk voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Iran zelf heeft intussen gereageerd op die Amerikaanse aanvallen door zelf vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. De Amerikaanse president Trump dreigt met een grootschalige aanval op Iran. Het Iraanse regime dreigt dan weer het staakt het vuren dat werd overeengekomen tussen beide landen op te blazen.

0: Gisteravond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert, dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk komen dan andere vragen van, ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: Door het onweer waren er vannacht verschillende incidenten op de weg. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld raakte bij de Kennedy-tunnel een rijstrook versperd door wateroverlast. Ook op de E313 was er nabij Antwerpen wateroverlast op de weg. In Brussel werden dan weer de tunnels gesloten, ook vanwege wateroverlast. In de provincies Henegouwen en Namen zijn volgens de politie op verschillende plekken omgewaaide bomen op de weg terechtgekomen. Steve Clark, de bondscoach van Schotland, heeft ontslag genomen. Schotland werd eerder deze week uitgeschakeld op het WK voetbal. Schotland kon zich na 28 jaar opnieuw plaatsen voor het WK en eindigde als derde in groep C, maar behoort niet tot de top 8 van de teams die toch mogen doorgaan naar de knock-outfase. En op dat WK zullen de Rode Duivels in de 16e finales tegen Senegal spelen. En dan nog het weer, lokaal nog kans op onweer. Code oranje was vannacht van kracht. In een groot deel van het land temperatuur tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Tocht. Hevig onweer heeft op verschillende plaatsen hinder veroorzaakt, vooral in het centrum van het land en in de provincie Antwerpen. In en rond Brussel liepen straten onder water en werden tunnels gesloten. Daar kwamen ook veel takken op de weg of de snelweg terecht, onder meer op de binnenring in Sint-Stevens-Woluwe. Op de ring rond Antwerpen liep een rijstrook bij de Kennedy-tunnel onder water. De brandweer in de Kempen kreeg vannacht ongeveer 75 oproepen, meestal over omgevallen bomen of afgebroken takken. En in Ole vloog de garage bij een woning in brand toen de bliksem insloeg. Verschillende festivals zijn gisteravond nog afgelast, enkele uren voor het ging onweren. Onder meer Couleur Café in Brussel. Daar kregen de bezoekers rond 9 uur te horen dat ze moesten vertrekken.
4: Ja, super slecht nieuws. We zijn echt niet blij.
5: Ja, dat is kei jammer dat we naar huis moeten gaan.
6: Het is even heel raar om te geloven dat het echt wordt afgelast, omdat nu... Ja, is het nog moeilijk voor te stellen dat er echt iets gaat gebeuren. Maar natuurlijk is het een verantwoordelijke beslissing om het zekere voor het onzekere te nemen.
4: Dat het denk voelt ik. Een beetje apocalyptisch.
3: Wie niet meteen naar huis ging, kreeg onderdak in de expohallen op de Heizel. Gisteravond werden ook nog Paradise City in Steenokkerzeel en Werchter Boutique stopgezet. Daar zou de Amerikaanse

Er is Katy Perry nog optreden voor 47.000 mensen, maar dat ging dus niet meer door. In Venezuela was er gisteravond een zware naschok na de verwoestende aardbevingen van enkele dagen geleden. Er zijn nu al 1430 doden geteld, maar dat aantal zal wellicht nog fel oplopen omdat er tienduizenden vermisten zijn. Het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS was dat een reactie op een Iraanse aanval eerder deze week op een vrachtschip. Iran zelf heeft intussen gereageerd op die Amerikaanse aanvallen door zelf vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De Amerikaanse president Trump dreigt nu met een grootschalige aanval op Iran, waardoor van het staakt het vuren tussen beide landen in de praktijk niet meer veel meer overschiet. Sport, de Rode Duivels kennen hun tegenstander in de 16e finales van het WK voetbal. Dat wordt Senegal. Senegal was derde geworden in zijn groep na Frankrijk en Noorwegen. Op dat WK heeft Argentinië met 3-1 gewonnen tegen Jordanië. Lionel Messi maakte het derde doelpunt en is de eerste speler ooit die in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden kon scoren. De andere wedstrijd in de groep tussen Algerije en Oostenrijk eindigde op 3-3. Colombia en Portugal speelden 0-0 gelijk. Congo pakte zijn eerste overwinning ooit op een WK met 3-1 tegen Oezbekistan en gaat als beste derde door naar de volgende ronde. Daarin speelt Congo tegen Engeland. Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2.
1: Meekijken in de studio.
0: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
0: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
2: Elke dag telt voor twee.
0: We zijn er altijd en overal.
1: Via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: VRT Radio 2.
0: Radio 2.
3: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
4: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
6: Jo, wat bedoel je?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Maak elk...
8: Van deze week heb honger.
7: Momenten, Max.
6: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school... Moe, een beetje ambetant.
8: Oh.
6: En grote honger natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
7: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Kidnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
6: de max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Bekomen van het stormweer van gisteren ondertussen... Bij mij was het zeer stevig. Wat een weekend komt eraan, met ook weekendtips. Na het nieuws.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Kalnthout in het noorden van Antwerpen zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem was rond 3 uur vannacht ingeslagen op de schuur waar ze kampeerden, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
1: Het gaat om een uitstaande brand in een schuur, dat toevallig ook de kampplaats was waar 24 kinderen aan het overnachten waren. Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
0: De leeftijd van de kinderen is nog niet bekend. De brand was na een uur onder controle, maar de brandweer is nog ter plaatse om te voorkomen dat het vuur opflakkert. Het onweer veroorzaakte de meeste schade in de provincie Antwerpen en in het centrum van het land, met veel meldingen van afgebroken takken en ondergelopen straten. In en rond Brussel liepen straten, kelders onder water en werden tunnels gesloten. De brandweer deed afgelopen nacht bijna 90 interventies en rukt voorlopig niet meer uit, zegt Walter de Rieuw.
2: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
0: Uit voorzorg werden gisteravond ook verschillende festivals afgelast, onder meer Werchter Boutique. Daar kon het optreden van Katy Perry niet meer doorgaan. Op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een overzicht van de laatste wedstrijden door Tom Boudeweel.
3: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als derde in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste derde door te gaan. Maar zeker geen makkelijke tegenstander. Colombia hield Portugal op 0-0 en won de groep. Engeland 2-0 tegen Panama en Kroatië 2-1 tegen Ghana sloten de groepsfase af met een overwinning en zijn respectievelijk eerste en tweede. Ghana gaat door als derde. En in groep J tot slot redde Oostenrijk zijn plaats in de 16e finale door een doelpunt na de toegevoegde tijd. 3-3 tegen Algerije.

0: Argentinië won met 3-1 tegen Jordanië. Nederland-Marokko, Portugal-Kroatië en Mexico-Ecuador, dat zijn echt wel wedstrijden om naar uit te kijken.
1: Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel.
3: Radio 2, wat een weekend.
4: Niels van den Loo.
2: Goedemorgen. Ja, wat een weekend. Tropische temperaturen en dan vannacht die bliksemschichten. Ik had dat nog nooit gezien. Zoveel. Ja, bij mij was het echt wel de moeite.

6 over 7 op deze zondagochtend. Goedemorgen, zware nacht hier, stuurt Emanuelle van Hazendonk. In de Radio 2-app met hagel en onweer kwam rond 1:30 het water binnen. Alles opengezet ondertussen om te drogen. Ja, het was pittig inderdaad. Ik ben er zelf ook wakker van geworden. Nu, je hebt het al gemerkt aan onze muziek ook. Onweer of niet, die klinkt ja, vandaag eigenlijk al wat extra zomers. Maar morgen gaan we nog een stap verder. Want vanaf morgenochtend hoor je op Radio 2 de Radio 2 Zomerhits 1000. Weeklang ja, jullie favoriete zomerhits op een rij. En er valt niet alleen wat te luisteren. Je maakt ook kans op een gezinsticket voor Mini Europa. Ja, Bart Kael, die zingt over zijn zomerliefdes.

0: Kyle.
1: Zot verliefd. Goedemorgen, het zal wel zijn. Zondag 28 juni. Ondertussen weten we dat België speelt tegen Senegal in de 16e finale op het WK. Het is een bijzondere dag ook voor Mathieu Bonne. Hij gaat voor het nieuw wereldrecord 360 kilometer zwemmen in 7 dagen voor de strijd tegen kinderarmoede. Hij is nog altijd bezig. Hij is 7 dagen geleden begonnen. Vandaag zijn 7e dag om 2 uur allemaal gedaan. Straks eens horen bij Team Mathieu of het daar aan het lukken is. Het is vandaag ook de 75ste editie van de garnaalfeesten in Oostduinkerken. Dat is echte folklore en ook lekker. Gisteren heel wat festivals afgelast. Katy Perry op Werchter Boutique. Je hoorde het net ook al in het nieuws. Niet doorgegaan allemaal. Nu, vandaag een nieuwe dag met veel zon. Live is Live in Antwerpen bijvoorbeeld. Nick Cave komt daar optreden vandaag.
0: Radio 2.

0: wakker worden met de muziek van Bon Jovi. Ja, misschien weinig geslapen vannacht. Ik ben wakker geworden van het onweer. Ik ben duidelijk niet de enige. Lou uit Turnhout in de Radio 2-app die stuurt. Goedemorgen Niels. Inderdaad, ik ook opgestaan en voor het raam gaan zitten. Want het was inderdaad niet normaal, dat licht- en klankspel. Ja, het had wel iets moois ergens, maar ik vond het wel spannend hoor.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
3: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
2: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
4: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: goed, hè. Doe maar en pa op je radio. Geert die stuurt... Succes vandaag, maak er een mooie laatste van. Ja, ik merk dat er veel trouwe luisteraars in de app wakker zijn. Ik wil toch ook graag even laten weten dat het inderdaad mijn laatste uitzending is bij Radio 2. Na 18 jaar, tijd voor andere dingen. Ik wil je bedanken om zoveel jaren te luisteren. Denk maar aan al de uitzendingen van Radio 2 Spits bijvoorbeeld, of de Album 200, of al die ochtenduitzendingen vroeger. Ik heb er in ieder geval iedere uitzending van genoten. En dat ga ik nu ook nog doen. Nu, er zijn dingen bij Radio 2 die wel blijven. Victor Verhulst die was gisteren de gast bij de Weekwatchers. En Ruben die had een primeurke mee.
1: Victor, kan je al raden welke richting we uitgaan?
2: Ik heb geen flauw idee.
1: Geen donkerbruin
2: vermoeden. Ik ben reuze benieuwd.
1: Beste Victor, we zijn dit programma gestart in september 2014. Dus ondertussen 12 jaar geleden. We zitten over de 500 afleveringen.
2: Dat is eigenlijk heel veel, hè?
1: Dat is heel veel. Ja. Ik vind dat toch heel veel.
2: Ja, proficiat daarvoor.
1: Voor maar één keer per week te maken. Ja, anders zeker, zou je er meer hebben natuurlijk. Enfin, het heeft even geduurd voor ik dit kon zeggen. Maar, ik moet het zeggen. Lieve mensen, vanaf september zal de zaterdagochtend... opnieuw een zaterdagochtend met Radio 2 Weekwatchers zijn. Jawel, wij gaan nog een seizoen door. Yes, yes, hoera. Hoera, hoera, hoera.
2: En ik zag de opluchting bij de mensen die zo van het gezicht spatten.
1: Ze dachten heel even dat ik met een ander plan ging afkomen. Maar nee hoor, wij blijven gewoon lekker bij het oude. Waarom niet?
0: Nog een seizoen Weekwatchers, iets om naar uit te kijken.

vooral bekend van een wereldhit, Chasing Cars. Maar dit is ook wel fijn, hè, op je zondagochtend. Shut your eyes and Snow Patrol.

0: Het is 7:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Kalmthout in het noorden van Antwerpen zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem was ingeslagen op de schuur waar ze kampeerden. Er ontstond brand, maar iedereen raakte op tijd weg. Naast de provincie Antwerpen is er vooral in Brussel en omgeving veel hinder door het onweer, met afgebroken takken en ondergelopen straten. De Brusselse brandweer besliste in de loop van de nacht om niet meer uit te rukken, omdat het personeel uitgeput is door de vele interventies voor het onweer en de hitte. Voor de tweede nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden. En sindsdien is er opnieuw een escalatie. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat hun staakt het vuren onder zware druk. En de Rode Duivels moeten in hun 16e finale woensdagavond op het WK spelen tegen Senegal. En dat is in theorie toch de zwaarste van de mogelijke tegenstanders die nu uit de bus komt. Na het onweer start de dag droog en vrij zonnig. Vanmiddag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel.
2: Radio 2, wat een weekend.

De grootste hit van de Human League, begin jaren 80. Don't You Want Me. Ondertussen bekomen van het onweer hopelijk. En ramen openzetten voor wat zuurstof. Daar weet Aaron Blommaert alles over. Over die zuurstof. Krijg

0: vind wel dat je merkt dat door dat onweer van gisteren er toch wel wat toch wel meer zuurstof in de lucht zit. Dat is misschien een goede zaak als je vandaag buiten wil komen. Ik heb zo meteen nog wat tips, ook van bij jou uit de buurt.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
3: Grando. Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie? Ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
9: Voilà.
8: Op sunweb.be.
10: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
11: Elke dag telt voor twee.
12: Radio 2.

0: Oh, en dan die viool nog. Klassiekerken ondertussen. Met de tranen van Emilia. Big, big world. Radio 2. De dag begint op veel plaatsen met zon, droog weer. Ideaal om vroeg op pad te gaan. Het kwik klimt opnieuw boven de 30 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe. En kan lokaal een stevige regen- of onweersbui ontstaan. De warmte blijft dus nog wel even hangen. Maar het weer wordt tegen de avond toch wel wat wisselvalliger ook.
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: En dit weekend kan je genieten van spektakel en een goede lach in het mooie Boulaarpark in Deurne. Voor de tweede keer het gratis circusfestival Circus Boulare. Verwacht je maar aan spectaculaire acrobaten, vliegende hoepels. En als je denkt, ik wil de innerlijke circusartiest in mezelf naar boven halen, dat kan dus ook. Er zijn heel wat circusinitiaties. En de toegang, en dat is belangrijk, is helemaal gratis. Nog tot vanavond 8 uur ben je meer dan welkom in het Boulaarpark voor Circus Boulare.

0: een knijbroodje voor morgen vroeg, als het kan. Bart Peters. Radio 2 vandaag. Ook weer over het WK natuurlijk. Straks is er weer Radio 2 WK-koorts. Peter van den Bent neemt je mee op een nostalgische reis doorheen de geschiedenis van het WK voetbal. Radio 2 WK-koorts, duik je dan samen met hem in, ja, die onvergetelijke WK-momenten. Heel wat straffe verhalen en ook memorabele wedstrijden. Want ja, die waren er wel als je zo even gaat grasduinen in de geschiedenis. En vandaag bespreekt Peter de WK's van 2018 en 2022 met Wesley Sonck. Want in 2018 behaalden de Rode Duivels het beste resultaat ooit op een wereldbeker voetbal. Ze haalden de derde plaats en waren ook, ja, de favorieten van de supporters.
1: Ik heb altijd gezegd, de Belgen, they were the champions of the heart. Het is eigenlijk het enige WK, de enige eindronde waar de internationale media keek naar de Belgen zoals ze dat altijd hebben gedaan, naar Oranje. België was eigenlijk het Nederland van de wereldbeker in Rusland. Namelijk een aantrekkelijke ploeg. Iedereen zag die graag spelen. Iedereen vond het fantastische wedstrijden die zij spelen. Ik denk dat dat de grote winst is, zonder weliswaar een gouden medaille.
2: Ja, maar dat is heel mooi omschreven, vind ik het zelf, wat jij zegt. En dat doe ik. Eigenlijk is dat nog altijd het leukste om dat te kijken. Je hebt dat vandaag bijvoorbeeld ook nog altijd met een Barcelona. Ja. Het is heel mooi om dat te kijken. Maar buiten de titel gaan ze misschien niks winnen. Maar ik vind dat ook. De Belgische ploeg van 2018 op dat WK was de mooiste om dat te kijken. Maar met mooi voetbal win je niet altijd prijzen. Het is niet zoals in de koers dat de beste altijd wint, bij wijze van spreken. In de voetbal is dat heel vaak het omgekeerde. Je hoeft niet altijd top te zijn. En dat heeft Frankrijk laten zien op dat WK. Maar ik heb enorm genoten van het Belgisch elftal in 2018.
0: De hele opname van Radio 2 WK-koorts met beeld vind je trouwens op VRT Max. En straks vanaf 9 uur op je radio.

0: duet dat vooral in Europa een gigantische hit werd. Uit een film uit de jaren 80 met Jermaine Jackson, ja, broer van When the Rain Begins to Fall. Veel regen vannacht met ondergelopen kelders, jammer genoeg. Een update van al het nieuws komt er zo meteen aan.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit. Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
1: BE.
2: Midas. Je kan altijd vooruit. Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort.

0: met onderprijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: zijn nu zondag open.
2: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Straks muziek van Madonna, Maxime en een jarige Lux Steno. En ook weekendtips natuurlijk. Van bij jou, uit de buurt, na het nieuws.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doogt. Het onweer heeft veel problemen veroorzaakt in het centrum van het land en in Antwerpen. De Brusselse brandweer is uitgeput en rukt voorlopig niet meer uit. En de Rode Duivels krijgen Senegal als volgende tegenstander op het WK. In Kanthout, in het noorden van Antwerpen, zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem is rond 3:00 PM ingeslagen op de schuur waar ze kampeerden, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
1: Het gaat om een uitstaande brand in een schuur, wat toevallig ook de kampplaats was waar 24 kinderen aan het overnachten waren. Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
0: De leeftijd van de kinderen is niet bekend. De brandweer in de Kempen kreeg afgelopen nacht 75 oproepen. En ook het zuiden van de provincie Antwerpen kreeg het zwaar te verduren, zegt Esther Kok van de brandweerzone Rivierenland rond Mechelen.
2: De impact is toch eigenlijk best wel groot geweest. Rond 1:40 kwamen bij ons de eerste oproepen binnen. En daarbij zijn er eigenlijk in totaal tot deze ochtend zo'n 95 meldingen binnengekomen voor zaken als omgevallen bomen, loshangende dakgoten of pompwerkzaamheden. Maar daarnaast hebben we ook 4 bevestigde branden gehad in de zone. Dat gaat over een caravan in Heist op den Berg die is uitgebrand. Een blikseminslag in Bornem. Een dakbrand in Putten en ook een blikseminslag in Puurs.
0: In Brussel en de ruime omgeving was het ook alle hens aan dek voor de hulpdiensten. De Brusselse brandweer deed afgelopen nacht bijna 90 interventies, maar rukt voorlopig niet meer uit als het niet dringend is, zegt Walter de Rieuw.
3: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
0: Verschillende festivals werden gisteravond uit voorzorg afgelast, omdat het ging onweren. Onder meer Couleur Café in Brussel. Wie niet meteen naar huis ging, kreeg onderdak in de expohallen aan de Heijzel. Katrien van der Schoot, jij bent daar. Wat zie je daar?
4: Hier aan de Heijzel is de zon er opnieuw doorgekomen. De bollen van het atomium staan te blinken in de ochtendzon. Maar gisteravond was het wel anders. Ik sta hier vlakbij de camping waar mensen die Couleur Café bezochten normaal gezien hadden moeten overnachten. Maar toen het onweer losbrak, moesten ze plots naar Paleis 3 geëvacueerd worden, zegt Eleonore.
5: Iedereen moet aan 20 uur van het festival weggaan en daarna iedereen moet terug bij de camping komen en bij de Paleis 3 terugkomen. En er waren heel veel mensen, er waren nat. Dus heel veel lawaai, drinken, alles.
4: Weinig slaap voor de bezoekers en de medewerkers. Eleonore zegt dat het feestje straks opnieuw doorgaat, maar dat is nog niet zeker.
0: Dank je wel, Katrien, voor je verslag. Ook Werchter Boutique werd stopgezet gisteravond. Daar kon het optreden van de Amerikaanse zangeres Katy Perry niet meer doorgaan. In Wallonië is vooral Henegouwen zwaar

0: getroffen. De brandweer in Charleroi spreekt van een catastrofe. En tijdens een feest in Courcelles vlogen tenten weg en raakten 3 mensen licht gewond. Voor de 2e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden. En sindsdien is er opnieuw een escalatie. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat hun staakt het vuren onder zware druk. In Venezuela in Zuid-Amerika is 3 dagen na de zware aardbevingen nog een jongen van 11 levend van onder het puin gehaald.
1: 1, 2, 3.
0: Het was een lichtpunt tijdens de reddingsacties, want er zijn nu al 1430 doden geteld in Venezuela. En dat aantal zal nog oplopen omdat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. Een 20-tal landen heeft intussen al reddingsteams gestuurd. Sport. Op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een zware tegenstander, zegt Tom Boudeweel.
2: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als 3e in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor wel tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste 3e door te gaan. Zeker geen makkelijke tegenstander met talenten zoals Jackson van Bayern München en de ervaring van Sadio Mané, ex-Liverpool, en Kalidou Koulibaly, ex-Racing Genk. Het won trouwens vorig jaar de Afrika Cup, al moest het de beker achteraf afgeven aan Marokko na een tumultueuze finale.
0: In de match van Argentinië tegen Jordanië maakte Lionel Messi als invaller de 3-1. Hij scoorde nu al in 7 WK-wedstrijden op rij een record. Bij Portugal kon Ronaldo niet scoren, het bleef 0-0 tegen Colombia. Het klaart overal op nu en het is vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog tot 25 graden. De problemen door het onweer zaten vooraan in dit nieuws. In Kalmthout zijn kamperende kinderen geëvacueerd na een blikseminslag. En de brandweer in Brussel is uitgeput en doet geen interventies meer die niet dringend zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel.
4: Radio 2, wat een weekend.
5: Niels van den Loo.
3: Ja, inderdaad, toch wel opvallend nieuws. De brandweer van Brussel is uitgeput. Dan maar hopen dat hier alles veilig blijft in onze studio in Brussel.

verhaal van een tienermeisje dat haar vader vertelt dat ze zwanger is. Madonna en papa, don't preach. Ja, wat heb jij meegehad van het onweer van gisteren? Heel lokaal natuurlijk, maar ik heb nog nooit zoveel bliksemschichten gezien op korte tijd, denk ik. Laat even weten in de Radio 2-app hoe het er bij jou allemaal uitzag vannacht.

Alex Warren op je radio. Ja, de muziek mag nog zomerser natuurlijk, zeker met al die temperaturen. Maar morgen, dan gaan we nog een stap verder. Vanaf morgenochtend hoor je op Radio 2 de Radio 2 Zomerhits 1000. Ja, dat is een week lang dus. Jullie favoriete zomerhits op een rij. Wakker worden na dat onweer van gisteren. Niet iedereen heeft er iets van gemerkt, blijkbaar. Komt een berichtje binnen van Luc Kino uit Wervik. Die zegt eigenlijk, zo diep geslapen, echt niks gehoord van het onweer. En ook Nancy uit Zwevegem, West-Vlaanderen. Niets, wat gerommel en amper 3 liter water hier in Zwevegem. Fijne zondag nog, zegt Nancy erbij. Zondag 28 juni. Ja, België kent ondertussen zijn tegenstanders in die 16e finales van het WK. Senegal. Blijkbaar toch geen simpele, hoorde ik in het nieuws. En ook geen simpele is de recordpoging van Mathieu Bonne. Die wordt vandaag afgerond. 7 dagen zwemmen, dat was zijn bedoeling. Straks eens horen hoe dat allemaal gelukt is. En na de afgelastingen van gisteren, onder meer Werchter Boutique met Katy Perry, brengt vandaag gelukkig weer heel wat live muziek in Vlaanderen. Zo staat Nick Cave vanavond bijvoorbeeld op het podium van Live is Live in Antwerpen. Wordt een feestje, goed dan ook.

0: Maxime en Maheesters, dat hadden wij moeten zijn. Aflastingen op een festival. Hoe ga je daarmee om als organisator? Daar wil ik het zo meteen over hebben.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Radio 2.
3: Radio 2.

0: veel volk wakker op deze zondag. Linda Schelfout zegt, mooie deuntjes, dankjewel daarvoor. Ann Laremans uit Tienen die zegt, ja, de ene bliksem na de andere. Nog nooit zoiets gezien. Ah, wel, Ann, ik heb zelf ook gekeken en voor mij was het ook nooit gezien. Ik woon in het centrum van het land. Dit was echt wel serieus, zeg maar. En natuurlijk het weer, dat is ook een dingetje voor organisatoren van heel wat festivals in Vlaanderen. Mathies Wouters, goedemorgen.
1: Goedemorgen Niels.
0: Coördinator van Genk On Stage. Dat is een groot stadsfestival in Genk, Limburg. Ja, toen ik gisteren hoorde dat het optreden van Katy Perry afgelast was op Werchter Boutique, dacht ik, ja, dit is vervelend voor de bezoekers, maar ook voor ja, organisatoren. Hoe heb jij je hart al vastgehouden dit weekend, Mathies?
1: Ik denk dat we ons hart al meermaals hebben vastgehouden dit weekend. Het is een zeer uitdagend festival voor ons geworden door het weer. Dus ja, dat klopt.
0: Mm-hmm. Want kan bij jullie bijvoorbeeld ja, alles doorgaan? Hebben jullie ook dingen moeten aanpassen voor dit weekend?
1: Ja, ja, wij hebben het zaterdag namiddagprogramma van gisteren. Ja, dat hebben wij moeten annuleren. Omdat het in de namiddag veel te warm was voor onze bezoekers. En voor onze crew, voor onze artiesten. Dat was niet haalbaar. Dus dat hebben we moeten aanpassen. S'avonds zijn we dan wel doorgegaan. We hebben wel gemerkt dat het publiek wat later op gang kwam. Maar uiteindelijk hebben we toch nog wel een volledige festivaldag kunnen afwerken. Wij hebben ons einduur is tot 1 uur. En tot toen was er nog geen onweer in Genk.
0: Ja, goede timing voor Genk. Hè, want ja. In het centrum was het iets moeilijker, hè, inderdaad. Ja, wanneer besef je dan, hè, wanneer is dan het moment dat je zegt van ja, niet alles kan doorgaan, we moeten dit nu aflasten, dat lijkt me geen gemakkelijke keuze.
1: Nee, absoluut niet. Ik denk dat wij die keuze uiteindelijk woensdag al gemaakt hebben. Dat wij toen samen met de veiligheidsdiensten, met de burgemeester en ook natuurlijk met onze adviseur bij de Weerman hebben gekeken van ja goed, wat zijn de voorspellingen van het weekend? En het was toch al heel snel duidelijk dat ja, dit zaterdag namiddag extreem warm ging worden. En we hadden toen een kindernamiddag gepland, onder andere. En ja, dat was heel natuurlijk van, dat was gewoon geen slimme beslissing om dat te laten doorgaan. Mm-hmm.
0: Hoeveel duizenden mensen zijn er ondertussen al geweest in Genk, naar Genk On Stage?
1: De vrijdag hebben wij ongeveer 15.000 mensen gehad. En gisteren is dat toch nog naar 25.000 à 30.000 mensen gegaan. Dus ja, heel wat volk.
0: Ja, al bij al dus nog kunnen doorgaan bij jullie. Jullie gaan vandaag ook nog door. Wie komt er vandaag optreden?
1: Ja, de grootste naam van vandaag, dat is André Hazes. En ook Le Trut, die sluiten af vanavond. Dus ja, het is het belooft nog wel een mooie dag te worden.
0: Ja, en het koelt nu wat af, dus komt allemaal in orde, hè?
1: Het is nog altijd, het gaat nog altijd warm worden, maar die 5 graden minder, dat gaat voor ons toch al heel wat doen, ja, inderdaad.
0: Oké, Mathies Wouters over Genk On Stage. Houd veilig en dankjewel voor de babbel.
1: Dankjewel, Niels. Bye.

Teddy Swims op Radio 2. Wij zaten op de Pijndersfeesten in Dendermonde. Ook afgelast, dus graag dikke proficiat aan de dragers van het Rosbijaard. Stuurt Karen uit Dendermonde. Carina uit Oudenaarde. Hier in Oudenaarde hevig onweer geweest. Het optreden van Meteor ook afgelast. Wel een goede beslissing. Veiligheid boven alles. Wel vervelend natuurlijk voor de organisatoren en het publiek. Dat zegt Carina er ook nog bij. Zoveel bliksemsflits heb ik nog nooit gezien, stuurt Carla uit Begijnendijk. Zo zie je maar. Bijzonder onweer afgelopen nacht. Een bijzondere dag is het vandaag ook voor niemand minder dan Luc Steno. De man wordt vandaag 62 jaar oud.

0: 1. Luc Steno met een ode aan de vader van Barbara Dex, Mark Dex. Het liefde voor muziek. En vandaag dus een jarige Luc Steno.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Het is 8:30, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Tijdens het onweer van vannacht is een slachtoffer gevallen in Ter Hulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Verder heeft de brandweer enorm veel interventies moeten doen in de provincie Antwerpen, in Brussel en omgeving en in Henegouwen. De brandweer in Brussel stopte vannacht een tijdje met zijn interventies omdat iedereen uitgeput was. Maar de ochtendploeg rukt nu opnieuw uit. In Venezuela in Zuid-Amerika is 3 dagen na de zware aardbevingen nog een jongen van 11 levend van onder het puin gehaald. Het dodental loopt wel al hoog op. De officiële balans is 1430 doden naast nog tienduizenden vermisten. En de Rode Duivels krijgen met Senegal een zware tegenstander in de 16e finales van het WK. Senegal won begin dit jaar nog de Afrika Cup, maar moest die titel afstaan omdat spelers tijdens de finale uit protest van het veld gestapt waren. Het klaart overal op nu en het is vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zware onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dat is nog altijd warm, inderdaad.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Nieuws van de Loop.
1: Goedemorgen.

0: was een van mijn allereerste optredens. Nobody's Wife, Anouk. Ja, dat is een bijzondere dag vandaag voor mij ook. Veel succes in alles wat je nog gaat doen. Ik luister graag naar uw rustige manier van presenteren. Jammer dat je stopt, berichtje van Anne Zeebrecht. Ja, ik had het daar straks aangekondigd. Hè. Ik merk dat veel trouwe luisteraars in de app toch wakker zijn. Toch even graag laten weten dat dit inderdaad mijn laatste uitzending is van Radio 2. Na 18 jaar tijd voor andere dingen. Ik wil je bedanken om zoveel mogelijk, zoveel jaren te luisteren. Denk maar aan de uitzendingen van Radio 2 Spits bijvoorbeeld. Al de ochtenduitzendingen. Ik heb in ieder geval van iedere uitzending genoten. En dankjewel voor alle fijne berichtjes vandaag. We gaan nog genieten tot 9 uur van dit hier.
1: Radio 2, wat een weekend.
2: Radio 2, Niels van der Loo.
3: Elke dag telt voor twee.
1: VRT,
3: Radio 2.
0: En dat is die andere Niels. Met zijn nieuwste single. Vuur en vlam.
4: 7 uur liep de apotheek binnen, want

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie. Doe, doe.
2: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Oh, maar mijn koersfiets is helemaal aan de klop.
2: Maar wij zijn er voor u, ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is gepakt.
2: ETIAS. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.

0: even alles eraf shaken. Taylor Swift en Shake It Off. Goedemorgen Niels, dankjewel voor de fijne en mooie radio. Veel succes met de nieuwe uitdagingen. Het onweer heeft vannacht ook ons dorp Vosselaar gepasseerd. Berichtje van Nancy Embrecht. Ja, was wel heftig, zegt ze. En mijn man is bij de hond gaan liggen. Ook bijzonder. Radio 2. De dag begint op veel plaatsen met zon, droog weer. Ideaal om vroeg op pad te gaan. Het kwik klimt opnieuw, ja, boven de 30 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en kan lokaal een stevige regen- of onweersbui ontstaan. De warmte blijft dus nog wel even hangen, maar het weer wordt tegen de avond toch wel wat wisselvalliger ook.
1: Radio 2 in Antwerpen. Elke dag.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: En dit weekend kan je genieten van spektakel en een goede lach in het mooie Boulaarpark in Deurne. Voor de tweede keer het gratis circusfestival Circus Boulare. Verwacht je maar aan spectaculaire acrobaten, vliegende hoepels. En als je denkt, ik wil de innerlijke circusartiest in mezelf naar boven halen, dat kan dus ook. Er zijn heel wat circusinitiaties. En de toegang, en dat is belangrijk, is helemaal gratis. Nog tot vanavond 8 uur ben je meer dan welkom in het Boulaarpark voor Circus Boulare.

0: Camille, nu dat je weg bent. Radio 2. Ja, nu alweer een warme dag vandaag en dan zit je best in het water. En dat neemt de ultrasporter Mathieu Bonne toch wel letterlijk. Hij startte exact een week geleden met een nieuwe recordpoging. 360 kilometer zwemmen in 7 dagen. En zo klonk dat dan 7 dagen geleden bij Mathieu.
1: Ja, de tweede tekort staat op 358 kilometer. En wij mikken wel op 360 kilometer. Dat is ongeveer 52 kilometer per dag. Of meer dan 1000 lengtes per dag, ja.
0: Ja, is het wel gewoon om wat zotte records te breken?
1: Oh ja, omdat ik zoals altijd heel nieuwsgierig ben naar wat dat mogelijk is. En ik heb alweer het record in de langste afstand fietsen in 7 dagen. En ook de langste afstand in lopen 6 dagen. En nu wil ik graag dat zwemmen daar aan toevoegen eigenlijk.
0: Ja, het mooie van heel het verhaal vind ik dat hij dan daarmee ook geld inzamelt voor het goede doel.
1: Ik ben ambassadeur van Pelicano. Dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet tegen kinderarmoede in België. En ja, mensen kunnen komen meezwemmen met mij. De hele week is de baan naast mij eigenlijk beschikbaar in Lagobrugge. Mm-hmm. En mensen kunnen komen meezwemmen, donaties maken en alles gaat eigenlijk naar Pelicano.
0: Dat was dus vorige week. Ondertussen zijn we een week verder. Mathieu die is nog volop aan het zwemmen op dit moment. Maar toch eens even bij Matthias Lieves horen van team Mathieu Bonne. Hoe dat het met Mathieu gesteld is. Matthias, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En is hij nog volop aan het zwemmen?
2: Hij is volop aan het zwemmen. Hij heeft er nog altijd veel zin in.
0: Want ja, zo 7 dagen zwemmen, dat kruipt in de kleren, zeg maar.
2: Ja, het moet zeggen, echt fenomenaal hoe goed dat hij nog is, zowel fysiek als mentaal. Mensen kunnen op de livestream volgen en dan zie je bovenaan zo telkens de tijd van de laatste 5 lengtes dat hij doet. Hij kan er een klok op zetten, dat blijft 62 seconden, 63 seconden per lengte en dat is nu al 7 dagen lang, dus eigenlijk ongelooflijk. Mm-hmm.
0: Wat was het meest verrassende van afgelopen week?
2: Ja, ik denk eigenlijk toch wel dat hij nu nog zo goed is eigenlijk. Wat een groter verval verwacht. Hij had ook gezegd, je hoorde het net in het fragmentje, dat hij mikte op 360 kilometer. Maar alles wijst erop dat hij daar nog een stukje boven zal gaan. Hij is nu net een tiental minuten geleden voorbij de 350 gegaan. En we gokken dat hij ongeveer rond 12 uur het wereldrecord effectief te pakken zal hebben. En dan heeft hij eigenlijk nog 2 uur, want het is 7 dagen van zondag 2 uur tot zondag 2 uur. Dus hij heeft dan nog 2 uur om het een beetje scherper te stellen. Dus hij zal normaal gezien, als alles in die laatste uurtjes nog goed gaat, zal hij het mooie met overschot kunnen halen.
0: Is er veel volk afgekomen eigenlijk? Want ja, we hebben dat opgeroepen hier ook bij Radio 2 van ja, meezwemmen voor het goede doel. Is er veel volk om meezwemmen?
2: Er is veel volk komen meezwemmen. Er zijn heel veel mensen komen supporteren van op de tribune. Heel veel scholen die zijn langsgekomen. Mensen die leuke spandoeken hebben achtergelaten. Doorheen de week zijn ook een aantal special guests langs geweest. Fly heeft meegezwommen met Mathieu. Ah, Pieter ja. Timmers is langs geweest. Gisteren is Emma Plashaart nog langsgekomen. En zo zijn er nog wel een paar. Dus doorheen de week hebben we het mooie zo uitgepland dat hij altijd iets had om naar uit te kijken.
0: Oké, maar dus om 2 uur eindigen. Dan is iedereen natuurlijk ook welkom in Brugge.
2: Zeker, zeker. Tussen 9, dus dat is nu ongeveer, en 1 uur kan je nog altijd snel een baantje huren voor Pelicano naast Mathieu. En dan van 1 tot 2 zal hij nog een uurtje alleen zwemmen. En we verwachten echt veel mensen die hem nog in die laatste uren naar het einde meehelpen steunen en schreeuwen. En dan samen met hem te genieten van een nieuw wereldrecord.
0: Zeg proficiat aan heel jullie team, hè, want je doet het toch maar. Matthias, Lieves, veel succes met die laatste uren.
2: Dankjewel hoor.
3: Radio 2, wat een weekend.
4: Niels van der Loo.

Queen, I Want to Break Free. Ja, zo voelt het ook wel. Vrij. Maar wel met een dubbel gevoel. Dit was mijn laatste uitzending bij Radio 2. Maar je gaat nog zeker van mij horen. Bedankt voor alle lieve berichten vandaag in de Radio 2-app. En blijf vooral bij Radio 2. Straks is er Radio WK-koorts met Peter van den Bemt en Wesley Sonck. Radio 2 WK-koorts. Geniet daarvan. En heel graag tot een volgende keer.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
0: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
1: Ja, zit er zeker, want het is echt...
0: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
1: Ah, wat kost dat ongeveer?
0: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah. Midas, je kan altijd vooruit.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.
6: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
7: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
8: Santé.
7: Vanaf maandag 6 juli, elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
9: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
10: Yo, wat bedoel je?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dood. In Waals-Brabant is een dode gevallen tijdens het onweer. De brandweer moest onder meer in Antwerpen en de omgeving van Brussel enorm veel interventies doen. En de Rode Duivels krijgen met Senegal een zware tegenstander op het WK. Het onweer heeft vannacht grote problemen veroorzaakt in de provincie Henegouwen, in het centrum van het land en dan in Antwerpen. Sisse Michiels, daar is zelfs een dode bijgevallen.
1: Inderdaad, in Terhulpen, dat is net over de taalgrens in Waals-Brabant, is iemand overleden toen een boom op een auto terechtkwam. Dat vertelt Philippe Fieul van de lokale brandweerzone.
2: We moeten déplorer een persoon décédée, écrasée par un arbre dans un véhicule sur la commune de La Hulpe.
1: Het onweer heeft ook tot veel schade geleid op andere plaatsen in Waals-Brabant en in de regio rond Charleroi. De brandweer spreekt daar zelfs van een catastrofe en is al meer dan 200 keer moeten uitrukken. Het gaat dan onder meer om ondergelopen straten en kelders en door rukwinden tot meer dan 100 km per uur zijn op veel plaatsen ook bomen omgewaaid. Op sommige plaatsen ligt het treinverkeer ook stil in Wallonië, bijvoorbeeld op de lijn tussen Brussel en Eigenbrakel. Daar liggen takken op de sporen en de bovenleiding. Maar volgens Infrabel kan het treinverkeer daar binnen een paar uur opnieuw opstarten.
0: Dankjewel voor het overzicht, Sisse. In Brussel en de ruime omgeving was het ook alle hens aan dek vannacht. De Brusselse brandweer deed bijna 90 interventies, maar is er dan mee gestopt omdat het personeel uitgeput was, zegt Walter de Rieuw.
3: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
0: De ochtendploeg heeft het intussen overgenomen en de Brusselse brandweer doet intussen weer interventies. Verschillende festivals werden gisteravond uit voorzorg afgelast, omdat het ging onweren. Werchter Boutique kon ook niet meer doorgaan. Daar werd het optreden van de Amerikaanse zangeres Katy Perry afgelast. En de bezoekers van Couleur Café in Brussel moesten ook naar huis of konden terecht in de expohallen aan de Heijsel. Katrien van der Schoot.
4: Hier aan de Heijsel is de zon er opnieuw doorgekomen. De bollen van het atomium staan te blinken in de ochtendzon. Maar gisteravond was het wel anders. Ik sta hier vlakbij de camping waar mensen die Couleur Café bezochten normaal gezien hadden moeten overnachten. Maar toen het onweer losbrak, moesten ze plots naar Paleis 3 geëvacueerd worden, zegt Eleonore.
5: Iedereen moet aan 20 uur van het festival weggaan en daarna iedereen moet terug bij de camping komen en bij de Palais 3 terugkomen. En er waren heel veel mensen, er waren nat, dus heel veel lawaai, drinken.
4: Weinig slaap voor de bezoekers en de medewerkers. Eleonore zegt dat het feestje straks opnieuw doorgaat, maar dat is nog niet zeker.
0: Naar Vlaanderen dan voor de gevolgen van het onweer in Kalmthout in het noorden van Antwerpen zijn 24 kinderen en hun begeleiders midden in de nacht geëvacueerd na een blikseminslag op de schuur waar ze aan het kamperen waren. Er ontstond brand, maar iedereen raakte op tijd weg, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
6: Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen

0: zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
1: Ook in de rest van de Kempen kwamen er veel oproepen, net als in de zone Rivierenland rond Mechelen, zegt Esther Kok van de brandweer.
2: Rond 1:40 kwamen bij ons de eerste oproepen binnen. En daarbij zijn er eigenlijk in totaal tot deze ochtend zo'n 95 meldingen binnengekomen voor zaken als omgevallen bomen, loshangende dakgoten of pompwerkzaamheden. Maar daarnaast hebben we ook 4 bevestigde branden gehad in de zone. Dat gaat over een caravan in Heist op den Berg die is uitgebrand. Een blikseminslag in Bornem, een dakbrand in Putten en ook een blikseminslag in Puurs.
1: Voor de tweede nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden. En sindsdien is er opnieuw een escalatie. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat hun staakt het vuren onder zware druk. In Venezuela in Zuid-Amerika is 3 dagen na de zware aardbevingen nog een jongen van 11 levend van onder het puin gehaald.
3: 1, 2, 3.
1: Het was een lichtpunt tijdens de reddingsacties, want er zijn nu al 1430 doden geteld in Venezuela. En dat aantal zal nog oplopen omdat er nog tienduizenden vermisten zijn. Een 20-tal landen heeft intussen al reddingsteams gestuurd. Sport op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een zware tegenstander, zegt Tom Boudeweel.
4: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als derde in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor wel tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste derde door te gaan. Zeker geen makkelijke tegenstander met talenten zoals Jackson van Bayern München en de ervaring van Sadio Mané, ex-Liverpool, en Kalidou Koulibaly, ex-Racing Genk. Het won trouwens vorig jaar de Afrika Cup, al moest het de beker achteraf afgeven aan Marokko na een tumultueuze finale.
1: In de match van Argentinië tegen Jordanië maakte Lionel Messi als invaller de 3-1. Hij scoorde nu al in 7 WK-wedstrijden op een rij, dat is een record. Bij Portugal kon Ronaldo niet scoren, het bleef 0-0 tegen Colombia. Het klaart overal op nu en het is vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog tot 25 graden. De gevolgen van het onweer zaten vooraan in dit nieuws. In Waals-Brabant is een dode gevallen toen een boom op een auto viel. Verder waren er enorm veel brandweerinterventies nodig in de provincie Henegouwen, in Brussel en omgeving en in Antwerpen. Dat is allemaal te volgen in de liveblog van VRT Nieuws.
5: Radio 2, WK-koorts.
6: Peter van den Bent en Wesley Song.
7: VRT Radio 2.
8: Thibaut Courtois meegeven aan de Bruyne. Die geeft meteen snelheid aan de actie. Rechts Meunier. Kijk eens met hoeveel ze mee zijn. Lukaku in de 16. Kijkt hij de bal laten lopen. Binnen. We gaan naar de kwartfinale.
9: Heerlijke flashback toch, hè? Naar het sleutelmoment van het WK van 2018. Waar de Belgen als derde eindigden hun beste prestatie ooit. Elke zondag in juni duik ik in de WK-nostalgie van de Rode Duivels. En dat doe ik ook vandaag samen met Wesley Song. Wesley, goedemorgen.
10: Dag Peter.
9: We keren terug naar 2018 en 2022. Twee WK's met heel uiteenlopende resultaten.
11: Radio 2 WK-koorts.
12: Radio 2.
13: Peter van den Bent en Wesley Song.

0: Radio 2 WK-koers.
1: Peter van den Bent en Wesley Sonck. Radio
2: 2. Wesley, ik ga meteen een moeilijke vraag stellen. Was dit nu het mooiste WK voor de Rode Duivels ooit? Of was het dat van 86 in Mexico?
3: Ja, 86 is voor mij ook nostalgie. Ik bedoel, dat was voor mij mijn eerste WK dat ik als 8-jarige heb meegemaakt. Ik kan me nog heel veel van herinneren. Maar ik denk dat dit WK in 2018 toch wel het WK is waar dat we misschien de beste Belgische ploeg ooit hebben op een veld zien staan. Ja.
2: Kan je die generaties vergelijken met elkaar of is dat moeilijk?
3: Ja, dat is moeilijk. Maar ik denk dat in deze generatie individueel veel meer kwaliteit zat dan toen.
2: Nou,
3: toen
2: voorzichtig, hè?
3: Ja, maar in 2018 was het wel ergens verwacht dat we het goed gingen doen.
2: Ja, ja,
3: in 86.
2: Ze speelden ook bij absolute topclubs.
3: Ja, hè? In 86, Peter. Daar zijn ze eigenlijk niet zo goed begonnen aan het WK daar. Hè. Dus om maar te zeggen hoe dat kan evolueren, ook als je misschien een mindere periode hebt in het begin, maar nadien wint je en je gaat dan door en dan nog eens. Ja, dan kun je wel ver geraken en daarop surfen op die golf van goed gevoel. Maar bij dit WK in 2018 was de verwachting dat we toch, kom, niet rond de pot draaien, halve finale gingen spelen met deze ploeg.
2: Ja, zo stond en staat deze generatie erin. Of stond de vorige generatie, ja, moet ik intussen zeggen.
3: Ja, niet onterecht. Ik vind ook, en dat is misschien een beetje on-Belgisch of atypisch, de Vlaming van ons, dat we dan niet zeggen van hoe goed dat we zijn. Maar ik vind, als je zo die kwaliteiten bezit als elftal met een paar wereldspelers in elke linie, ja, dan mag je dat wel zeggen. Altijd natuurlijk met twee woorden spreken ook. Je hebt nog altijd tegenstanders die misschien meer kwaliteit hebben dan jijzelf.
2: Die eerste ronde, eerste twee wedstrijden. Oké, Panama moet je er een beetje inkomen. Ja. 0-0 aan de rust was een beetje gepruts. Mm-hmm. Maar ja, 3-0. Dan ineens tegen Tunesië 5-2. En dan denk je, ja, iedereen ontdekt ons weer. Iedereen kijkt naar de Belgen, de spectaculairste ploeg van de eerste ronde.
3: Ja, of iedereen moet geweten hebben dat aanvallend talent, ja, dat is er nu uitgekomen. Dus het zal gevaarlijk worden om tegen die ploeg te spelen. Ik denk dat we altijd zo'n ploeg zijn geweest in die periode. Waar België het gevoel had van, ja, kijk, als er een keertje balverlies is bij de tegenstander op de Belgen hun helft, dan zit je in de problemen. En dat was ook zo met de omschakelingen, met de balvastheid van Hazard, met de snelheid van Lukaku, maar ook met andere jongens. Ja, ik denk die mix van dat talent kwam er dan ook uit. En ik denk dat geen enkel land op dat WK heel graag tegen ons heeft gespeeld.
2: Ja. Dan volgt die derde wedstrijd. Ja. Wedstrijd die ze niet willen winnen. Want iedereen heeft gezegd, nee, niet winnen.
3: Ja,
2: want dan komen we aan de verkeerde kant van de tabel terecht. En komen we straks tegen Brazilië en Frankrijk. Alleen, ja, Januzaj, die had dat blijkbaar niet begrepen. Wat vond jij daarvan?
3: Ja, Peter, dat is heel moeilijk om in een wedstrijd, als je een bal krijgt en je kan in een 1-1 situatie dan iets doen en geen goal maken. Ik vind dat een hele vreemde. Maar
2: Het waren de coiffeurs, zoals de Fransen dat doen. Een B-ploeg eigenlijk.
3: Ja. Hè. De vraag is,
2: geen van de twee wilde eigenlijk winnen.
3: Maar ja, wat moet je dan doen?
2: Ja, maar dus,
3: wat moet je doen?
2: En vooral, is het een goed idee om te zeggen, deze wedstrijd willen we nu ineens niet winnen. Terwijl er ook stemmen waren, namelijk ikzelf ook, die zeiden van, nee, je speelt gewoon om te winnen. Je gaat door op je elan.
3: En gelukkig maar achteraf, want anders had je nooit die wedstrijd gehad tegen Brazilië.
2: Dank u, Januzaj.
3: Ja.
2: Niets had zegt dat België in de halve finale was geraakt aan de andere kant, denk ik.
3: Ja, dat klopt, want je zou in principe gedacht hebben, ja, Colombia is zwaarder. Maar niet vergeet dat we die wedstrijd tegen Japan 0-2 achter stonden.
2: Ja, ja,
3: dus
2: ja.
3: Zo gaat het nu eenmaal op een WK. Hè, want ik denk dat die andere landen ook denken, ah, jullie België, zoveel talent, je wilt wereldkampioen worden. Doe het maar. Wij zullen ons veld duur verkopen. En dat is ook gebeurd. Want
2: dacht jij het is voorbij toen het 0-2 werd voor Japan?
3: Nee, en ik weet het nog heel goed, want ik zat hier op de VRT. En op een gegeven moment werd er gezegd beneden, toen ik denk dat het hier met die bal was naast de toren, zo'n doorschijnende. En wij zaten daar in een hoekje weggestopt naar de wedstrijd te kijken. En ik zei, nee, het gaat nog goed komen. Een beetje tegen beter weten in misschien. Een beetje te goed tegen draads. En zo.
2: Tegen iedereen zei het is gedaan. Jij zei, ik ga iets anders zeggen.
3: En ik denk dat Geert de Vlieger daar ook nog bij zat. En je ziet het nu, dat het goed ging komen. Wel op een manier dat wij dachten van, ja, de Jan Vertonghen met zijn goal, die dan uiteindelijk heeft toegegeven dat dat gewoon een kopbal was richting het pak. En dat ze dachten, los het daar maar op.
2: Dat was wel Kawashima.
3: Dat was Kawashima die daar in de goal stond, ja. Ja, en toen is het de trein op snelheid gekomen. En dan was het

0: Zometeen hebben we het hier over de kwart, de halve en de troostfinale. België haalde de derde plaats, een mooie bronzen medaille. En de Rode Duivels behaalden hun beste WK-prestatie ooit.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
4: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
3: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
5: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
6: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
3: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
7: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Ik hoor weer elke boodschap.
10: Oma, ik moet pipi doen.
9: Ook de kleinste.
10: Allee, oma.
8: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
12: Carrefour. Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
13: Dat had ik even nodig.
12: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
14: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Ik herbeleef deze ochtend samen met Wesley Song de wereldbeker van de Rode Duivels van 2018. Wel, België heeft vaak leuke wedstrijden gespeeld op de eindronde van een WK. Er is natuurlijk die tegen de Sovjet-Unie in 86, ja. die 4-3. Maar die tegen Brazilië. Ik zou zeggen, voor mij is dat toch de beste en de strafste ooit tegen een sterk Brazilië.
1: Ja.
0: Dat op die manier doen. Hoe keek jij daarnaar, Wesley?
1: Ik werkte toen met de federatie al een stuk, dus ik had al de basis meegekregen van wat eigenlijk de bedoeling is, om in welk systeem ze zouden voetballen, met wie, op welke posities. En die waren allemaal top. Nu, op een gegeven moment kregen wij ook mee dat Marouane, ik weet niet of je dat weet, Peter, maar bij elke aanval van de Belgen moest Marouane zorgen dat hij steun gaf aan de rechtsachter, want die moest tegen Neymar spelen. En dat er elke keer een 2-1... Dus elke keer als Neymar aan de bal kwam, stond Marouane Fellaini in de buurt. En dat is iets heel klein dat je toevoegt aan je tactisch idee, want het concept, de manier van spelen, de principes, die waren allemaal ingeburgd.
0: En Lukaku, die van de rechterkant kwam, waardoor de Brazilianen toch 20 minuten hebben staan zoeken.
1: Dus ja, dan denk je van... En dat was geen slecht idee, want we weten allemaal, als Romelu met zijn gezicht naar het doel staat en hij begint te lopen... we hebben dan nu met Haaland ook zo, dat is een beetje hetzelfde. De keer dat die mannen gedraaid zijn en die zijn, ja, dat is 9500 kilo, op snelheid zijn, je kunt dat niet stoppen, dat gaat niet. En dat was ook zo kleine tactische dingen, dat je van, wat de Brazilianen van dachten, ja, wat is dat nu, waarom gaat hij daar nu staan, waarom gaat hij daar nu spelen? Maar dat was ook defensief en Neymar was die wedstrijd eigenlijk niet zo aanwezig, bijvoorbeeld als Eden Hazard, die volgens mij in die wedstrijd zijn...
0: Een half uur was van het allerbeste, ja.
1: Peter, dat is niet normaal. Ja, ja. Dat niveau dat hij toen haalde, als je Brazilianen op die manier kan achter u laten hollen en ermee doen wat je wil, ja, dan ben je echt wel groot. Dan ben je echt heel groot, ja.
0: Een toernooi is lastig, want in de kwartfinale is het niet gedaan. Maar ik heb altijd de indruk gehad, de Belgen hebben daar hun absolute piek bereikt. Mm-hmm. En hebben misschien de emoties, de ontlading, noem het maar, van die wedstrijd en de prestatie en het uitschakelen van Brazilië minder goed kunnen kanaliseren richting de wedstrijd tegen Frankrijk.
1: Ik snap dat
0: die was gewoon minder.
1: Ik snap dat gevoel en wij hebben ook dikwijls het gevoel zo van oké, wij hebben die mannen uitgeschakeld. Het is goed geweest. Ja, ja. Nee. Terwijl die absolute toplanden, die hebben zoiets van... Oké, we hebben gedaan wat we moesten doen om de ronde verder te komen tegen een topland. We gaan dat de volgende keer nog eens doen. En ja, ik vond ook dat we heel euforisch waren. Wij ook trouwens. Ja. Want we hadden een van de grootste kandidaten op de wereldtitel uitgeschakeld. Alleen... Ja, ik weet dat nog heel goed. Toen hebben wij gezegd van ja, ik denk dat de moeilijkste clip die we moeten omzeilen, dat die er nu aankomt, en dat was met Frankrijk het geval.
0: Ja, die hebben veel kritiek gekregen omdat het cynisch was en verdedigend. Maar ja, ik deel die kritiek niet helemaal,
1: nee, ik ook niet.
0: Eerlijk gezegd.
1: Dat is een kwaliteit ook van een elftal, is dat die zo goed kunnen verdedigen. En doordat ze dat gedaan hebben ze dat WK ook gewonnen.
0: Ja. Zo, in die wedstrijd voor de derde plaats, want de Belgen hebben daar nog heel veel belang aan gehecht. Ja. Ze hebben dan van Engeland gewonnen, dan heb je toch een mooie bronzen medaille. Uh-huh. Ik vind het de meest overbodige wedstrijd van zo'n WK, maar... Misschien is dat een verkeerde visie van mij. Voor de Rode Duivels was dat niet het geval.
1: Nee, dat zal van mij ook niet het geval zijn geweest. En dan vind ik wel, als je daar bent en je krijgt de kans om een bronzen medaille te halen, ja, dan moet je er alles aan doen. En dat vond ik wel heel sterk na die wedstrijd van Frankrijk, dat de focus heel snel ging naar Engeland terug. Ja, goed.
0: Na afloop van die gewonnen bronzen medaille overheerste toch vooral de trots bij de Rode Duivels.
2: Ik ben wel echt heel blij en heel trots dat we op deze manier kunnen afsluiten.
3: Ik ben fier. We hebben echt 2-3 dagen afgezien. Het was moeilijk te verteren. Maar we hebben uiteindelijk laten zien dat we vandaag nog voor die derde plaats willen gaan. En nu ben ik fier. Chapeau aan de ploeg en aan iedereen.
4: En derde plek is het beste dat België ooit gehad heeft. Daar zijn we enorm trots op. We hebben daar hard voor gewerkt. Dus laat dit het begin zijn van iets nog mooier.
0: Iets mooiers is er niet meer gekomen, moet ik zeggen. Wat Toby Alderweireld hoopte. Blijft het een gemiste kans? Het antwoord is ja. België had de kwaliteiten, was gewapend om wereldkampioen te worden. Het kon ook alleen maar dan. Hoe zie jij dat nu al die jaren?
1: Ik denk dat wij als klein landje op dat WK constateren dat het eens kon, omdat wij zo'n generatie hadden. Maar we moeten er ook niet flauw over doen dat die andere landen een pot hebben waar nog veel meer talent in zit.
0: Maar net daarom. Voor ons komt dit nooit meer terug, denk ik dan. Toch niet binnen ons tijdsbestek.
1: Ja, dat weet ik niet, Peter. Er loopt toch wel talent rond in België, hoor. Ja. Alleen de vraag is, gaat dat talent die er is zich kunnen ontwikkelen als bijvoorbeeld een Hazard of een De Bruyne? Kan dat? Ja. Dat is de

0: Radio 2, WK-koorts. Radio
1: 2. Peter van den Bent en Wesley Song.
2: De beste prestatie op een wereldbeker ooit voor de Rode Duivels. 8 jaar is dat alweer geleden. En dat zorgde voor een enorm feest op de Grote Markt in Brussel.
3: Ready? One!

0: we told the world that we are Belgium.
1: Grand Place, est-ce que vous êtes chaud? What is the fashion? What is the fashion?
2: Ik heb altijd gezegd, de Belgen, they were the champions of the heart. Het is eigenlijk het enige WK, de enige eindtoernooi waar de internationale media keek naar de Belgen zoals ze dat altijd hebben gedaan, naar oranje. België was eigenlijk het Nederland van de wereldbeker in Rusland. Ja. Namelijk een aantrekkelijke ploeg. Iedereen zag die graag spelen. Iedereen vond het fantastische wedstrijden die zij spelen. Ik denk dat dat de grote winst is, zonder weliswaar een gouden medaille.
3: Ja, maar dat is heel mooi omschreven, vind ik het zelf, wat jij zegt. Eigenlijk is dat nog altijd het leukste om dat te kijken. Je hebt dat vandaag bijvoorbeeld ook nog altijd met een Barcelona.
2: Ja.
3: Het is heel mooi om dat te kijken. Maar buiten de titel en gaan ze misschien niks winnen. Maar ik vind dat ook. De Belgische ploeg van 2018 op dat WK was de mooiste om dat te kijken. Maar met mooi voetbal win je niet altijd prijzen. Het is niet zoals in de koers dat de beste altijd wint, bij wijze van spreken. In de voetbal is dat heel vaak het omgekeerde. Je hoeft niet altijd top te zijn. En dat heeft Frankrijk laten zien op dat WK. Maar ik heb enorm genoten van het Belgische elftal in 2018.
2: 18 was geweldig. 2022, daarvoor trekken we onze rouwband aan. Denk ik zometeen.

0: Nog één WK blijft over. En dat is dat van 2022. Zeer uitzonderlijk WK was dat. Dat was in Qatar. Voor de allereerste keer gespeeld in november en december. En het was geen fijne herinnering voor de Belgen. Die scoorden wel geteld 1 doelpunt.
1: Carrasco nog eens rennen. En dat is een goede lange bal. Ineens Batshuayi. En de goal. Missie Batshuayi doet wat hij altijd doet. De lange bal van Toby Alderweireld. En kijk eens aan, het is afzien geweest voor België. 43 minuten lang, maar daar is dat ineens Michy Batshuayi. Daarvoor krijgt hij ook altijd het vertrouwen van Roberto Martinez. En ongelooflijk maar waar, 1-0 voor België.
0: Midden in de winter, Wesley, hoe raar was dat?
2: Ja, dat was voor ons allemaal raar natuurlijk, omdat we op een gegeven moment alle competities stopten. Ja. Geen Champions League meer, wat we gewend zijn om te doen. En dat was toch wel de vraag van hoe gaat het daar zijn? Hè? Want de temperaturen waren milder.
0: Mild, ja.
2: Dus best oké.
0: Stadions airconditioning, dus ja. Ik had altijd een trui aan eigenlijk.
2: Ah, dus het is nog een keer de wereld. Dus je moest binnen in het stadion.
0: Ecologisch was het niet hoor.
2: Ah, oké. Okay.
0: Het enige wat ik heb gedacht, een WK aan het einde, wat altijd is, wat straks ook zo zal zijn, komt natuurlijk na een loodzwaar seizoen. Zeker vooral die absolute topspelers, al maar meer wedstrijden. Ik zou denken, nu waren ze nog zeer fris, zo ergens competities gestopt begin november, voorbereiding. Ja, ze waren fris en fit misschien wel.
2: Ja, misschien,
0: daardoor hebben we een geweldig WK.
2: Ja, dat misschien was dat wel een van de zaken die belangrijk zijn geweest voor dat WK. Inderdaad, dat er in die periode dat het minder slopend was geweest tot die periode. Ja. Dat zal misschien meegespeeld hebben. Wat je zei, het was een WK waar er ongelooflijk veel goals zijn gemaakt.
0: Zo is het. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is-

0: En ook de muziek is in het thema deze morgen. Je hoort enkele hits uit 2018 en 2022.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Radio 2.

0: praat met Wesley Sonck over de Rode Duivels op de Wereldbeker van 2022. Een enorme afknapper, dat was het helaas wel voor ja, wat de gouden generatie is geweest. Ik zou zeggen, gestruikeld bij The Last Dance.
1: De Kroaten willen het einde van de wedstrijd en daar wordt ook afgefloten. Anthony Taylor maakt een einde aan deze wedstrijd. Deze wereldbeker voor de Rode Duivels en trekt ook een streep onder een geweldig avontuur met een gouden generatie. Lukaku is ontroostbaar. De wereldbeker eindigt hier voor de Rode Duivels, gaat voort zonder de Belgen. En dat is even wennen. Wat een contrast met 4 jaar geleden toen België op straat kwam voor het bekoorlijke elftal van Roberto Martinez. Het is niet anders. Het zijn de harde wetten van het voetbal.
0: Wat is er gebeurd in Qatar?
2: Een paar spelers die gewoon niet 100% fit waren.
0: Ja.
2: Dat is het grote probleem. En dat waren dan nog de spelers die bij ons het verschil moesten maken. Met Lukaku, met Hazard.
0: Lukaku die enkel de tweede helft van de laatste wedstrijd tegen Kroatië.
2: Klopt. En Peter...
0: Hazard inderdaad. Ja, niet die fit, Hazard moest altijd niet 100%, een uurtje of wat vervangen.
2: Ja, die moest altijd vervangen worden. Dus, en de rest... De Bruyne die dan bij een City speelde, die van alle ploeg van het kastje naar de muur speelde, bij wijze van spreken. Ja, die was gewend om een voetbal te spelen dat op dat moment daar bij deze ploeg niet paste.
0: Geraakte geïrriteerd. Hè,
2: ja, ja, absoluut.
0: Bleek ook in die wedstrijd tegen Anderlecht.
2: Ja, met Toby. Al ging dat over tactische zaken. Ja.
0: De Bruyne zei ook vooraf, ja, België is eigenlijk te oud om wereldkampioen te worden.
2: Ja, ja, ja, statistisch gezien, de gemiddelde leeftijd was net iets te hoog. Nogmaals, Kevin zat bij een elftal waar hij zag van oké, dit is het, zo moet het. En wij hebben nu net die spelers die dat misschien niet kunnen en misschien net te oud zijn. En misschien was dat even aan de alarmbel trekken, maar de vraag is, wat kon je eraan doen? Wie kon je er anders zetten? Ja. Dus dat is een beetje, langs de ene kant, oké, je trekt dan de alarmbel, maar langs de andere kant heb je ook geen oplossing om het probleem op te lossen.
0: Ja. En te ver ging Martinez ook mee in het tegemoetkomen aan spelers. Ik maak er een karikatuur van, maar ze hadden allemaal hun eigen kok en fysiotherapeut en guru mee. Waardoor ja, eigenlijk je toch te veel het gevoel kreeg dat de spelers... en ik ga er geen club met van maken voor alle duidelijkheid, maar toch te veel in hun comfortzone werden geloodst en gelaten door Roberto Martinez, die ja, daar te ver is in meegegaan.
2: Ja, ik moet nu wel zeggen dat elke staf die wij zien bij een nationaal elftal, Peter, dat is niet normaal wat er daar allemaal rond.
0: Het is ondertussen minder, kan ik je zeggen.
2: Het is minder, het moest ook minder, vind ik. Ja, ja. Maar bij andere ploegen is dat ook. Nee. Soms speel je een wedstrijd, zelfs op U19 of U20 niveau, en dan zit daar een staf van 12 mensen bij een ploeg, of 13 of 14. Dat je denkt, wat zijn die hier allemaal aan het doen?
0: Ja, Eden Hazard had ook gezegd, ja, de verdediging is een beetje te traag. Nu, Jan Vertonghen heeft dat recent nog wel een keer tegensproken, dat snel was. Maar dat helpt natuurlijk niet, want wij vonden ze al te traag.
2: Ja.
0: Als Hazard dat ook nog een keer komt vertellen. Ja. Ik had toch de indruk dat het toch niet meer was zoals 4 jaar eerder in Rusland.
2: Ja, dat is ook de realiteit dat je inhaalt, dat bij momenten zo is. De vraag is, moet dat gezegd worden? Als dat gezegd is geweest, en effectief...
0: Verdedigen was het probleem niet, overigens, in Qatar.
2: Het was de goals maken. Ja, ja, maar goed, dan zag je wel hoe belangrijk dat iemand als Romelu is voor een elftal. Nu, Michy trapte hem zeer mooi binnen. Maar voor de rest, ja, was het aanvallend compartiment veel minder. Nu, de dag van vandaag zitten we met het omgekeerde probleem.
0: Ja, ja.
2: Dus
0: ja,
2: zo zie je maar dat een generatie, hè, we zijn nu een paar jaar later, of een paar jaar vroeger, spraken wij ook niet van een probleem voorin. Hè. Dan hadden we gewoon een hele goede ploeg, een goed elftal. En dat is het geluk van een groot land. Ja, die kunnen dan kiezen uit heel veel spelers. Dat hebben wij niet altijd. Dus wij moeten zorgen, ja, in onze opleiding en een beetje het geluk hebben van een generatie te hebben die op heel veel plekken heel veel kwaliteit heeft.
0: Als je dan als analist bent, ben je dan ja, ook teleurgesteld als de Belgen eruit gaan? Of kijk je dan anders naar dat de WK? Of zeg je van, ja, jammer maar helaas, maar er is nog zoveel leuks te beleven de komende weken.
2: Ik vind dat wel jammer. Ja, je bent toch
0: meer
2: supporter, ja, supporter voor je eigen land, wat ja, logisch is.
0: Ja.
2: Maar natuurlijk, het moment dat ze er niet meer bij waren, had ik zoiets van, ja, nu hoop ik toch wel echt dat Argentinië wereldkampioen wordt.
0: Allee.
2: Alleen voor Messi, ja.
0: Oh, alleen voor Messi, ja. Nee. Ik laat mij vertellen dat jij maar 2 wedstrijden niet gezien hebt.
2: Ja.
0: Dat kan volgens mij niet.
2: Jawel.
0: Ja, maar en die laatste groepswedstrijden waar ze dan 2-2...
2: Dan herbekijken.
0: Ja, maar ik bedoel, soms is dat tussen Janneke en Mieke. Wat
2: ja, herbekijken. Ja, Peter, ik weet het. En het rare is, echt waar, ik meen dat echt. Ik heb dus Argentinië niet live gezien. Ik heb de wedstrijd dan nadien toch ingehaald. Maar ik bedoel... Ik zat op restaurant met mijn vrouw toen.
0: Oei, dat is niet professioneel.
2: Nee, ik weet het. Ik val hier echt door de mand nu. Hè. En nu komt het. Ik kom binnen het restaurant en wat staat er tv te spelen? Argentinië. En ik dacht, weet je, ik ga nu niet kijken. Ik ga dat niet doen. Ik zal ze morgen wel herbekijken. Is het?

0: Wat onthoud je er nog van dat WK bijvoorbeeld? Het verhaal van Marokko natuurlijk. Als allereerste Afrikaanse land op krukken en rolstoelen uiteindelijk achterin. Met Agert en zo. Die nog maar net opgelapt.
1: Wat is mij bijgebleven? Dus dat die inderdaad dus toplanden als Portugal en Spanje hebben uitgeschakeld. Dat het,
0: Duitsland eruit in de eerste ronde.
1: Dat had ik ook opgeschreven. Wat ook nog opvallend was, is dat Duitsland het beste voetbal bracht. Ja. Vond ik zelf in de groepsfase. Maar die zat in de groep met Spanje en Japan. En Japan, die hebben daar boven hun niveau gespeeld. Zo zie je maar, er zijn heel veel verrassingen op een WK. Wie had er ooit gedacht dat in het WK 22 Saudi-Arabië zou winnen van Argentinië in de eerste wedstrijd? Ja. Wie? Niemand, toch? En het gebeurde. En ik weet dat de president, of hoe moet ik dat dan zeggen, de sheik zal het dan zijn in Saudi-Arabië?
0: De emir, denk ik.
1: Die heeft dan gezegd voor iedereen morgen een dag congé.
0: Ja, inderdaad. En we zagen, daar was ik ook, Portugal-Marokko na de uitschakeling. En Ronaldo die geheel toevallig natuurlijk alleen dan door de gang wandelt. We hadden toch gedacht, ja, dat is het afscheid van Ronaldo. Hij was op de bank gezet na de tweede wedstrijd.
1: Niet onterecht,
0: door de bondscoach. Ja. Het belemmert geweldige Portugese elftal. Dat vastgeketend is ook op het voorbije Europees kampioenschap aan Cristiano Ronaldo.
1: Ja, ik vind dat ook. Ik denk dat daar bij Portugal andere jongens lopen met kwaliteiten. Ik kan niet zeggen, met alle respect, de Ronaldo is een waanzinnige atleetspeler geweest. Dit is de beste, een van de besten in zijn generatie. Absoluut, absoluut. Maar ik denk wel voor een elftal dat dat niet altijd gemakkelijk is om mee om te gaan.
0: Ja, dat is een understatement, denk ik. En Messi, wat vinden we daarvan? Hoort hij er nog bij?
1: Ja, maar hij is toch wel nog van een ander niveau, vind ik zelf. Als je hem nog ziet spelen, het is in Amerika. Maar hij kan toch nog altijd iets waar Ronaldo niet meer kan. Hij kan andere jongens voor een goal zetten. Hij kan nog met een flits, met een paas iets doen. Hij kan zelf nog goals maken. En ik denk als je de spelers daar vraagt, denk ik ten opzichte van Ronaldo bij Portugal.
0: Ja, ja.
1: Ik denk dat ze bij Argentinië allemaal zeer graag hebben dat hij erbij is.
0: Finale gewonnen van Frankrijk met de penalties.
1: Ja.
0: Ja. De allerbeste WK-finale ooit, denk ik. Natuurlijk zal men tegen mij zeggen, ja, maar in de jaren 50 of in de jaren 60, oké. Okay. Maar van de moderne tijden zal ik dan maar.
1: Ik heb dat ook opgeschreven en ik ben het daar totaal mee eens. Dat is voor mij ook de finale, of een finale. Ik heb er al heel veel gezien. Niet alleen op WK's, ook EK's en Champions League, noem maar op. Maar dat is toch degene die mij echt bijblijft.
0: Ja. Gaat Frankrijk ook gewoon opnieuw wereldkampioen worden? Enfin,
1: ze gaan toch weer meedoen, hè, Peter. Ja. Dat weten we toch. Allee, dat kan toch niet anders met dat kwaliteit. We
0: kunnen eigenlijk twee ploegen opstellen die kwartfinale spelen.
1: Nee, ik heb zelfs gezien dat ze er drie kunnen opstellen.
0: Drie ook nog.
1: Zo erg is het al. Hè. En dan zouden ze zeggen, ja, maar die derde ploeg, dat zal toch nog redelijk min zijn. Maar dat is dus, daar zitten nog altijd hele goede voetballers in. Hè.
0: En de Belgen, Wesley?
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik denk, voor jezelf een realistisch, ik weet niet of ze het nu gaan uitspreken, maar een realistisch doel zou toch moeten kunnen zijn, de kwartfinale, als je een beetje geluk hebt in de tweede ronde. Dat moet toch het doel zijn. Zeker na die tweede ronde overleven. En dan, dan zal het een beetje afhangen van tegen wie dat je speelt. Hè, en hoe dat je het gedaan hebt in die tweede ronde.
0: Ja. We gaan het zien in elk geval. Wesley, ik dank jou heel hartelijk om ons te begeleiden op deze fijne reis met hoogtepunten en laagtepunten van de Rode Duivels doorheen de WK-geschiedenis. We zijn er klaar mee. Het enige wat we nu nog moeten doen is verder genieten van het WK 2026.

0: sick and nights are gray. My heart is still your place, babe.
1: Voilà, het zit erop. Onze reis doorheen de WK-geschiedenis van de Duivels is voorbij. Hartelijk bedankt, Wesley, om een deel ervan mee te wandelen. Nu kijken we alleen nog vooruit. Ik zou zeggen, geniet ervan. Fijn dat je de afgelopen weken luisterde naar Radio 2 WK-koorts. En ik zeg nog even, je vindt de hele uitzending met beeld erbij ook op VRT Max. En check vooral ook de Instagram-pagina van Radio 2 voor meer WK-nostalgie.

0: Helemaal.
1: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max. Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
2: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbeiaard.
1: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Jo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
1: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie.

0: uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Tijdens het onweer van vannacht is een slachtoffer gevallen in Ter Hulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok van Henegouwen richting het centrum van het land en dan de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies moeten doen voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen festivalgangers van Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant zijn gisteravond geëvacueerd tijdens het noodweer. Vier mensen raakten lichtgewond door rondvliegend materiaal, zegt burgemeester Kurt Trion.
1: Ja, tenten die ondergelopen waren, die weggevlogen waren, die volledig stuk waren. En vier gewonden die beperkt gewond waren. Maar hebben dan ook onmiddellijk besloten om evacuatie te doen van de mensen die niet meer op het kampterrein konden blijven. En hebben die naar de nodige zaal gebracht en overnachting gegeven. Bedden voorzien, lakens voorzien. Zodanig dat die toch de nacht konden doorbrengen op een veilige manier.
0: Op de Heijsel in Brussel wordt de schade geëvalueerd na het onweer om te kijken of het festival Couleur Café vandaag opnieuw kan doorgaan. Gisteravond werden de optredens stilgelegd en moest iedereen vertrekken, ook van de camping. In de expohallen op de Heijsel ging het feestje wel nog even door, zegt een van de bezoekers.
2: Al bij al is het nog wel goed gekomen, want ze hebben daar wel gewoon in een hal een podium gemaakt in een korte tijd. En er is wel echt nog tot 2:45, denk ik, een goed feestje geweest. Dus.
3: En jouw tent, waar staat die?
2: Staat ginder, maar hij is nog heel,
0: Ook in Nederland hebben onweersbuien veel problemen veroorzaakt. In de buurt van Eindhoven zijn de wieken van een oude molen weggewaaid en daardoor raakten huizen en auto's beschadigd. Op andere plaatsen ontstonden branden door blikseminslagen en is het treinverkeer ontregeld. WK voetbal dan, want Senegal wordt de tegenstander van de Belgen in de 16e finale. Toch wel de moeilijkste ploeg waar de Belgen nog konden tegen uitkomen, zegt Peter van den Bent.
4: Van de vier die overbleven met Algerije, Oostenrijk en Zuid-Korea, degene die niemand wilde, en al helemaal niet bij de Belgische voetbalbond of bij de nationale ploeg, denk ik. Het is eigenlijk een goede mix van ervaren spelers. Allemaal spelen ze ook in Europa bij toch gerenommeerde clubs en een paar jonge talenten die er aankomen. Veel offensieve kwaliteiten. Alleen zijn ze toch al een beetje kwetsbaar gebleken, ook gelukkig maar in het defensieve compartiment. Voor alle duidelijkheid, hoeft nog niet de doodsklokken te luiden.
0: Eerste match afwachten, die is woensdagavond om 10:00. Het is vrij zonnig intussen. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. We halen tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen dan zon en wolken en nog tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2.
6: What we're gonna do right here is go back, back into time.
7: Sunday. De prehistorie.
8: Guy de Pre.
9: Hele goedemorgen en welkom in de prehistorie. Dit wordt de laatste aflevering voor het zomerreces. Maar begin september ben ik er terug met dit programma. En dan beginnen we samen aan de 43ste jaargang van de prehistorie. Dat begint stilaan te tellen. Vandaag neem ik je mee op sleeptouw naar de vierde week van juni 1969, 79, 89 en 1999. Ik begin 57 jaar geleden met een tijdloze klassieker die zich in de harten van heel wat luisteraars heeft genesteld. Born to be Wild van Steppenwolf. Een rock anthem, maar bovenal ook een symbool van vrijheid en avontuur. Het werd onsterfelijk gemaakt door de road movie Easy Rider uit 1969 met Peter Fonda en Dennis Hopper in de hoofdrollen. Terug dus naar de zomer van 69.

Toen enkele groepen deze song, die oorspronkelijk een ballade was, niet wilden opnemen, gaf de auteur van Born to be Wild, Mars Bonfire, het aan de Canadese band waarin zijn broer Jerry Bonfire drumde. En die groep, dat was Steppenwolf. Die maakte er een stevige rocker van die een aantal keren scoorde. In 1969 dus, maar ook nog eens in 1973 en in 1990. En bij elke heruitgave prikkelde Born to be Wild de verbeelding van heel wat mensen. En zo is het meer dan een goed nummer geworden. Het is voor velen een way of life. Enkele nieuwsfeiten in de vierde week van juni 1969. De kiesgerechtigde en verkiesbare leeftijd in ons land werden verlaagd tot respectievelijk 18 en 21 jaar. Het Belgische parlement stemde de wet op de invoering van de BTW, de belasting op de toegevoegde waarde. En 57 jaar geleden overleed de Congolese politicus Moïse Tshombe op 49-jarige leeftijd in gevangenschap in Algerije. This weekend, where the good guys are. De Prehistorie. Radio 2. Met Guy de Pre.

0: Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher was de titeltrack van Jackie Wilson's album in 1967. Het werd opgenomen met 4 bandleden van de fameuze Funk Brothers. Maurice White, de latere zanger van Earth, Wind & Fire, drumde op dit nummer. Het klom tot de 6e plaats in Amerika in 1967, maar in Engeland behaalde de single zowel in 1969 als in 1987 de top 20. 275 cartoons namen eind juni 1969 deel aan de Wereldkartoenale in Knokke-Heist. Enkele mogelijke onderwerpen voor de tekeningen van 57 jaar geleden.
1: De eerste minister Eijskes die zou dat ook wel doen. Die is ook zeer te vatten eigenlijk. Als ze die kijkt, dat mondje en dan die oogjes zo, dat is een echte karikatuur van te maken. Ja. Wat mij eigenlijk tot de persoon aantrekt, dat is eigenlijk een paar irritante zaken. Gewoonlijk is dat een neus of zo bij de meeste karikaturisten, maar dat zijn irriterende zaken. Bijvoorbeeld bij Theo Lefebvre kijkt men meestal naar de neus. Hè. Maar die mens die heeft een bepaalde soort nek die je moeilijk aantreft bij andere mensen.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
1: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: zijn nu zondag open.
3: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
2: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Radio 2.
5: Terug naar de gouden jaren 60.
6: De prehistorie.
5: Guy de Pre.

0: Daarnet speelde ik hier in de prehistorie over de vierde week van juni 1969 een loeier van een Vlaamse hit van Jimmy Frey, Als een kus naar tranen smaakt. Een cover van Each and Every Part of Me van James Darren, geschreven door Doc Pomus. En nu was er die eerlijke en tijdloze rock van Creedence Clearwater Revival van 57 jaar geleden in de vorm van hun onsterfelijke hit Bad Moon Rising. European Pop Jury was een radioprogramma waarin Europese openbare omroepen een nieuwe plaat van eigen bodem en een internationale release voorstelden, waarvoor jongere juries van de andere deelnemende omroepen dan punten gaven. Eind juni 1969 stelde collega Jan Schoukens Daydream van de Wallace Collection voor. En daarna hoor je ook nog heel even Mike Verdreng, die toen DJ was bij deze omroep.
1: That means that we're going to go straight back to Jan, because it's time for the final two records in the program, the final country, the Belgian entries, and first of all the domestic entry from Jan Schoukens.
2: The Wallace Collection is a six-piece Belgian group playing pop music in a very original style. They've been in the Belgian charts for more than 2 months and they are doing tremendously well in other European countries also. Let's vote for the Wallace Collection and the smash hit Daydream.

0: muzikale brein achter deze samenwerking tussen klassiek geschoolde en rockmuzikanten, het hitrecept van de Belgische Wallace Collection, was de nu 82-jarige Sylva van Holme, die vaak naar de prehistorie luistert. Van hun single Daydream werden 3 miljoen stuks verkocht en het middenstuk bestaat uit een flart Tchaikovsky. Dus mochten de erven van die Russische componist langs de kassa passeren om 1/3 van de opbrengst van Daydream in ontvangst te nemen. Zaterdag 29 juni 1969 overleed Moïse Tshombe op 49-jarige leeftijd in gevangenschap in Algerije. Tshombe was een invloedrijke en omstreden Congolese politicus en zakenman. Hij speelde een cruciale hoofdrol in turbulente jaren, de jaren vlak na de onafhankelijkheid van Belgisch Congo. Tshombe raakte vooral bekend als de leider van de rijke afgescheiden provincie Katanga. Hij gold in de westerse wereld en bij toenmalige Belgische industriële als een pragmatische pro-westerse leider. Binnen Afrika werd hij dan weer gezien als een marionet van het westerse imperialisme. Nadat generaal Mobutu in 1965 de macht greep in Congo, werd Tshombe beschuldigd van hoogverraad, waarop hij vluchtte naar Spanje. In 1967 werd zijn vliegtuig gekaapt en gedwongen te landen in Algerije. De Algerijnse regering hield hem onder huisarrest, waar hij in 1969 overleed, officieel aan de gevolgen van een hartaanval.
1: 2 jaar leefde Tshombe als banneling te Parijs, maar vooral te Madrid. Men fluisterde dat hij van daaruit honderden huursoldaten recruteerde, waarmee hij hoopte vroeg of laat Katanga te heroveren. In maart 1967 werd hij te Kinshasa door een speciaal militair gerechtshof bij verstek ter dood veroordeeld. 2 jaar later werd Tshombe boven de Middellandse Zee ontvoerd en als gevangene naar Algerije overgebracht.

0: Als men mij vraagt wat is jouw favoriete popsong ever, dan antwoord ik vaak Something in the Air van Thunderclap Newman, geschreven door John Speedy Keane, die het ook zong. Daarvoor was Speedy roadie van The Who geweest. Pete Townsend van The Who produceerde deze single die een onverwacht groot succes werd en die in Engeland op 1 stond 57 jaar geleden. En nu over naar de 70s.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

1979 was een Grand Cru jaar voor deze Donna Summer met de Amerikaanse nummer 1 noteringen voor Hot Stuff, Bad Girls en haar duet met Barbara Streisand, No More Tears. Summer kreeg ook nog eens een Grammy voor Hot Stuff en gaf daarmee onder meer Bonnie Raitt en Carly Simon het nakijken. Over deze dingen hadden de mensen het in de vierde week van juni 1979. De Duitse extreem-linkse Rode Armee-fractie pleegde in de buurt van Mons, Bergen, een mislukte aanslag op generaal Haig, de NAVO-opperbevelhebber in Europa. Ons land verhoogde haar bijdrage voor militaire uitrusting aan Zaïre. 47 jaar geleden was het drinkwater in Vlaanderen en in Henegouwen besmet met schadelijke bacteriën. En dit straffe soul-duo was eind juni 1979 niet te stoppen. McFadden en Whitehead is dit met Ain't No Stoppin' Us Now.

0: dag allemaal. Neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
1: Radio 2.
2: Terug naar de Gouden.

0: Boggy Wonderland is een van de bekendste nummers van Earth, Wind & Fire. De coole funk act haalde er bij ons een derde plaats mee in de BRT Top 30. Het was een samenwerking met The Emotions, drie zingende zussen uit Chicago. En Boggy Wonderland wist 47 jaar geleden ook een Grammy te verzilveren. Naar aanleiding van het begin van de zomervakantie gaf VTB-VAB-medewerker Kennis eind juni 1979 informatie over reizen naar het zuiden met de auto.
1: In Frankrijk is de controle iets strenger op de gewone wegen, omdat de politie van het standpunt uitgaat dat degene die aan meer dan 90 km per uur wil rijden de autosnelweg kan nemen. In Spanje, kan ik zeggen, is de controle normaal.
2: Hoe staat het met de benzinebevoorrading? Wij horen nogal alarmerende geruchten daarover.
1: In de zuidelijke landen is er momenteel geen enkel probleem. Wel zou ik willen opmerken voor de mensen die met LPG-gas rijden, dat er daar kunnen problemen oprijzen. In Frankrijk is dat slechts in voege voor de auto's vanaf 1 januari 1979. Het is bijgevolg sinds die datum slechts dat de bevoorradingsstations daarop gericht worden.

0: Fred Knight had dit Ring My Bell eigenlijk geschreven voor de toen pas 11-jarige Stacey Lattisaw, die we nog kennen van de hit Jump to the Beat uit 1980. Maar Stacey verhuisde net op dat moment naar een ander platenlabel en dus ging dat feest niet door. Met frisse tegenzin nam deze Anita Ward het dan maar op, met dank aan haar producer die maar bleef aandringen. Het bleek een gouden zet, want het werd haar grootste hit. 1 in Amerika en in Engeland en de 4e plaats in onze BRT Top 30. Jongens en meisjes met zware motoren en lederen jekkers maakten ook 47 jaar geleden al indruk. Deze Limburgse motorbende joeg in juni 1979 sommigen zelfs de angst op het lijf.
1: Oh, dat is niet veel prettig, maar ze gaan nog altijd lopen. Dat hebben we juist nog aan de hand gehad. Zo'n klein mannetje, zo komen we aan en direct binnen. Bang. Als we zien aankomen, altijd verschrikt. Zit die jasjes, een hele ijzeren winkel zou ik zeggen.
2: Is het voor de jasjes of is het voor de brommers of is het voor jullie dat ze bang zijn?
1: Het is ook voor
3: het lawaai en zo.
1: Het lawaai.
3: De nozen machtig uitzien en zo. Een motorclub die gaat in een dag gaat die, dingen, motorstreffen doen, hè, met een motor rondrijden. Maar wij zijn een groep, gaan van tijd s'avonds op weekend, gaan van jou uit hebben met een motor. Hè. En dan is soms dat, je weet, als je met 20 motors op gang gaat, ja, dat is direct een bras. Hè. Dus dat is twee verschillen. Hè. De motorclub die gaat alleen in een dag uit, of trippen maken het weekend. Maar wij gaan soms al eens uit, hoor, hè, met een band. Ja, dan. En dan komen er nog 20 man bij, soms van gang en zo. Nog een andere groep en zo, dan zit je bij 40 man. En 40 dan een dansing, dat is direct 2-3 busjes flikken, dat is normaal. Hè.

In 1967 had Martine Bijl De Makelaar van Schagen gezongen. Een liedje dat Louis Neef zich herinnerde toen hij 12 jaar later, in juni 1979, deze ode aan Martine, aan de Nederlandse zangeres en tv-persoonlijkheid, zong. Louis kreeg bij zijn muzikale doortocht in Nederland hulp van, niet de minste, Peter Koelewijn en Gerrit den Braber. Na het nieuws keren we samen terug naar eind juni 1989 en dan komen onder andere Soul Sister, Paul McCartney en Bananarama voorbij. Afspraak met hen over enkele minuten hier in de prehistorie.

0: campagne. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wautje van Aert, Wautje van Aert.
1: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Jo, wat bedoel je?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag.
6: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?

0: zijn gisteravond ook 4 mensen lichtgewond geraakt. Dat kwam door rondvliegend materiaal. Toch zijn de meeste mensen daarna gewoon op de camping gebleven. Burgemeester Kurt Rion van Steenokkerzeel was de hele nacht ter plaatse en zegt dat er tijdens de storm nooit grote paniek geweest is.
1: Eerst een enorme wind die opgekomen was, alles begon te vliegen, te wegwaaien. En daarna is er regen bijgekomen. Het is een bonte mix van de twee geweest. Wij zaten in de commandopost, maar als je in de tent zit, zal er wel lichtjes paniek geweest zijn. Maar als individueel, dat is nooit uitgebroken geweest. Iedereen heeft de kalmte kunnen bewaren. En ik denk dat dat heel belangrijk is in zo'n gebeurtenis.
0: Het festival gaat vandaag gewoon voort. Ook Couleur Café in Brussel gaat straks wellicht door zoals gepland, laat een woordvoerder weten. Het noodweer van vannacht heeft in de hele zone van Henegouwen over het centrum van het land tot in Antwerpen veel schade aangericht. En in Ter Hulpe in Waals-Brabant is ook een man omgekomen toen er een boom op zijn auto viel. De Franse overheid meldt dat er sinds woensdag al 1000 doden meer geregistreerd zijn dan normaal, wellicht door de hittegolf. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Zelfs nu het wat minder warm wordt, waarschuwt het Franse agentschap voor de volksgezondheid dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen. Oekraïne heeft de voorbije nacht 2 Russische olieraffinaderijen getroffen met drones. In 1 raffinaderij brak een grote brand uit en viel er een dode en een gewonde. De raffinaderij is een van de grootste in het zuiden van Rusland. Oekraïne voert steeds meer droneaanvallen uit op Russische brandstofinstallaties en dat veroorzaakt grote tekorten. Zelf heeft Rusland de voorbije nacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daar vielen 2 gewonden. De Belgische hockeymannen hebben zich nu al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. Ze versloegen gisteravond Nederland in de Pro League met 2-1. Daardoor winnen ze die Pro League en mogen ze al zeker naar de Spelen over 2 jaar. Een mooie dubbelslag, zegt Arthur van Doren.
2: Ik denk dat we gewoon tevreden kunnen zijn. De Pro League blijft natuurlijk gewoon een competitie die doorheen een heel jaar gespeeld wordt tegen de top 8 landen van de wereld. Dus dat is gewoon wel echt iets om trots op te zijn. Ik denk dat we dat vandaag heel knap hebben gedaan. Met een mooie overwinning tegen een van de beste landen ter wereld. En ja, met een Olympisch ticket op zak.
0: Het is vrij zonnig en minder heet. We halen tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. En vooral in het zuidoosten kan er nog een onweer losbarsten. Morgen zon en wat wolken en nog tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2.
4: What we're gonna do right here is go back, back into time.
5: Sunday. De prehistorie.
6: Guy de Pre.

0: Hartelijk welkom terug in de prehistorie. In de vierde juniweek van het jaar 1989, 37 jaar geleden, met Roxette, die toen al jarenlang succesvol waren in hun thuisland Zweden. Met de Lok braken ze ook internationaal door, want het werd hun nummer 1 in liefst 25 landen, waaronder ook de VS. In 2019 is zangeres Marie Fredriksson, de helft van het originele duo, helaas overleden. Ze was maar 61. In de vierde week van juni 1989 waren dit enkele blikvangers in het nieuws. Guy Verhofstadt werd met een grote meerderheid verkozen tot nieuwe voorzitter van de liberale PVV en volgde daarmee Annemie Neyts op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof oordeelde dat voortaan ook minderjarigen terechtgesteld konden worden. En de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken en zijn Oostenrijkse collega gaven 37 jaar geleden samen een symbolische knip in het ijzeren gordijn tussen beide landen.
1: Terug naar de gouden jaren 80.
2: De prehistorie.
1: Radio 2.

0: De zomer van 1989 begon voor Jan en Paul van Soul Sister met Like a Mountain, dat ze nog in de kast hadden liggen. Ook in Nederland kreeg het goede reacties dankzij DJ Krijn Torringa, die het plat speelde in zijn radioprogramma. De Griekse olietanker World Prodigy liep vrijdag 23 juni 1989 voor de kust van de Amerikaanse staat Rhode Island op de klippen. De lekgeslagen tanker veroorzaakte een milieuramp en hij was 37 jaar geleden helaas niet de enige.
1: De Griekse tanker World Prodigy voer vrijdag al voor de kust van Rhode Island op klippen onder het zeeoppervlak. 6 miljoen liter stookolie is door twee gaten in de romp weggestroomd. De vlek is al 30 kilometer lang en heeft de kust van Rhode Island bereikt. Stranden en visgronden zijn gesloten voor publiek en vissers. De kapitein van de tanker heeft toegegeven dat hij een verkeerde koers had uitgestippeld. Enkele honderden kilometer zuidelijker, in de rivier Delaware bij Philadelphia, verloor de Uruguayaanse tanker Presidente Rivera 3 miljoen liter stookolie. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Ondertussen drijft er ook bijna 1 miljoen liter ruwe olie voor de kust van Texas in de baai van Galveston. De tanker Rachel B. botste er door een nog onbekende oorzaak tegen een schip dat door een sleepboot werd getrokken. Milieuactivisten zijn er al hun ongenoegen gaan uiten over de aanhoudende ongelukken met tankers.

In 1989 speelde ik op de radio vaak deze mooie Song for Whoever van de Britse Beautiful South, dat in hun eigen land toen al goed was voor een plaats in de top 5. Op 24 juni 1989 stond Clouseau autoritair op nummer 1 in onze Vlaamse top 10 met Anne. Dat was toen ook de langst genoteerde single in die lijst. Clouseau had met Anne ook deelgenomen aan de preselecties van het Eurovisie Songfestival, maar moest daar de duimen leggen voor Ingeborg en Stef Bos. Toch werd Anne bij ons veruit de grootste hit uit die competitie. Anne!

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zeg jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
4: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
5: Radio 2.
6: Terug naar de gouden jaren 80.
5: De prehistorie.

0: Met de Boys of Dungeon Lane heeft Paul McCartney momenteel een heerlijk album uit waarin hij terugkeert naar zijn jeugd. In 1989 lag zijn langspeler Flowers in the Dirt in de rekken en My Brave Face, geschreven door Maca samen met Elvis Costello, was de eerste single daaruit en haalde 37 jaar geleden ook onze BRT top 30. Tijdens de rally 24 uren van Ypres van 1989 viel Patrick Snijers met zijn Toyota uit. Daardoor stond zijn grootste concurrent Robert Droogmans met zijn Ford plots aan de leiding, op de voet gevolgd door Marc Duet met zijn BMW.
1: Marc Duet die heeft niet afgelaten, die is blijven duwen tot een paar proeven voor het einde. Het is natuurlijk spijtig dat er een paar concurrenten uitgevallen zijn, maar alleszins een mooie wedstrijd geweest.
2: Was de spanning er ook voor jou niet een beetje uit op het moment dat Patrick opgaf?
1: Natuurlijk, het is al jaren en dagen dat de strijd tussen mij en Patrick altijd hevig oploeit. En Patrick was er dan zeer vroeg uit en ja, dan was eigenlijk niet de wedstrijd beslist, in het geheel niet. Maar de grootste spanning was dan eigenlijk wel weg, ja.

0: Britse trio Bananarama schreef Cruel Summer samen met Steve Jolly en Tony Swain, die toen hot en alom tegenwoordig waren. In een interview zei Sarah van Bananarama: de beste zomerliedjes herinneren je aan je jeugd, wat je in de zomer deed bijvoorbeeld, hoe de eerste zoen was of hoe het was om met je ouders weg te gaan. Cruel Summer was 37 jaar geleden zo'n zomerliedje. Zondag 25 juni 1989 werd Guy Verhofstadt met 85% van de stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter van de liberale partij PVV. Hij volgde Annemie Neyts op. De slogan van Verhofstadt, vanuit de oppositie waarin de liberalen 37 jaar geleden zaten, luidde: wees niet zacht met Martens 8.
1: Maatregelen tot aanpassing bijvoorbeeld van de naturalisatieprocedure, hetgeen mij persoonlijk beter lijkt dan stemrecht te gaan toekennen zoals sommigen dat willen. Maatregelen tot echte integratie van de vreemdeling. Hetgeen vrienden praktische afspraken in zich sluit die de spanningen in de wijken zouden moeten kunnen verminderen en een harmonieus samenleven zouden moeten kunnen bevorderen. Maatregelen tenslotte, heb ik ook gezegd, die diegenen die zich niet willen aanpassen aan onze wetten en gewoonten aanmoedigen terug te keren. Ik denk, vrienden, dat we aan het migrantenvraagstuk iets moeten doen, omdat het enige middel is om een extremistische beweging als het Vlaams Blok definitief in ons land te mogen.

In 1989 at Kylie Minogue uit de hand van de Britse sterproducers Stock, Aitken en Waterman. Haar Hand on Your Heart kwam 37 jaar geleden ook uit hun hitfabriek natuurlijk. Einde van die vierde juniweek van 89 en dus nu tijd voor de 90s.

Dit blijft ook een hele straffe song, ook na 27 jaar. That Don't Impress Me Much door Shania Twain. Het stond bij ons dan ook terecht op nummer 1. In de vierde week van juni 1999 hadden de mensen het over deze dingen. De grote baas van de Amerikaanse frisdrankenfabrikant Coca-Cola kwam naar Europa om zich te verontschuldigen nadat mensen in ons land en in Frankrijk ziek waren geworden na het drinken van een blikje cola. De aftredende Belgische regering trok 27 jaar geleden 100 miljoen euro uit om de zwaarste klappen van de dioxinecrisis op te vangen en noodlijdende bedrijven te redden met renteloze leningen. Wie de socials van Britney Spears volgt, zal al gemerkt hebben dat de bizarre filmpjes terug zijn en daarmee ook de zorgen over haar geestelijke gezondheid. Ik hou mij echter liever bezig met haar muziek uit de 90's, zoals met deze prima single Sometimes. Vanaf 3 juli 1999 zou Britney daarmee Shania Twain afleggen.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: 30 ideeën voor pastaschotels.
0: In Libelle Lekker naar...
1: De 5 beste beleggingen van het moment.
0: In Trends of naar...
1: Belgische politiek achter de schermen.
0: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
3: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
4: Santé.
3: Vanaf maandag 6 juli, elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
5: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Terug naar de gouden jaren 90.
9: De prehistorie.

0: In de zomer van 1999 kende Latin Pop zijn hoogtepunt en bereikte de voormalige misdienaar Ricky Martin de hoogste regionen van de hitlijsten met Livin' La Vida Loca, dat op 26 juni 1999 klom tot de 12e plaats in onze Radio 2 Top 30. De dioxinecrisis was een groot voedselschandaal in ons land in het voorjaar van 1999. Giftige dioxines en PCB's kwamen in de veevoederketen terecht en zo uiteindelijk ook in zuivel, vlees en eieren. Dat leidde tot de wereldwijde blokkade van Belgische landbouwproducten en het opstappen van twee van onze ministers. En het zorgde eind juni 1999 voor enorme problemen in de voedingssector.
1: Normaal gaat 70% van het Belgische varkensvlees naar het buitenland. Na de dioxinecrisis wil het buitenland ons vlees niet meer. Varkens raken niet verkocht.
2: We willen toch heel duidelijk stellen dat de frigo's die er vol zitten in de slachthuizen, dat dat de prioriteit is om daar eerst werk van te maken. Dat vlees moet toch vernietigd worden. Voor ons kan dat niet meer in consumptie gebracht worden. En stel je voor dat er daar nog ergens moest een lot tussenin dat ergens besmet is of kan besmet geweest zijn.
1: Ook zuivelproducten raken niet uitgevoerd, ondanks Belgische veiligheidscertificaten. Misschien wekken Europese certificaten meer vertrouwen, maar die komen er ten vroegste volgende week.
3: Wij betreuren dat, want onze producten zijn dus onderhevig aan een bepaalde houdbaarheidstermijn. Ondertussen lijden wij iedere dag schade. Per dag dat de crisis duurt, verliezen wij 100 miljoen Belgische frank aan omzet. Ik denk dat de totale rekening, dat zeker bij het miljard of over het miljard zal komen.

0: Zweden stuurde in 1999 deze Charlotte Nilsson naar Jeruzalem, waar toen het Eurovisie Songfestival werd georganiseerd. En Charlotte won met Take Me To Your Heaven. En ze rijfde bij ons ook een dikke hit binnen met dit lekker dansbare nummer. Alsof de dioxinecrisis nog niet volstond, werden in juni 1999 in ons land mensen ziek na het drinken van Coca-Cola. De productie van de frisdrank werd in ons land dan ook stilgelegd. Douglas Ivester, de grote baas van de Amerikaanse multinational, zakte af naar België om zich te verontschuldigen en om iedereen op een cola te trakteren.
1: To those people who have suffered, especially the children, my colleagues and I want to offer you a very sincere apology. To all the Belgian people who drink our products, I want to say that I'm personally very sorry for any discomfort or inconvenience.
2: I intend to buy everybody in Belgium a Coke.
3: Even if people don't want to have a Coke.
2: Everybody wants a Coke.

Wow, was me dat een succesverhaal, zeg, met al die uitverkochte concerten van de originele K3'tjes. 812.000 toeschouwers zagen Karen, Christel en Kathleen aan het werk, die daarmee ook een historisch record vestigden. En al die mensen zongen ook luidkeels mee met dit Heya Mama, hun nummer 1 hit uit juni 1999. Dit was de laatste De Prehistorie voor de zomer, maar begin september kom ik terug met meer natuurlijk. Bedankt om te luisteren, maak er nog een hele mooie dag van en afspraak in De Prehistorie.

0: Radio 2.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wautje van Aert, Wautje van Aert.
1: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Yo, wat bedoel je?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Maak elk...
5: Papa, is het nog ver?
4: Momenten, Max.
6: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag. En uiteraard...
5: Papa!
6: Geplaag. Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
4: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
6: de max.
7: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
8: De Frisco's, die zijn er al.
7: Frisco's.
8: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
7: Frisco's.
8: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
9: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
10: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De brandweer zal op verschillende plaatsen nog veel werk hebben na de onweersnacht. Enkele grote festivals gaan vandaag wel weer gewoon open. En Iran dreigt ermee de gesprekken met de VS stop te zetten. De brandweer is vannacht overstelpt met oproepen. In Vlaanderen zijn vooral de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant getroffen. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen sinds vannacht 765 oproepen binnen en er blijven er nog bij komen. Dat zegt Wouter Jean-Fies de op te zetten. De brandweer is vannacht overstelpt met oproepen. In Vlaanderen zijn vooral de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant getroffen. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen sinds vannacht 765 oproepen.

0: Wallonië is er heel veel schade in Henegouwen en Waals-Brabant. Daar is in de gemeente Terhulpen ook een man omgekomen toen er een boom op zijn auto viel. Gisteravond werd het festival Paradise City in Steenokkerzeel stilgelegd toen het onweer naderde. Maar de camping werd niet ontruimd. 4 mensen raakten licht gewond door rondvliegend materiaal en er is wat lichte schade aan sommige tenten. Helene van der Beek bezocht het terrein.
1: Festivalgangers drinken hier iets in de schaduw. Het lijkt een doodgewone camping met enkel wat plassen en een kapotte tent. Maar vannacht was dat anders.
2: Het viel niet mee. Ik heb heel hard moeten schuilen. We zijn naar die grote tent daar geweest. En dan zijn we naar de toiletten moeten gaan schuilen.
1: Voor enkele kampeerders ging het bijna mis.
3: We waren bezig met die stormkoer, dat we waren ineens van...
4: Nee. Ja, dat komt niet goed. En dan is er een tent van een beetje verder naar ons gewaaid. En op dat moment zijn we van, dat is niet meer velen. Dan zijn we naar de auto gelopen. Super hard aan het regenen, dus we zijn echt uitgeleden over de modder en zo zelfs.
1: Zij werden opgevangen in een feestzaal vlakbij. Maar door de goede voorbereiding hebben de meeste feestvierders er weinig last van gehad.
5: Dus nee, ik wil dat ze een goede beslissing hebben gemaakt. En nu gaan we nog een goede laatste dag van maken, zeker.
0: En een woordvoerder van Couleur Café in Brussel laat weten dat het festival daar straks wellicht open gaat zoals gepland. Na de harde windvlagen van de voorbije nacht meten ook de boswachters de schade op. Een verkoelende wandeling of fietstocht door het bos kan op dit moment gevaarlijk zijn, zegt Patrick Huvenne, beheerder van Natuur en Bos in het Nationaal Park Brabantse Wouden.
6: Al was het maar omdat er stukken tak nog in de kruinen kunnen hangen en naar beneden komen, of een boom die half gebroken is die dan toch nog valt. Er is voorzichtigheid geboden en misschien is het zelfs beter om eens een dagje over te slaan. Maar wij gaan zeker niet vandaag alle stormschade kunnen opkuisen.
0: De Franse overheid meldt dat er sinds woensdag al 1000 doden meer geregistreerd zijn dan normaal, wellicht door de hittegolf. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het Franse Agentschap voor Volksgezondheid waarschuwt dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen, zelfs nu het wat minder warm wordt. Iran dreigt ermee de diplomatieke gesprekken met de VS stop te zetten. De VS bestookt Iran al 2 dagen op rij omdat Iran schepen aangevallen zou hebben die door de straat van Hormuz wilden passeren zonder toelating. Jens Fransen, is dit nu het einde van het staakt het vuren?
7: Wellicht nog niet. Ja, dit is een serieuze escalatie. En dat komt natuurlijk omdat de Verenigde Staten en Iran elk andere dingen lezen in dat voorlopig principeakkoord dat de twee eerder al afsloten. Voor Iran staat daarin: wij, Iran, behouden de controle over de doorgang van de straat van Hormuz. Voor de Verenigde Staten staat daar vooral in: er moet een volledige vrije doorgang zijn in die straat van Hormuz. En die onduidelijkheid in dat eerste principeakkoord die nodig was om tot een akkoord te komen, die vreekt zich nu. Iran durft duidelijk te escaleren, waarop de VS dan wel moeten antwoorden. Hoogspel nog steeds dus bij die straat van Hormuz. Afwachten nu wat de komende 72 uur zullen geven en of de rust kan terugkeren.
0: Dankjewel voor de uitleg. Oekraïne heeft de voorbije nacht 2 Russische olieraffinaderijen getroffen met drones. In 1 raffinaderij brak een grote brand uit en viel er een dode en een gewonde. De raffinaderij is een van de grootste in het zuiden van Rusland. Oekraïne voert alsmaar meer droneaanvallen uit op Russische brandstofinstallaties en dat veroorzaakt grote tekorten. Zelf heeft Rusland de voorbije nacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt en daar vielen 2 gewonden. Sport: in Braschaat wordt vandaag het Belgisch kampioenschap wielrennen gereden. De mannen starten over 3 kwartier, de vrouwen zijn al een uur onderweg. Lotte Kopecky behaalde vrijdag verrassend geen podiumplaats in het tijdrit, maar nu is ze opnieuw de topfavoriete. Ze moet het wel doen zonder ploegmaats.
8: Ik kan de koers mee in handen nemen en ik kan gaan aanvallen, maar dan heb ik ook heel vaak gewoon geen steun van de rensters die bij mij zitten. Die krijgen vanuit de auto consignes van ja, dat is niet de juiste renner om mee voorop te zitten. En dan eindigt dat ook. Dus het is echt wel kiezen waar ik mijn kracht erin steek vandaag. En dat kan vandaag niet het juiste zijn, maar dat kan ook volledig in het verkeerde zijn.
0: Er komen wat wolken vanmiddag en de temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Aan het einde van de dag kans op onweer in het zuidoosten. Daarna nog eens een koelere nacht tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden. Vooraan de naweeën van de onweersnacht. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen er meer dan 750 oproepen binnen bij de brandweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
9: Het is vertragen door werken. Op de E17 van Gent naar Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom tussen Antwerpen Haven en Stabroek. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.

0: 2000 quiz.
1: Kim de Brie.
2: Met de zonnebril op zoeken we naar barbecue beats en vakantieliefdes. Hoogzomer in je radio vanmiddag met liedjes die allemaal ruiken naar zonnecrème en strand.

één gitaarakkoord. En je zit meteen terug in die zomer met te veel zon, te weinig slaap en heerlijk luide muziek van Bryan Adams, The Summer of 69. Hij komt trouwens naar ons land, deze Bryan Adams. Donderdag 15 oktober staat hij in de AFAS-dome en jij kan daar gratis bij zijn. Als je de vier vragen juist kan beantwoorden en ook wel met een klein beetje geluk erbovenop. De zomer in je radio, sowieso vanmiddag tot 1 uur in alle liedjes die je hoort, ook in deze van The Underdog Project. VRT Radio 2.

0: ultieme zomergevoel. Zonder zorgen, feesten, verliefd worden, dansen en genieten samen met The Underdog Project.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag? Het is een remake, een herwerking van die eerdere Summer Jam uit 2000. En sowieso is The Underdog Project een Belgisch-Duitse dansformatie. Samenwerking tussen de Duitse producer Vic Krishna en een bekende DJ van bij ons. Maar wie was dat? Welke DJ was mee verantwoordelijk voor deze hit? Was dat A, DJ Frank?
2: Jawel.
0: B, DJ Wout? Of C, DJ Reggie?
3: Doe mee!
0: Nog even Frank en vrij zeggen waar het op staat, hoe je precies meespeelt, want dat is wel belangrijk natuurlijk. Je kan de antwoorden vraag per vraag ergens noteren en dan straks rond 1 uur ook doorsturen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Via Doe Mee, daar kan je dus de antwoorden aanklikken. Of je doet dat via onze Radio 2 spelnieuwsbrief. Die krijg je elke zondagochtend in je mailbox als je geabonneerd bent. En jazeker, we spelen dus voor dat duo-ticket voor het concert van Bryan Adams in de AFAS Dome.

0: van iemand missen en tegelijk ook hopen dat die persoon misschien wel terugkomt. Zo goed ook hè, die zwoele zomerse combinatie. Koen Wouters, Clouseau, samen met Ingeborg. We zoeken de zomer vanmiddag en we vinden die dadelijk ook bij Texas. VRT Radio 2.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet
1: zijn nu zondag open.
2: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Elke dag telt voor twee.

0: Het gaat hier niet over een braaf vakantieliefje, maar wel een intense, korte zomerromance die spannend, maar ook een beetje gevaarlijk aanvoelt. Veel melancholie heeft Texas in dit lied gestopt.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag
1: 2.
0: In de videoclip veroorzaakte eind jaren 90 ook wel wat ophef. Dat is nogal sensueel voor die periode. Sowieso goed voor een goede comeback voor Texas na wat rustigere jaren. En de band die mag dan wel Texas heten. Maar dat is niet de plek waar ze vandaan komen. Van waar zijn ze dan wel afkomstig? A. Van Ierland. B. Nieuw-Zeeland. Of C. Schotland. Als je het antwoord weet, kan je het alvast aanduiden in ons Radio 2 spelnieuwsbrief of via Doe mee op het Radio 2 kanaal op VRT Max. Maar dus er komen nog twee andere quizvragen straks. En als het dan allemaal lukt, dan ga jij misschien wel naar het concert van Bryan Adams op 15 oktober in de Afrasdome. En deze, ja, deze moest er ook absoluut bij. Het is de zomer in musicalformaat. Twee tieners die hun eigen versie van het zomerliefjesverhaal vertellen aan hun vrienden nadien. John Travolta en Olivia Newton-John.

ijsje smelt sneller dan je het kan opeten. Met Gert en James in de buurt als het weer zomer wordt. Heerlijke zomer was dat vorig jaar met die twee voor de eerste keer genomineerd voor VRT Zomerhit. En over een dikke week, vanaf 6 juli, kan je ons weer komen bezoeken in Blankenbergen aan de pier. En spannend, spannend, dan weten we ook of Gert en James opnieuw bij de genomineerden zullen zijn met hun Madi Wodo.

0: Een van de eerste grote solo-singles van Damiano David zonder Måneskin.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag 3.
0: Veel breekbaarder, minder luid, minder explosief ook. En de clip werd opgenomen in een gevangenis in Italië. Als symbool voor hoe mensen soms gevangenen van zichzelf worden. Maar wat ik vooral wil weten vanmiddag is het volgende. Damiano David won in 2021 met zijn band, met Måneskin, het Eurovisie Songfestival. In welk land vond deze editie plaats? Was dat A in Nederland, B in Zweden of C in Groot-Brittannië? Dat is ondertussen antwoord 3. Blijf ze noteren, die antwoorden, of klik ze al aan via het Radio 2-kanaal op VRT Max of in die Radio 2-spelnieuwsbrief als je geabonneerd bent. Straks komt de laatste quizvraag van vandaag en dan kan je alle antwoorden met zekerheid doorsturen. En wie weet ga jij dan dit najaar, 15 oktober, helemaal gratis naar het concert van Bryan Adams.
3: Radio 2 Top 2000 Quiz.

0: klinkt een beetje alsof je in slow motion door een zomer vroeg in de jaren 80 wandelt. En dat je weet, ergens loopt er hier iemand rond die perfect bij mij past. Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. En ook Kid Rock wil graag zijn zomer met ons delen dadelijk. Radio 2.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Doei.
2: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
3: Excusa, señores.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Elke dag...

0: Ja, natuurlijk. Op die heerlijke zomernacht van Leopold 3 moet erbij vanmiddag.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag 4. 1993, een periode waarin Nederlandstalige pop in Vlaanderen opnieuw populair werd en ook echt jong en fris klonk, met bijvoorbeeld Erik Goossens als zanger van Leopold 3. Maar hij speelde ook mee in de tv-serie Familie. Welke rol speelde Erik daar? Was dat A. Pierrot van den Bossen? B. Peter van den Bossen? Of C. Bart van den Bossen?
1: Radio 2. Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Voilà, bij deze heb je de 4 quizvragen gehad. Hopelijk heb je ook de 4 juiste antwoorden. Stuur ze door sowieso via Doe mee op het Radio 2 kanaal op VRT Max of via die rechtstreekse link in de Radio 2 spelnieuwsbrief die je als trouwe abonnee vanmorgen rond 8:00 al in je mailbox gevonden hebt. En met wat geluk ga jij dus naar het concert van Bryan Adams. Nobody.

Samen met Joe Cocker puffen op heet asfalt. De radio vol een bak open. Summer in the City. Oorspronkelijk van de Love in Spoonful. Maar Joe Cocker maakt daar een veel ruigere versie van. En ja, dat broeierige, het voorzichtig man en zomer voelen worden. Je weet, Rob de Nijs kan dat sensuele gevoel als de beste omschrijven.

0: eerste keer. Spannende zomer, vol ontdekkingen. Een zomer die meteen ook alles veranderde voor Rob de Nijs. Zomer in je oren, dadelijk met DJ Karen Meijne in Radio 2 Weekend. En ik hoop dat ik jou wel ergens hoor en zie vanaf 6 juli, zomerhitgewijs aan de Pier in Blankenbergen. Mooie zondag nog. VRT Radio
1: 2. Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
3: Elke dag telt voor twee.
1: We zijn er altijd en overal.
2: Via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: VRT Radio 2.
1: Radio 2.
2: Maak elk...
4: Ha, maar ik ben helemaal nog niet moe.
2: Momenten, Max.
5: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
2: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
5: de max.
6: Ketnet komt naar je toe met de Zeeinzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zeeinzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Yo, wat bedoel je?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, de zomer is in het land. Morgen is er onze Radio 2 Zomerhits 1000. En ik ga je alvast een klein beetje opwarmen. Hè. Alsof het nog niet warm genoeg is.
11: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De brandweer zal op verschillende plaatsen nog veel werk hebben na de onweersnacht. Enkele grote festivals gaan vanmiddag wel weer gewoon open. En Iran dreigt ermee de gesprekken met de VS stop te zetten. De brandweer is vannacht overstelpt met oproepen. In Vlaanderen zijn vooral de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant getroffen. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen vannacht 765 oproepen binnen en er blijven er nog bij komen. Dat zegt Wouter Jean Fies, de woordvoerder van de brandweerzone.
12: Het was absoluut een zware nacht. Hè. Onze ploegen waren ook al heel druk bezig gedurende de dag. Zeer veel ziekenwageninterventies ook. Ook vaak gelinkt aan de warme weersomstandigheden. Maar dit is, ja, dit is een typische dag voor noodweer. Hè. Zeer veel oproepen op korte termijn, die we natuurlijk niet allemaal tegelijk kunnen behandelen en waarmee we dikwijls 1 à 2 dagen zoet zijn.
11: In Wallonië is er heel veel schade in Henegouwen en Waals-Brabant. Daar is in de gemeente Ter Hulpe ook een man omgekomen toen er een boom op zijn auto viel. En in Steenokkerzeel is de laatste dag van het dancefestival Paradise City begonnen. Gisteravond werd dat festival stilgelegd. In Wallonië is er heel veel schade in Henegouwen en Waals-Brabant. Daar is in de gemeente Ter Hulpe ook een man omgekomen toen er een boom op zijn auto viel. En in Steenokkerzeel is de laatste dag van het dancefestival

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
0: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
1: Ja, zit er zeker, want het is echt...
0: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
1: Ah, wat kost dat ongeveer?
0: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.
4: Een minuut, echt zo van die flashes van de bliksem en zo. En het begon echt wel heel veel te regenen, want ik lag ook in mijn tent en ik zag gewoon mijn eigen tent wegvliegen terwijl ik erin lag.
5: 31 mensen moesten worden opgevangen in een feestzaal vlakbij.
6: We waren bezig met die stormkoer, dat we waren ineens van...
7: Ja, nee. Dat komt niet goed. En dan is er een tent van een beetje verder naar ons gewaaid en op dat moment zijn we van, dat is niet meer veilig. Dan zijn we naar de auto gelopen.
5: Toch was het logisch om niet te evacueren, zegt Antoine de Brabander van Paradise City.
8: De camping evacueren pakt veel meer tijd dan de dagbezoekers natuurlijk. Dus we hadden niet genoeg tijd om de mensen te evacueren. We hebben besloten met de veiligheidsoverleg om hen in tenten te laten waar het safest was.
5: Al bij al valt de schade mee.
8: De terrein ziet er ook goed uit. We gaan open om 12 uur zoals gepland. En we hopen dat we voor deze laatste dag echt helemaal los kunnen gaan.
5: Dat zien de festivalgangers helemaal zitten.
4: Het was even pauze en nu ga ik wel gewoon voortfeesten.
9: En na de harde windvlagen van de voorbije nacht meten ook de boswachters de schade op. Een verkoelende wandeling of fietstocht door het bos kan op dit moment gevaarlijk zijn, zegt Patrick Huvenne, beheerder van Natuur en Bos in het Nationaal Park Brabantse Wouden.
10: Al was het maar omdat er stukken tak nog in de kruinen kunnen hangen en naar beneden komen, of een boom die half gebroken is die dan toch nog valt. Er is voorzichtigheid geboden en misschien is het zelfs beter om eens een dagje over te slaan. Maar wij gaan zeker niet vandaag alle stormschade kunnen opkuisen.
9: In Londerzeele in Vlaams-Brabant is een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer zet extra middelen in, maar de brand is nog niet onder controle. Er wordt gevreesd dat de brand overslaat naar de gebouwen rond. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. De Franse overheid meldt dat er sinds woensdag al 1000 doden meer geregistreerd zijn dan normaal, wellicht door de hittegolf. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het Franse agentschap voor volksgezondheid waarschuwt dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen, zelfs nu het wat minder warm wordt. Iran dreigt ermee de diplomatieke gesprekken met de VS stop te zetten. De VS bestookt Iran al 2 dagen op een rij, omdat Iran schepen zou aangevallen hebben die door de straat van Hormuz wilden passeren zonder toelating. Jens Fransen, betekent dit nu het einde van het staakt het vuren?
11: Wellicht nog niet. Ja, dit is een serieuze escalatie. En dat komt natuurlijk omdat de Verenigde Staten en Iran elk andere dingen lezen in dat voorlopig principeakkoord dat de twee eerder al afsloten. Voor Iran staat daarin: wij, Iran, behouden de controle over de doorgang van de straat van Hormuz. Voor de Verenigde Staten staat daar vooral in: er moet een volledige vrije doorgang zijn in die straat van Hormuz. En die onduidelijkheid in dat eerste principeakkoord die nodig was om tot een akkoord te komen, die wreekt zich nu. Iran durft duidelijk te escaleren, waarop de VS dan wel moeten antwoorden. Hoogspel nog steeds dus bij die straat van Hormuz. Afwachten nu wat de komende 72 uur zullen geven en of de rust kan terugkeren.
9: Dankjewel, Jens. Op het Belgisch kampioenschap wielrennen in Braschaat zijn na de vrouwen nu ook de mannen begonnen aan hun wedstrijd. Het parcours is nagenoeg vlak en Christophe van de Goor, de sprinters, zijn dus wel de favorieten.
12: Ja, hier is en dan zijn er twee namen die natuurlijk al die favorietenlijstjes toppen. Hè, die van de sprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen. Maar dat wil niet zeggen dat we daarom geen rekening zouden moeten houden met andere snelle mannen, zoals een Meus, De Lee, Krabbe of Nijs. En die mannen wel, die hebben zo net hun toeristisch ommetje gemaakt door het centrum van Antwerpen, waar de start plaatsvond. Hè, voor eerst een grote tocht van 140 kilometer doorheen de Noorderkempen, om daarna dan naar het plaatselijke parcours te komen in Braschaat. Zij zijn er net aan begonnen. Bij de vrouwen zijn we halfweg. Bij hen kijkt iedereen naar Lotte Kopecky en Shari Bosuit.
9: Dankjewel, Christophe. Het Belgische ruursduo Thibaut Vivet en Aaron Andries heeft de wereldbekerwedstrijd in Luzern in Zwitserland gewonnen. Onze landgenoten wonnen in de dubbel 2 en zijn meteen ook eindwinnaar van de wereldbeker. Er komen wat wolken vanmiddag. Temperaturen gaan tot 24 graden aan zee, 32 in de Kempen. Het einde van de dag is er kans op onweer in het zuidoosten. Daarna volgt een koelere nacht. Morgen opnieuw zonnig en dan tot 28 graden. Vooraan de gevolgen van de onweersnacht. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen er meer dan 750 oproepen binnen bij de brandweer. Meer op 14nieuws.be.
13: Dankjewel, Iris.

0: extra op de E17 van voor Kruibeke op de Antwerpsring richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Door werken 10 minuten erbij op de A12 naar Bergen op Zoom tussen Antwerpen Haven en Stabroek. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten extra tussen Grootbijgaarde en Machelen. Op de E40 van Brussel naar Leuven vertragen tussen Everberg en Bertum. Dat komt daardoor wateroverlast. Door een brand is in Londerzeel. Door een brand in Londerzeel krijgen bewoners van Londerzeel, Capelle op den Bosch, Nieuwerode en Humbeek de raad om ramen en deuren gesloten te houden en om de ventilatie uit te schakelen.
1: Radio 2 weekend.
2: Karen Meijnen.
0: De ventilator die staat hier volle bak. Ik probeer het hoofd koel te houden de komende 3 uur. Ik weet niet of het gaat lukken, maar wees welkom.

je denkt aan de zomer, dan denk je natuurlijk ook wel een beetje aan Shakira. Hè? Ze is verantwoordelijk voor het WK-lied dit jaar. Weer opnieuw, denk maar aan Waka Waka, daar had ze ervaring mee, dus heeft dat goed gedaan. Want ze hebben haar teruggevraagd. Dat liedje dat je net hoorde komt uit die nieuwe film Zootropolis 2. Je hoorde Zoo van Shakira. Zomerhits, die komen eraan vanaf morgenochtend, 9 uur natuurlijk. Hè? Want dan is er de Radio 2 Zomerhits 1000, een week lang je favoriete zomerhits. Benjamin Scholaert, Caroline De Bekker en Michael Josses, die leiden je door heel die hele top 1000. En je kan trouwens ook mooie prijzen winnen. Ja, een familieticket eigenlijk om naar Mini Europa te gaan. Zo kan je heel Europa in het klein bezoeken.

0: Afgelopen donderdag, alweer 17 jaar geleden, dat we dat vreselijke nieuws kregen over Jasmin. Je hoorde haar Meisjes aan de Macht. Michael Jackson, die is helemaal terug trendy. Hoor je zo meteen.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
4: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
3: Ja, maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
4: De Moussa, die een dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
5: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
3: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
6: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht van chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: In Libelle naar...
11: De 5 beste looks van nu.
10: In Feeling of naar...
11: De hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
13: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
12: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
13: Ja, blijf gaan.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
15: Dat had ik even nodig.
14: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.

0: Terwijl de biopic over Michael Jackson het zeer goed doet in de zalen en iedereen zijn muziek herontdekt, staan er toch weer een aantal documentaires op de planning die er gaan aankomen, die allemaal niet zo positief zijn. Michael Jackson hoorde je met hun Smooth Criminal. En gisteren stonden ze nog op het podium in ons land. Zij konden nog optreden. Suzanne en Freek, dit is Goud.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

Ze maakte toffe muziek eigenlijk, hè? Atomic Kitten en Whole Again. Ondertussen 1:30 geworden. Een kwartier extra naar Antwerpen op de E17 van voor Kruibeke. 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Door werken een kwartier erbij. Op de N16 naar Willebroek in Temse. Op de A12 naar Bergen op Zoom tussen Antwerpen Haven en Stabroek. Op de binnenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Grootbijgaarden en Machelen. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Door een brand in Londerzeel krijgen bewoners van Londerzeel, Capelle op den Bosch, Nieuwrode en Humbeek de raad om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

Een dikke maand geleden werd ze 80 jaar, maar ze staat er nog altijd. Hè. Wat heeft ze toffe liedjes gemaakt. En ik denk dat ze nog veel toffe dingen gaat doen in haar leven. Tenminste, dat is toch haar plan. Ze laat zich constant omringen door jonge mensen en dat houdt haar dus jong. Ik heb het natuurlijk over deze klasbak. Hè. Dit is Cher and Believe.

0: Stan van Samang en een ster. Zometeen gaan we dansen met Matthew Wilder en Ed Sheeran. En die heeft iets heel tof meegemaakt gisteren. Ik vertel het je zometeen.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Radio 2.
2: Radio 2.

je voor. Je trouwt en je hebt je huwelijksfeest en je bent met je vrienden aan het dansen. En ineens komt Ed Sheeran daar binnen. Samen met DJ Martin Garrix, de nummer 1 DJ van de wereld. Want dat gebeurde eigenlijk gisteren. Er was een koppel in Chicago en die trouwde. En de broer van de bruid die had gewoon op Instagram berichtje gestuurd naar Ed Sheeran. Hey, mijn zus trouwt. Heb je zin om een keer naar het feest te komen? En die Ed Sheeran en die Martin Garrix, die hebben dat gewoon gedaan. Die kwamen daar binnen. Ze hebben er een filmpje van gemaakt op Instagram. Moet je maar eens bekijken. Echt tof om te zien, hoor.

0: Nielsson en ik voel me sexy als ik dans. Misschien voel jij je wel sexy als je een liedje aanvraagt op de radio. Het zou kunnen, want dat kan gewoon weg hier. Hè. Straks is Caroline er weer met Morgen Maandag. En daarin gaat ze helemaal op verzoek. Laat maar weten. Wil je iemand verrassen met een leuk liedje op de radio? Welk liedje mogen we spelen en vooral waarom? Laat het even weten. Stuur het maar door via een berichtje via Radio 2 op VRT Max. De reageerknop of via onze Radio 2-app kan het ook nog. Welk liedje wil je horen? Voor wie en waarom? En dan laat Caroline straks aan jou weten wanneer ze dat gaat spelen. En dan komt dat helemaal in orde.
1: Elke dag telt voor twee.
0: En dan zitten er alleen maar happy shiny people naar de radio te luisteren. Dat zouden we toch allemaal willen, hè? Laat die verzoekjes dus maar komen. Berichtje via Radio 2 op VRT Max of via onze app. Welk liedje, voor wie en vooral waarom? En dan komt dat straks helemaal in orde.

Shiny Happy People. Verras, hè? Ondertussen komen die berichtjes binnen. Altijd fijn om te lezen. Welk liedje wil je horen? Voor wie en waarom? En dat kan om allerlei redenen zijn, hè? Misschien heeft iemand jou deze week een ijsje gebracht. Ik zeg maar wat. Omdat je zelf niet aan de winkel geraakt. En toen stond daar ineens iemand op je stoep. En die zegt, oh, ik ben net aan de winkel geweest. Wil je ook een Frisco? Voilà. En wil je die graag bedanken daarvoor? Het zijn allemaal maar redenen die ik kan bedenken. Je weet er zelf best wel een betere reden. Laat die verzoekjes dus maar komen. Welk liedje, voor wie en waarom. En dan gaat Caroline dat straks helemaal in orde brengen. Dit liedje, ken je dit nog? Stond op de soundtrack van The Beach. Een film met Leonardo DiCaprio, die er toen heel appetijtelijk uitzag. Dit is All Saints en Pure Shores.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Jo, wat bedoel je?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Normaal gezien zou er nu iets moeten komen, maar dat start niet. Als ik nu nog eventjes verder praat, dan gaat zometeen het nieuws van 2 uur wel beginnen. Er is ook muziek van Dire Straits, daarna Remo van het Groene Woud en ook Bruno Mars heb ik. Wat heb ik nog? Juanes Aya, en daar kan je tickets voor winnen. Dus loop zeker en vast niet weg.
5: 2 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer krijgt hulp van andere korpsen en dat terwijl het al heel druk is door de stormschade. Dat zegt Wouter Jean-Fies van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West.
6: Het is inderdaad een heel drukke nacht, al een heel drukke dag met het noodweer. Maar natuurlijk, interventies voor brand of ongevallen of personen in nood gaan altijd voor. We zijn ook blij dat wij op onze naburige zones kunnen rekenen in momenten van nood waarin zij ons bijspringen.
5: De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Op dit moment lukt het om andere gebouwen in de buurt te vrijwaren van het vuur. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. In Steenokkerzeel is de laatste dag van het dancefestival Paradise City begonnen. Gisteravond werd dat festival stilgelegd voor het onweer. De camping bleef wel open en daar heeft het onweer om 1:30 lelijk huis gehouden. De kampeerders vonden het een enge nacht, maar de organisatie maakte volgens hen wel de juiste beslissing.
7: Super jammer in elk geval dat dat gestopt is. Sowieso wel terechte beslissing. Ik denk dat het hier wel veilig was om de camping wel gewoon te laten doorgaan. En nu gaan we nog een goede laatste dag van maken, zeker.
8: En ik denk dat het ook gewoon fijn is voor iedereen dat...

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Alleen al kwamen sinds vannacht 765 oproepen binnen. In de buurt van Nancy, in het noordoosten van Frankrijk, zijn 11 mensen omgekomen nadat hun vliegtuigje neerstortte. Aan boord waren 10 mensen en de piloot. 5 mensen gingen voor het eerst een parachutesprong maken. Ze werden begeleid door 5 instructeurs. Het vliegtuigje was opgestegen op de luchthaven van Nancy. Wat er misging, is nog niet duidelijk. En tennisser Zizou Bergs heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. Onze landgenoot won de finale van het toernooi van Eastbourne in 3 sets van de Fransman Hugo Humbert. Bergs verloor de eerste set met 3-6, maar won de volgende 2 met 6-1 en 6-4. Er komen wat wolken vanmiddag bij temperaturen tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Aan het einde van de dag is er opnieuw kans op onweer in het zuidoosten. Daarna volgt een koelere nacht, morgen opnieuw zonnig en dan tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Iris. Het is 2:03 naar Antwerpen, 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruijbeke. 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Door werken een kwartier file op de N16 naar Willebroek in Temse. 20 minuten op de A12 naar Bergen-op-Zoom tussen Antwerpenhaven en Stabroek. Op de binnenring rond Brussel komen er ook 10 minuten bij tussen Groot-Bijgaarden en Jette. En er is een brand in Londerzeel. Als je in Londerzeel, Capelle op den Bosch, Nieuwerode of Humbeek woont, hou je ramen en deuren best gesloten en schakel de ventilatie uit.
5: Radio 2 Weekend.

Dire Straits. And Money for Nothing. Morgen krijg je ze ook voor niks. 1000 zomerhits op je bord een hele week lang. Want vanaf morgenochtend 9 uur, dan hoor je hier Benjamin Scholaert, Caroline de Becker, Michael Joosses met de Radio 2 Zomerhits 1000. Daar kon je de afgelopen week trouwens op stemmen. Als je dat gedaan hebt, dan kan je ook kans maken op een leuke prijs. Namelijk een familieticket voor Mini-Europa. Leuk om er tijdens de vakantie even op uit te trekken. Maar die 1000 zomerhits, die komen er dus aan vanaf morgenochtend.

Ik vul mijn dagen met gehakt. Dat zong hij toch? Ik zou er met dit hete weer toch maar mee oppassen. Dat kan slecht vallen. Enfin, dit is Bruno Mars en Marry You. En zometeen Top Love.

0: Cars. En Marry You. En als je dan een bericht stuurt naar Ed Sheeran, dan komt hij misschien langs op je trouw.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: Kissy, kendo, snackjes op de snelweg. Kissy.
8: Want alleen vandaag,
7: 2 plus 1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie, vind je bij Bol.
9: Elke dag telt voor 2.
5: Radio 2.

Jean-Paul Young en Love is in the Air. Ik hoop het voor je. Ik hoop het. Als je er geen behoefte aan hebt, ja, dan hoeft het niet, hè. Ah, nee, hè. Het is een ding. Ondertussen 3:08 geworden. Weet je wie naar ons land komt? Juanes. En dat op 12 juli naar het Koninklijk Circus in Brussel. We kennen hem natuurlijk van die grote hit La Camisa Negra. Die ga ik zo meteen spelen. Of Adios Lepido, dat zingt hij ook. Lekkere zomerse, zwoele Colombiaanse ritmes. Die hoor je dus op 12 juli in het Koninklijk Circus in Brussel. Je kan er gratis naartoe gaan. Moet je even meespelen in, met onze kleine quizje. Dat vind je bij Radio 2 op VRT Max. Even doorklikken naar Doe mee. En wie weet val je dan wel in de prijzen.

0: Mooie single van Jelle van Daal, De Nieuwe Kleuren in de Regen. Ondertussen 2:30. Toch wel wat verkeer. Op de E314 is het vertragen richting Genk in Lummen. Daar is een ongeval gebeurd en de rechterrijstrook is versperd. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E17 vanaf Kruijbeke. 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Doorwerken een kwartier file op de A12 naar Bergen op Zoom tussen Antwerpen-Haven en Stabroek. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Grootbijgaarden en Machelen. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En door een brand in Londerzeel kan je in Londerzeel, Kapelle op den Bosch, Nieuwerode en Humbeek maar beter je ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

0: De nieuwste Isabelle A. Smeek maar niet om mij. Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
1: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
0: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee jong, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Helemaal.
6: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.

Beyoncé en Texas Hold'em. Helemaal in de country vibe. Past ook bij het weer, vind ik. Zo'n beetje country muziek altijd lekker om te horen. 12:30 is geworden op deze zondag. Het is de laatste zondag voor het begin van de schoolvakanties. Er zijn heel wat kinderen, denk ik, op dit moment serieus aan het aftellen. Die zijn heel erg moe. Het schooljaar is druk geweest, beetje prikkelbaar, maar gelukkig zijn er morgen en overmorgen meestal zo van die dagen dat ze zo de klas een beetje moeten poetsen of nog moeten oefenen voor het afscheidsdansje, ik zeg maar wat. Hey mannetjes, dat komt allemaal goed.

Hij was er vrijdag ook bij, hè, tijdens Goedemorgen Morgen op de luchthaven Brussels Airport. Willy Sommers en de eerste keer. Het is 3:10 geworden. Dit is ook echt zomer, vind ik. Dit is Toploader en Dancing in the Moonlight.

En Dancing in the Moonlight, wat een fijn liedje toch. En dit is ook leuk hè, Jeremy Vrielink. Ik zeg het al jaren, het is een ontzettend groot talent. Hou die kerel in de gaten. Laat me voelen dat ik leef. Straks trouwens ook nog muziek van de Rembrandts. We keren terug naar Friends met de I'll Be There For You. Maar dat is dus voor straks.

0: Ultimate Chaos Debarge.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Dat wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie? Ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
6: Op sunweb.be.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: 30 ideeën voor pastaschotels.
8: In Libelle Lekker naar...
9: De 5 beste beleggingen van het moment.
8: In Trends of naar...
9: Belgische politiek achter de schermen.
8: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: Met straks dus de Rembrandt Toast. En ik wil je ook graag uitnodigen tegen kerstmis. Denk er al maar aan, dan krijg je het misschien een beetje koeler.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer krijgt hulp van andere korpsen. En dat terwijl het al heel druk is door de stormschade. Dat zegt Wouter Jean Fies van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West.
1: Het is inderdaad een heel drukke nacht, al een heel drukke dag met het noodweer. Maar natuurlijk, interventies voor brand of ongevallen of personen in nood gaan altijd voor. We zijn ook blij dat wij op onze naburige zones kunnen rekenen in momenten van nood waarin zij ons bijspringen.
0: De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Op dit moment lukt het om andere gebouwen in de buurt te vrijwaren. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. Brusselse parken en bossen blijven ook vanmiddag nog dicht. Na het onweer van vannacht controleert Leefmilieu Brussel of het veilig genoeg is. Zo zijn er in het Zonjewoud bomen omgewaaid en op andere plaatsen zijn takken afgebroken. In Essene, een deelgemeente van Afligem, heeft vorige nacht een zware brand gewoed na een blikseminslag. Zeker 2 woningen zijn getroffen. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen en daarom is er een perimeter rond de brandhaard. Buurtbewoners mogen er voorlopig ook niet in hun tuin of op hun terras. In de buurt van Nancy, in het noordoosten van Frankrijk, zijn 11 mensen omgekomen nadat hun vliegtuigje neerstortte. Het gaat om 10 mensen en een piloot. 5 mensen gingen voor het eerst een parachutesprong maken. Ze werden begeleid door 5 instructeurs. Het vliegtuigje was opgestegen op de luchthaven van Nancy. Het is onduidelijk wat er misging. Shari Bossuyt is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen. Bossuyt won in Brasschaat in een sprint voor Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Christophe van der Goort werd dus een rechtstreeks duel tussen de 2 topfavorietes.
2: Ja, dat klopt, met een heel duidelijk verschil wel afgelopen, want Bossuyt kwam van vrij ver op kop in de massasprint, maar Kopecky en Sandrine Tas geraakten niet voorbij het achterwiel van de bijna 26-jarige Shari Bossuyt. Na afloop vloeiden haar tranen overvloedig, want na een schorsing van 2 jaar kwamen alle emoties naar boven uiteraard. En ja, geen 5e titel dus voor een...
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben.

0: kans op onweer in het zuidoosten. Morgen zonnig en tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel Iris. Ondertussen 3 over 3. Op de E313 van Luik naar Hasselt moet het verkeer in Bilze over de pechstrook. Dat komt daardoor hitteschade aan het wegdek. Op de E314 vertragen richting Genk en Lummen. Dat komt door een ongeval. De rechterrijstrook is daar versperd. Naar Antwerpen ook 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke. 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Door werken 10 minuten file op de A12 van Bergen op Zoom tussen Antwerpenhaven en Stabroek. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Grootbijgaarde en Jetten. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de E40 vertragen vanaf Afligem. En je hoorde het net ook al in het nieuws. Door een brand in Londerzeel kan je in Londerzeel, Capelle op den Bosch, Nieuwerode en Humbeek beter ramen en deuren gesloten houden en je ventilatie uitschakelen.

For you. 7 over 3 geworden. Straks Toast, die bovenop het dak staan tussen al die zonnepanelen die keiveel opbrengen nu. How did you know? Dat is voor na deze. Alex Warren.

Shut Up and Dance With Me. Het is zondag, het is warm weer buiten, het is zomer. Heel veel mensen die in hun tuin zitten op dit moment. Ik zie het ook in onze app, fijne berichtjes die binnenkomen. Veel mensen die aan het barbecuen zijn. Anderen die zitten dan weer gewoon lekker aan een glaasje frisdrank. Een glaasje, ja, pintje bier zie ik ook al voorbij komen. Een watertje, een wit wijntje, een rosé wijntje of dit...

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
4: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
4: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.

Het is misschien wat warm om beenverwarmers aan te doen, hè? Ja, absoluut veel te warm daarvoor. Irene Cara. Radio 2. En Fame natuurlijk, want ja, die hadden van die beenverwarmers aan in Fame en die jazzballetten dan zowat de hele kamer rond. Geen jazzballet, maar wel de Rat Pack. Ja, want 8 november dan is het weer zover. Dan trekt de Rat Pack en de VRT Big Band weer naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En daar kan je dan genieten van de mooiste croonermuziek, de grootste stemmen, The Best of Christmas. Wie zal erbij zijn? Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Loredana, ook Barbara Dex komt. En dat met die hele VRT Big Band natuurlijk. Wil je zeker zijn van een kaartje? Ga dan naar Radio 2 of Radio Bene op VRT Max. Klik daar even door en dan kan je je kaartje scoren voor de Radio Bene. De Rat Pack live in concert. The Best of Christmas.

Sebastián Morales, Amore Loco. Ooit nog meegedaan aan Eurosong. Ondertussen 4:30 op de E313 van Luik naar Hasselt. 10 minuten file bij Bilze. Het verkeer moet daar over de pechstrook, want daar is schade door de hitte aan het wegdek. Naar Antwerpen, 1 kwartier extra op de E17 vanaf Kruibeke. 20 minuten ook op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten file golven tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En door een brand in Londerzeel Industrie kan je in Londerzeel, Capelle op de Bos, Nieuwerode en Humbeek beter ramen en deuren gesloten houden en ook je ventilatie uitschakelen.

0: We kregen een berichtje van Veronique in onze Radio 2-app. Die zegt, ah, leuk om dat liedje nog eens te horen, Karen. Die Le Ballade des gens heureux. Want dat speelde mijn pa altijd als wij in de vakantie naar Frankrijk reden. Dan moesten wij uren in een auto zitten. En dan had hij een cassetje en daarop stonden allemaal Franse liedjes. En dit liedje stond erbij op. Ah, tof, al die herinneringen. Zometeen ook een mooi nummer uit de 90's. Waar toch heel veel op gedanst geweest is ooit.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht aan chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Radio 2.

Blijkbaar is Veronique niet de enige bij wie er zo'n cassetje op stond in de auto. Kom, ik zal wel de berichtjes bidden zo. Ultimate Chaos en Casanova. Zometeen ook nog Lady Gaga met The Dead Dance. Die Barge, die zich nog altijd afvraagt, who's Johnny? En de Romeo's, die zijn er ook. Er was altijd iets met die lange jas van haar. Ja, ze zagen haar lopen en ze wilden eigenlijk meteen dat ze die jas uitdeden. Ja, luister maar mee. Dit is Ik zag jou maar even.

D-Bart en Who's Johnny. Zometeen is het aan Romy met Radio 2 Weekendwijzer. Met de beste weekendtips. En misschien maak jij er dan wel een fantastische avond van. I got a feeling dat dat wel eens zou kunnen lukken. Tot

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
2: De Frisco's, die zijn er al.
1: Frisco's.
2: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
1: Frisco's.
2: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Ziekenfondsen? Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
5: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
4: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
5: De Moussa, die een dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
6: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
4: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
7: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Hoe er plots vier brandweerwagens voor mijn deur stonden, het heeft hiermee te maken. Ja, details hoor je zo meteen na het nieuws van 4.

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Brusselse parken en bossen blijven ook vanmiddag nog dicht. Na het onweer van vannacht controleert Leefmilieu Brussel of het veilig genoeg is. Zo zijn er in het Soonjewoud bomen omgewaaid en op meerdere plaatsen zijn takken afgebroken. En in Essenen, een deelgemeente van Afliegem, heeft vorige nacht een zware brand gewoed na een blikseminslag. Zeker 2 woningen zijn getroffen. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen en daarom is er een perimeter rond de brandhaard. Buurtbewoners mogen er voorlopig ook niet in hun tuin of op hun terras. Volgens Hans Bonte van Vooruit is er een probleem met de samenhang van de Vlaamse regering. Bonte was de voorbije maanden de vervanger van Melissa de Pratere als minister binnen die regering. Ze keert morgen terug uit zwangerschapsverlof. En Bonte zei in de zevende dag dat de regering zich moet bezinnen en dat er te weinig discipline is bij CD&V en N-VA.
1: Beslissingen die genomen worden in de schoot van de regering, dat die soms betwist worden door andere collega's zo snel als mogelijk. En wat ik inderdaad vaststel is dat de andere coalitiepartners, ja, dat die zeer dikwijls botsen op hun eigen achterban. Die gebrek aan disciplines in de schoot van een aantal coalitiepartners is denk ik een echte bedreiging voor de samenhang in de regering.
0: In Saoedi-Arabië is een helikopter van een oliebedrijf neergestort. Aan boord zaten 14 Saoedi's. Ze zijn allemaal omgekomen. Er wordt nog uitgezocht wat er precies is misgelopen. Het oliebedrijf was nog maar sinds eergisteren opnieuw in gebruik, nadat het 4 maanden had stilgelegen als gevolg van de oorlog in Iran. Shari Bosuyte is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen. In Brasschaat klopte ze in een sprint Lotto Kopecky en Sandrine Tas. Bosuyte was daarna heel emotioneel.
2: Ja, ik hoop dat dit een start is van iets heel moois. Ik was al super blij met die rit in de Vuelta. En dan dit vandaag. Ik heb er echt geen woorden voor.
0: Tennisser Zizo Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne gewonnen. Hij versloeg in 3 sets de Fransman Humbert. Bergs is de eerste Belg die op dat niveau een toernooi op gras wint. En voor hem is het ook zijn eerste eindzege op een ATP-toernooi. En dat doet Bergs duidelijk deugd.
3: Ja, zalig hè. Ik denk dat hij wel een pintje verdient om dat titeltje binnen te halen. Dus ik ben er meer content mee. Ook wel, we hebben al 2 kansen gehad om een titel te winnen. Normaal zeggen we altijd, finales die speel je niet, die win je. Nu kan ik eigenlijk zeggen, ja, dat is mijn titel.
0: Er komen meer wolken vanmiddag bij temperaturen tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Later vanavond is er kans op onweer, vooral in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 3:04 op de E313 van Luik naar Hasselt is er 10 minuten file tussen Bilze en Hoeselt. Het verkeer moet daar over de pechstrook rijden, komt door hitteschade aan het wegdek. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E17 vanaf Kruijbeke. En ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten extra tussen Bilze en Hoeselt. Het verkeer moet daar over de pechstrook rijden, komt door hitteschade aan het wegdek. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E17 vanaf Kruijbeke. En ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Ik wilde niet veel, maar ik sta hier, heel huids. Het is de allerlaatste Radio 2 weekendwijzer.

Meghan Trainor en All About That Bass. Het is 6 over 4. Maar we moeten het even hebben over gisteren nacht. Hè? Die storm. Wat was dat? Ja, maar echt veel vrienden. Ja, die waren natuurlijk pist omdat de festivals zoals Couleur Café en Werchter Boutique vroegtijdig moesten eindigen. Hey, maar het heeft echt wel lelijk gedaan. Hè? Zo lelijk dat er plots om 2 uur 's nachts na dit geluid bij ons thuis alle elektriciteit uitviel. Ja, dat is al even schrikken, maar dan ook plots rook. Rook in de neus, rook overal. En jawel, een blikseminslag. Echt waar, in onze berging, bij de keuken en ook in onze garage. En dat had ook een kleine brand veroorzaakt. Nu gelukkig meteen brandweer gebeld en er is enkel maar materiële schade. Maar ik ga zo'n onweer nooit meer minimaliseren. Integendeel, echt waar. Ik hoop dat jij er met minder schade vanaf bent gekomen gisteren nacht. Laat het even weten in de app van Radio 2. En vooral ook het Roger Ravel Museum in Oost-Vlaanderen. Ik hoop dat dat nog recht staat. Want het heeft een lange tijd gesloten geweest voor renovatiewerken. En vandaag op deze 28e juni gaat het open. Zometeen gaan we er even naartoe. Na deze In Excess Suicide Blondes.

0: Vandaag wijst mijn weekendwijzer naast naar Oost-Vlaanderen. Radio 2. Naar het Rogera Veel Museum. Daar is op dit moment Melanie de Boete, directeur van het museum, aanwezig. Een hele goede middag, Melanie.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, wat zie jij rond jou op dit moment? Hoe zit de sfeer daar?
1: Ah, heerlijk. We hebben eindelijk een koelere dag en iedereen zit in de tuin. Geniet van een stukje taart, een koffietje of een glaasje wijn nadat ze net de tentoonstellingen in het museum bezocht hebben.
0: Geweldig. Het nieuwe Roger Raveel Museum, daar gaan we het zo meteen over hebben. Nu, misschien belangrijk om het verhaal te beginnen. Wie is Roger Raveel nu weer? Kan je ons even helpen daarmee?
1: Ja hoor, Roger Raveel wordt eigenlijk wel beschouwd als een van de belangrijkste Belgische schilders van net na de Tweede Wereldoorlog. Is geboren in Machelen aan de Leien, Machelen-Zulpen. Heeft hier ook zijn hele leven gewoond en gewerkt tot zijn overlijden. En heeft ook zijn eigen museum hier gebouwd. Was eigenlijk een grote vernieuwer van de schilderkunst in ons land.
0: En is het museum ook gelegen in zijn ouderlijk huis?
1: Nee, nee. We hebben al 27 jaar geleden een museum gebouwd. Ik was er toen zelf niet bij, maar mijn voorgangers hebben dat gedaan. Met Raveel zelf. Dat was zijn grote wens om zijn eigen museum te hebben in zijn dorp. Zodat zijn werk eigenlijk altijd zichtbaar zou zijn voor het publiek.
0: Oh, wauw. Ja, 27 jaar geleden. Dan denk je natuurlijk wel, oké, op een bepaald moment is er nood aan renovatie. En dat was dus nu, die nood.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Het is zo, het gebouw aan zich is in heel goede staat. Het is ook een heel mooi ontwerp van Stefan Beel. Het is een heel tijdloos museum. Er is ook een oude vleugel, er is een nieuwe vleugel. Maar er was tot voor kort geen klimaatinstallatie. En laat dat net iets zijn dat we echt wel nodig hebben om kunstwerken op een goede manier te gaan tonen en bewaren. Dus we hebben de voorbije maanden, anderhalf jaar, hard gewerkt, of we hebben dat laten doen voor ons, om hier een klimaatinstallatie te installeren die de temperatuur en de vochtigheidsgraad eigenlijk stabiel houdt in twee zalen en in het depot waar de collectie bewaard wordt.
0: Oké, ja. Nu, er is natuurlijk ook een nieuwe expo, neem ik aan, om die opening natuurlijk te vieren. En daar hangt toch ook wel een prachtig schilderij van VRT aan de muur, denk ik dan. Want VRT heeft eigenlijk een Roger Raveel terug aan het museum geschonken, dat jarenlang hier eigenlijk tussen de bureaus heeft gehangen.
1: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een toeval. We werden onlangs daarover gecontacteerd. En het betreft een heel bijzonder schilderij uit 1972... En daarop zie je Raveel en Roland Joris, de eerste directeur van het museum. Natuurlijk, in het jaar 71 was er nog geen museum. Maar Raveel heeft in dat jaar een grote actie gevoerd op de Leien. Heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het oude stukje Leienarm hier in Machelen, Machelenput heet het nu, dat die niet gedempt zou worden. Die dreigde gedempt te worden om plaats te maken voor bouwgrond. En heeft er een grote actie met een groot kunstwerk op een vlot georganiseerd. En toen is VRT komen kijken, komen spreken. En ik vermoed dat in die tijd ook Raveel uit dank aan de VRT een schilderij heeft gemaakt en het aan VRT heeft geschonken. Dus het is heel fijn dat het werk ook thuis kan komen.
0: Ja, zeker. En is het dan een mooi plaatsje gekregen? Waar hangt het ergens op dit moment?
1: Absoluut. Het hangt in de collectiepresentatie die gewijd is aan Roland Joris, de eerste directeur, die ook te zien is op het schilderij. En het hangt in de eerste zaal van die collectiepresentatie. En daarnaast hebben we het fragmentje uit het archief van VRT toegevoegd van destijds de verslaggeving van het grote actie van het slot op de Leien uit 1971.
0: Wow.
1: Dus je kan eigenlijk heel mooi het schilderij van Raveel vergelijken met de beelden die toen op tv kwamen. Heeft zich daar letterlijk op gebaseerd om het schilderij te maken.
0: En even teruggaan in de tijd, dat is mooi. Nu, als we binnenkort langsgaan in dat vernieuwde Roger Raveel Museum, wat is er nog nieuw, Melanie? Buiten dan die klimaatinstallatie bijvoorbeeld, gaan we nog nieuwe dingen ontdekken daar?
1: Wel, echt nieuwe dingen niet. In die zin, zoals ik zei, het gebouw was wel in goede staat, maar het was wel aan opfrissing toe. Dus het is helemaal geschilderd, er is een nieuwe beveiliging toegevoegd onder meer. Er liggen zonnepanelen op het dak, maar die zijn uiteraard niet zichtbaar. Maar we gaan openen in een betere versie van onszelf, met opnieuw heel wat tentoonstellingen. En nu deze zomer is er ook de 10e editie van de Biennale van de Schilderkunst. Dat is een project in samenwerking met Museum Dondanus in Deurle en Mudel in Deinzen. En samen vieren we eigenlijk tijdens de zomer de schilderkunst met drie grote groepstentoonstellingen, waarop Raveel in aanwezig is, maar ook werken van latente schilders en vooral heel veel hedendaagse kunst. Dus wie naar Machelen afzakt, zal niet enkel Raveel, maar ook heel wat hedendaagse kunst kunnen zien.
0: Ah, wel, kijk, een prachtige frisse start voor het Roger Raveel Museum en voor die prachtige zomermaanden die eraan komen, vol met leuks. Directeur Melanie de Boete, dank je wel en geniet nog verder van die opening vandaag, van die ceremonie of die receptie daar.
1: Ja, dat zal ik zeker doen. Dankjewel hoor.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Outkast en Hey Ja. Jaloes Poormans uit Turnhout stuurt in de app van Radio 2. Hey Romy, je hebt geluk gehad met die blikseminslag van jou. Wij niets van schade hier in Antwerpen, maar nog nooit zo een lichtspel gezien in de lucht. Ja, het is echt wel gek hoor, de schade. Daar lees je ook over op VRT Nieuws, over die storm van deze nacht. Nu, om het wat leuker te houden tijdens deze zondagnamiddag, is het misschien fijn om te weten wat er bij jou achter de hoek allemaal aan de gang is. En daar zorg je natuurlijk traditiegetrouw onze Radio 2-dj's uit de verschillende regio's voor. Ook deze allerlaatste Radio 2-weekendwijzer voor de zomerbreak.
1: Radio 2. De dag begint op veel plaatsen met zon, droog weer, ideaal om vroeg op pad te gaan. Het kwik klimt opnieuw boven de 30 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en kan lokaal een stevige regen- of onweersbui ontstaan. De warmte blijft dus nog wel even hangen, maar het weer wordt tegen de avond toch wel wat wisselvalliger ook.
2: Radio 2 in Antwerpen.
3: Elke dag.
4: Weet wat er leeft in jouw buurt.
1: En dit weekend kan je genieten van spektakel en een goede lach in het mooie Boulaarpark in Deurne. Voor de tweede keer het gratis circusfestival Circus Boularen. Verwacht je maar aan spectaculaire acrobaten, vliegende hoepels. En als je denkt, ik wil de innerlijke circusartiest in mezelf naar boven halen, dat kan dus ook. Er zijn heel wat circusinitiaties. En de toegang, en dat is belangrijk, is helemaal gratis. Nog tot vanavond 8 uur ben je meer dan welkom in het Boulaarpark voor Circus Boularen.
3: VRT Radio 2.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
6: Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
7: Ah ja, oké, maar waar?
6: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
7: Oef.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Radio 2.
4: Elke dag telt voor twee.

0: Hey You, Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. En over auto's gesproken, het is 4:30. En op de weg op de E313 van Luik naar Hasselt vertraagt het verkeer bij Bilze. Het verkeer moet daar over de pechstrook door hitteschade. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E17 van voor Kruijbeke. En ook op de Antwerpsring richting Nederland gaat het trager tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertraag je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En door een brand in Londerzeel-industrie kan je in Londerzeel, Capelle op de Bos, Nieuwenrode en Humbeek ramen en deuren best gesloten houden en ook de ventilatie uitschakelen.
1: Radio 2 Weekendwijzer.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Romy de Ridder.

Boring of natuurlijk Jelle Kleijmans. Voor het leven. Ja, je zou het hem niet meteen geven. Maar in november, hè, gaat hij deze stijl op. Echt waar, Jelle Kleijmans die gaat zich wagen aan kerstsongs, aan crooners. Uiteraard niet alleen, maar samen met zijn goede vriend en compaan Jonas van Geel. Ze zijn allebei te gast tijdens de Red Pack Live in Concert, The Best of Christmas. Ze gaan daar het beste van hunzelf geven. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken. Nu, als je nog niet helemaal overtuigd bent, het wordt de allerlaatste. Het wordt de allerlaatste Red Pack Live in Concert. Op 8 november in Antwerpen. Dus kijk, daar moet je dan toch wel bij zijn. Tickets en info vind je tegenwoordig gewoon op VRT Max onder Radio Bene. Doe dat gewoon even. VRT Radio 2. En voor moest je in slaap aan het vallen zijn. Aha. Het is dan wel zondag namiddag. Maar hey, de zon schijnt, het is warm. En de zomer staat voor de deur. Dus we mogen wel wat pit en peper in je gat steken. Liquido is dit.

0: Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Het is 5:20. En na 6:00 start mijn zomerbreak, mijn zomervakantie. En dat vraagt toch om voldoende boeken in je valiezen. Al is het om nadien gewoon terug te komen en geen één pagina gelezen te hebben. Dat werkt bij mij meestal op die manier. Maar gelukkig hebben we een boekenwurm hier op Radio 2, namelijk Anja Daams. En zij gaat jou voorzien van genoeg, zeker genoeg, leesvoer.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.

0: Any Place, Anywhere and Anytime. Van Nina en Kim Wilde. 16:45 zijn we. En ben jij een lezer? Zet de radio dan nu wat luider. Want deze boeken moeten in je valiezen mee, eigenlijk, deze zomer. Een hele goede middag, vriendin van de show. En vriendin van mij, Anja Daams. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt weer gelezen als een beest.
1: Ja, ik heb heel wat gelezen. En dikke boeken, eigenlijk.
0: Maar ja, jij bent hier eigenlijk om drie boeken te tippen. En alle drie redelijk lijvige.
1: Ja, het zijn lijvige boeken. Het eerste boek waarover ik het heel graag wil hebben, is een geweldig boek. Mijn tante Colette heet het, van Valérie Perrin. Het is een dik boek, maar een fantastisch boek. Het uitgangspunt is als volgt. Een vrouw krijgt telefoon om te zeggen dat haar tante gestorven is. En ze zegt, maar dat kan niet, want mijn tante is 3 jaar geleden al begraven. Toen ik in Amerika woonde, 3 jaar geleden, heb ik telefoon gekregen dat mijn tante gestorven was. En we hebben toen alles geregeld voor de begrafenis. Ondertussen woont ze terug in Frankrijk, want het boek speelt zich af in Frankrijk. En dan ontspint zich een geweldige familiegeschiedenis. En zoiets, dat lees ik altijd graag, hè.
0: Oké, en waar heb je dit gelezen? Ook ergens op een zomerse bestemming? Of was het toen nog herfst, winter, grauw, grijs?
1: Een paar weken geleden nog maar, eigenlijk.
0: Oké.
1: Ja, gewoon. Ik lees veel in bed en ik lees veel in de zetel bij ons.
0: Dus dit is ook wel een boek dat je mee kan pakken naar Frankrijk?
1: Ja, zeker.
0: Om het dan daar echt te lezen.
1: Ja, ja, dat is echt een vakantieboek. Niet te zwaar, toch wel spannend. Er zit liefde in. Ja, er zit alles in, eigenlijk. Alles wat goed is om te lezen.
0: Oké, benieuwd. Nummer 2?
1: Nummer 2. Het zijn eigenlijk 3 boeken. 3 boeken van Catherine Pancol. Het zijn boeken die 10 jaar geleden al eens verschenen zijn, maar die zijn nu heruitgegeven.
0: Okay.
1: En ik heb het eerste deel, allee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de 3 delen ondertussen gelezen. Maar het eerste deel is dus weer opnieuw verschenen. En dat eerste deel, dat heet De gele ogen van de krokodillen. Ook een dik boek, bijna 600 bladzijden.
0: Oef, ja.
1: Ja, gaat over 2 zussen dan weer. De ene zus die heeft alles mee in het leven. Die is mooi, die is getrouwd met een rijke man. Die ziet er goed uit. Die zit in de society van Parijs. Want ook dit boek speelt zich af in Frankrijk. En de andere zus, ja, die is dan minder bedeeld. Die heeft niet zo'n mooi lichaam, die ziet er niet zo mooi uit. Maar die is dan weer heel slim. Okay. Die heeft geschiedenis gestudeerd, kent alles over de middeleeuwen. Geeft daar ook lezingen over. En die 2 zusjes... Die hangen heel erg aan elkaar. Vooral dat iets lerikele zusje kijkt heel erg op naar haar heel mooie zus.
0: Mooie zus, ja.
1: Maar die mooie zus die verveelt zich in het leven en die heeft een plan om uit die verveling te komen. En dan begint het allemaal. Het is ook een geschiedenis van een familie, want dat plan dat heeft gevolgen niet alleen voor de zussen, maar ook voor hun kinderen, voor hun ouders, voor mensen in de omgeving. Ja, dus er zit wat liefde in, er zit ook wat spanning in, er zit zelfs een moord in, er zit van alles wat in. Dus dat eerste boek, dat is heruitgegeven. Nu, toen ik dat eerste boek aan het lezen was, ik had daar iets over gepost, stuurde mijn buurvrouw, zeg maar, ik heb deel 2 ook, wil je deel 2 ook lezen? Ik zeg, oh, heel graag. Dat tweede boek, dat heet De trage wals van de schildpadden, dat heb ik dan ondertussen ook gelezen. En deel 3 ben ik in de bibliotheek gaan halen.
0: Je kon niet meer stoppen.
1: Ik wilde niet meer stoppen. Ik hoor eens huilen op maandag, heet dat boek. Alle 3 dikke boeken, maar echt wel de moeite. Echt fijn, echte vakantielectuur.
0: En wat heeft het te maken met krokodillen en met eekhoorns en al die dieren die erin zitten? Heeft het een reden?
1: Ja, zou ik dat nu kunnen vertellen?
0: Of is het een te grote spoiler misschien?
1: Nee, ik kan het wel vertellen. Wat heeft het eerste boek met krokodillen te maken? Wel, die iets minder mooie zus heeft een man. Die man heeft haar verlaten. En op een gegeven moment gaat die krokodillen kweken ergens in Afrika.
0: Oh. Oké. Okay. Ja.
1: Ja, en die eekhoorns, er is ook een jongen in het spel. En dat is eigenlijk de kleinzoon van de Queen van England. Maar niemand weet dat. En die gaat regelmatig naar het park in New York om daar op maandag met de eekhoorntjes te praten, want die eekhoorntjes die zijn in het weekend altijd heel gelukkig, want alle toeristen komen hen altijd eten brengen. Maar op maandag voelen die beestjes zich verlaten en dan gaat hij op maandag naar de eekhoorntjes.
0: Oh man, mooi. De trilogie van Catherine Pancol met krokodillen, eekhoorns en alles wat je wil voor ook te lezen in Frankrijk bijvoorbeeld.
1: Voilà.
0: Een ideaal boek. Last but not least hebben we weer die Melissa da Costa. Hè? Die heb ik al vaak gehoord bij jou.
1: Maar zo blij, want jij leest nooit en toch
0: nee.
1: Zeg je, ah, die ken ik nog.
0: Zeker, ja, ja, zeker. Je hebt er een paar boeken van gelezen intussen al. Hè?
1: Ja, en je tipt hier ook. Boeken, hè? Ja, ja, Al het Blauw van de Hemel is echt een bestseller geworden. Ondertussen 2 of 3 jaar geleden. Dan heeft ze nog een boek uitgebracht. En dan de 2 meest recent vertaalde boeken. Zijn eigenlijk 2 boeken die op elkaar volgen. Waar de sneeuw de zon raakt, ja. Heb ik inderdaad een tijd geleden al eens getipt. Gaat over een meisje, Ambre, liefdesverdriet. Gaan in Arvieux gaat ze in Frankrijk seizoensarbeid doen tijdens het skiseizoen. Daar ontmoet ze heel veel mensen die ook een rugzak hebben, net zoals zij. Ja, en dan, voilà, dan gebeurt er van alles in het boek. Hè. Maar het meest recente boek dat vertaald is, Als dromen fluisteren, is een boek waarin al die personages 5 jaar later weer samenkomen. Met hun rugzakjes van toen. En eigenlijk komen ze in dat boek in het reinen met zichzelf, maar ook met elkaar. Het is een mooi punt. Er wordt een punt gezet echt, achter al die karakters in de boeken. In die 2 boeken in elk geval.
0: Ik vind wel, je hebt eigenlijk 6 boeken getipt met dan die trilogie natuurlijk erbij. 6 boekentips voor de zomer, maar je hebt wel echt iets met Frankrijk. Dat is de rode draad wel, toch?
1: Niks eigenlijk.
0: Maar ja, kijk, elk boek dat je leest heeft met Frankrijk te maken.
1: Ja, volgende zomer kom ik met boeken over Portugal.
0: Dankjewel, Anja Daams. Zo, meteen som ik de boekentips nog kort op. Dus neem een pen en papier erbij.
2: Radio 2.
0: Dit is Jaap Reesema.

0: 9 to 5 van Dolly Parton. Ja, zeker wel. Gerben Vermeulen uit Evergem die stuurt in de app van Radio 2. Ik heb het interview gemist met Anja Daams, maar ik ben wel benieuwd naar die boeken. Wel, kijk, even op een rijtje. De boekentips voor, of van Anja Daams voor jou zijn Mijn Tante Colette van de Franse Valérie Perrin. De eerste deel van de trilogie Catherine Pankel. Die eerste die heet De gele ogen van de krokodillen. En Als dromen fluisteren van Melissa da Costa. De top 3 voor deze zomer van Anja Daams. Allemaal dikke boeken. Ik denk minstens 500 tot 600 pagina's. Maar kijk, aan leesvoer dus geen gebrek deze zomer. Zometeen nog 1 uur Radio 2 Weekendwijzer. Blijf bij ons.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert. Ja,
3: je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Jo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Als ik zeg Eurovisie Songfestival 2004, dan zeg jij... Ja, 10 op 10. Dat gaan we zo meteen luisteren.

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Festivals hoeven geen vergoeding te geven als het stoppen van optredens het gevolg is van overmacht. Intussen is er ongenoegen bij de eventsector over de tussenkomst van de overheid bij het stilleggen van evenementen. En de Amerikaanse ambassadeur viert in het Jubelparkfeest samen met duizenden gasten voor 250 jaar Verenigde Staten. Wie gisteravond op Cooler Café, Paradise City of Werchterboutique was, zal zijn ticket niet terugbetaald krijgen. Dat komt door de gevaarlijke weersomstandigheden, een vorm van overmacht waar een festivalorganisator niets kan aandoen. Dat staat ook in de algemene voorwaarden van de organisatie en dat weet je dus als je een ticket koopt. Je kunt in theorie wel naar de rechter stappen, omdat je als consument niet alles gekregen hebt waarvoor je hebt betaald. Maar de kans dat je gelijk krijgt is niet groot, zegt Laura Klaes van Test & Koop.
1: Als je betaalt voor een bepaalde dienst, en bij een festival is dat dus ja, alle festivaloptredens die zijn aangekondigd, dat je dat dan ook moet krijgen. En als je dat niet krijgt, dat je daar vergoedingen voor krijgt. Maar dat is de theorie. In de praktijk moeten we hier toch wel vaststellen dat die overmacht wel ja, heel erg heeft meegespeeld nu. Festivals zijn opgelegd geweest door overheden, door autoriteiten, om ermee te stoppen.
0: Intussen klinkt er kritiek bij de eventsector, die vindt dat de overheid zich te veel bemoeit met afgelasten van evenementen. Zo verbood onder meer de stad Gent gisteravond alle evenementen in open lucht omwille van het dreigende onweer. De sector wil dat de overheid de inschatting van organisatoren meer vertrouwt. Christine Merks van Event Confederation.
2: Het zijn die professionals die op elk individueel evenement zelf een riskanalyse moet maken om een evenement veilig te kunnen organiseren. Heel wat van onze organisatoren hebben die beslissingen zelf kunnen nemen. Anderen zijn eigenlijk ja, het slachtoffer geweest van een te voorzichtige aanpak. Want we leven ja, in een steeds toenemende no-risk maatschappij.
0: Maar die kritiek wordt niet gedeeld door de Federatie van de Vlaamse Muziekfestivals. Het is logisch dat de veiligheidsdiensten het laatste woord hebben, zegt Serge Platel van de federatie.
3: Dat is een beslissing die wordt genomen door verschillende partijen, niet in het minst door de veiligheidsdiensten die het risico inschatten en dan een beslissing nemen, al dan niet doorgaan. En met veiligheid wordt er natuurlijk altijd strenger toegezien dan op gelijk welke andere zaak. Dus ik vind het zeer normaal en als ik zie hoe dat die festivals dat goed aangepakt hebben, dan zeg ik chapeau aan de organisatoren.
0: Over een half uur begint in Brussel een groot feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft 5000 gasten uitgenodigd in het Jubelpark voor een privéfeest. Linde Koman, jij staat in dat Jubelpark. Wat gebeurt daar al?
4: Wel, de gasten zijn nog niet aangekomen, die komen pas over een half uurtje aan. Maar wie hier wel al is, dat zijn heel veel politieagenten, ook veel privébeveiligingsagenten. Die zijn ingehuurd door de Verenigde Staten zelf. Er is een heel hoge beveiliging dus. Het Jubelpark is ook al sinds gisteren afgesloten voor het publiek. Alleen wie een uitnodiging heeft, komt erin straks. En die genodigden, dat zijn veel Amerikaanse militairen die in ons land gestationeerd zijn. Ook het Amerikaanse ambassadepersoneel. Maar dit evenement moet ook de transatlantische banden in de verf zetten. En daarom zullen er ook hoge ambtenaren zijn, bedrijfsleiders en politici. Premier De Wever zal er kort bij zijn en ook NAVO-baas Mark Rutte.
0: Ja, en wat voor feest wordt het?
4: En ook NAVO-baas Mark Rutte.
0: Ja, en wat voor feest wordt het?
4: Wel, we hebben hier al soundchecks gehoord. Er wordt gezegd dat het een feest moet worden in festivalsfeer. Met speeches, muziek, een droneshow en ook vuurwerk laat vanavond. De ambassadeur

0: Nee, in Brasschaat zitten de mannen in de laatste 40 kilometer. Christophe van de Goor, vooraf hadden we een strijd verwacht tussen de topsprinters, maar die komt er niet.
1: Nee, Iris, want dit BK heeft een opmerkelijke ontwikkeling gekregen, want al vrij vroeg in de koers reed een 60-tal renners, jawel, in 2 schuifjes weg. Alle sprinters, de favorieten op dit biljartvlakke parcours, zeg maar. Merlier, Philipsen, Delis, Meus en Kowel, die zetten zich toen al buitenspel en schaakmat en waren niet mee. Vooraan is die grote groep intussen al danig verkleind. 19 renners vormen de kopgroep, daarmee onder meer Nijs, Gianni Vermeers, Quinten Hermans en ex-Belgisch kampioen Dries de Bont. Nog een goede 35 kilometer in dit vreemd en vooral onvoorspelbaar Belgisch kampioenschap.
0: Dankjewel Christophe. En bij de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. In een sprint haalde Bossuyt het voor Lotte Kopecky, die in het slot nog een paar gaten moest dichtrijden. En daardoor kwam ze net te kort voor de titel, vertelde ze achteraf.
2: Ja, in zo'n situatie kun je meer fout doen dan juist. Ik denk dat ik heel de koers redelijk juiste inspanningen heb gedaan. Alleen in die finale, ja. Ja, het is wat het is. Ik denk dat we uiteindelijk met Shari wel een mooie Belgisch kampioen hebben. En ja, het is wat het is.
0: En de Brit George Russell van Mercedes heeft de grote prijs Formule 1 van Oostenrijk gewonnen. Russell was van op polepositie gestart en won voor Max Verstappen en zijn ploegmaat Kimi Antonelli. Voor Russell is het zijn tweede zege van het seizoen. Hij wordt ook tweede in de WK-tussenstand na Antonelli. Het kan onweren vanavond en vannacht, vooral dan in het zuidoosten. Op andere plaatsen zijn er wolken en opklaringen, minima tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, rond 26 graden in het centrum. En ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer met een kleine kans op een bui. We begonnen met de vragen over compensaties na het stilleggen van verschillende festivals gisteravond. Dat gebeurde voor de veiligheid, maar vooral de eventsector klaagt de bemoeienissen van de overheid aan. Meer op vrtnieuws.be.
3: 6:06 op de E313 van Luik naar Hasselt vertraagt het verkeer bij Bilze. Komt door hitteschade, daar moet je over de pechstrook. Naar Antwerpen, zo'n kwartier extra op de E17 vanaf Kruijbeke. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het traag tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel vertraag je op de E40 bij Aalter en vanaf Afliegem. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Elders op de snelweg alleen lichte vertragingen. Nog wel een brand, opletten daar in Londerzeel in Industrie, kan je in Londerzeel, Capelle op den Bosch, Nieuwe Rode en Humbeek ramen en deuren best gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
4: Radio 2, Weekendwijzer. Romy de Ridder.

toch wel een zomerhit, hè? De zomer van 2004, toen dit voor ons land naar het Eurovisie Songfestival ging. Nu meer zomerhits vanaf morgen 9 uur op Radio 2, hè? Niet te vergeten. En met meer zomerhits bedoel ik er letterlijk 1000.

Tot en met zondag gaan we door met enkel songs waar jij hebt op liggen zonnen, liggen zweten, liggen dansen in badkledij of zonder badkledij. Letterlijk de zomerhits van je leven dus eigenlijk. Dat is voor vanaf morgen, 9 uur. Dit kennen we van een animatiefilm genaamd Goat. Het is Jelly Roll en I'm Good.

0: Doe maar, sinds een dag of twee. Zeker wel. 4:15. En natuurlijk in de zomermaanden juli en augustus is er geen Radio 2 Weekendwijzer. Dus ik dacht, ik ga jou gewoon bedolven met info. Met allemaal culturele evenementen waar je moet bij zijn, waar je echt wel naartoe wil gaan. En ik ken daar ook een perfecte persoon voor om dat allemaal even op te sommen. Dat is Frederik Welslauw. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van Museumpas en bij Museumpas is het gewoon heel makkelijk. Hè? Jullie hebben een breed overzicht van alles wat er in Vlaanderen op de planning staat.
1: Dat klopt, ja. We hebben eigenlijk een museumabonnement dat ondertussen al geldig is in meer dan 270 musea in Vlaanderen, maar ook in Brussel en Wallonië.
0: Perfect, mooi. Nu, van die 270, dan gaan we hier nog wel heel lang zitten. Dat gaan we niet allemaal bekijken natuurlijk. Maar je hebt voor ons een paar van die highlights eruit gekozen.
1: Dat klopt, ja. Het was echt wel heel moeilijk. Want ik moet zeggen, we hebben heel veel musea in ons aanbod. We hebben echt hele mooie musea in ons land. Ik denk dat we dat niet altijd even goed zelf beseffen. Het is wel fijn om, denk ik, in het buitenland naar musea te gaan. Dat doen de mensen vaak tijdens de vakantie. En wij zouden het ook wel heel tof vinden mochten mensen ook in eigen land op vakantie gaan. En dan meer in het bijzonder bij een daguitstap ook een keer een museum binnenspringen. Want daar is altijd wel wat leuks te beleven.
0: Zeker, bij zo'n daguitstap naar de kust bijvoorbeeld. Wat kan je ons daar dan bieden?
1: Wel, aan de kust denk ik dat vaak dan uitstapjes met de familie zijn. En ideaal voor mijn gezinnen lijkt me wel om een keer binnen te springen op een atypische plek die mensen misschien niet snel met musea associëren, maar die ook in ons aanbod zit. En dat is het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist.
0: Ah, ja.
1: Want je hebt eigenlijk helemaal geen vliegtuig nodig om in eigen land op reis te gaan natuurlijk, maar je kunt daar wel naar de internationale luchthaven voor trekvogels gaan, want dat is echt wel wat het daar betreft. Naast vogels bekijken en echt wel een hele grote mix aan vogels, zijn er ook hele toffe permanente en ook tijdelijke tentoonstellingen die het Zwin in haar aanbod heeft. Dus zeker een aanrader.
0: Oké, dan hebben we de kust gehad. Stel, we gaan op vakantie in eigen land en we zeggen naar de Ardennen.
1: De Ardennen, ja, dat is echt wel buiten vakantie dan. Ik denk dat we daar in Bastogne, Bastenaken, een leuk stadje hebben waar dat er twee musea zijn, waar je kan gaan onderdompelen eigenlijk in de Ardense cultuur en ook geschiedenis. Bastogne Barracks, dat is een museum die echt over de Tweede Wereldoorlog gaat. Dat is een oude kazerne. Die staat echt vol met authentieke voertuigen, materiaal, maar ook een museum die u meeneemt langs de verhalen, meeslepende verhalen vaak, van zowel bewoners als van soldaten eigenlijk.
0: Mooi.
1: Van de Tweede Wereldoorlog.
0: Oké, dat zijn nu al twee plekken, kust en Ardennen, een beetje meer afgelegen. Laat ons zeggen dat we in de stad blijven. Dat is ook altijd heel fijn, een citytrip. En we gaan naar Antwerpen bijvoorbeeld.
1: Ja, onze steden zijn echt wel onze pareltjes. En ook omdat we natuurlijk in de steden heel veel museumaanbod hebben in België. Dus het is altijd moeilijk om niet alles te kunnen opnoemen. Ja. In onze steden zijn echt topmusea. In Antwerpen, wie Antwerpen zegt, zegt natuurlijk ook sinds een paar jaar het KMSKA. Een indrukwekkend museum. En deze zomer zijn daar maar liefst 4 tentoonstellingen onder één dak verzameld. Ik ben enkele weken geleden binnengesprongen in de huidige expo van Anthony Gormley, een Britse kunstenaar. Dat is echt eigenlijk moeilijk om te omschrijven. Je moet het eigenlijk jezelf gezien hebben. Die heeft daar een hele reeks massieve, imponente werken uit staal binnen dat kader van het KMSKA ondergebracht. Dus heel, heel cool allemaal om te zien. Je kunt zelfs letterlijk door zo'n gigantisch metalen labyrint stappen met een lichtinval die dan langs bijzondere hoeken naar binnen treedt.
0: Wow.
1: Een unieke ervaring, zou ik zeggen. Niet te missen, eigenlijk.
0: Oké, ja, perfect. En zijn er nog zo van die steden, als je er nog eentje mag geven? Want kijk, de lijst wordt al langer en langer. Hè. We kunnen blijven verder gaan.
1: Ja, inderdaad,
0: eigenlijk.
1: Ja. Inderdaad. Laten we zeggen, in Gent zit er deze zomer echt nog wel een hele speciale expo. In Huis van Alijn, dat is een museum die deze zomer een expo C'est Parti heeft opgezet. Super toegankelijke tentoonstelling die 100 jaar uitgaansleven in Vlaanderen en in Brussel viert. En waar dat je eigenlijk in de tijd wordt teruggeflitst naar balzalen en clubs van de Roaring Twenties. Maar ook draaiorgels, live orkesten en zeker ook DJ-sets van de afgelopen decennia in het uitgaansleven. Dus ik zou zeggen, dat is mijn partytip gelinkt aan musea voor deze zomer.
0: Geweldig. Ja, meer info over deze expo die je net hebt benoemd, Frederik, vind je natuurlijk op de website van Museumpas, maar ook nog veel meer. Hè. Al die andere die we nog niet hebben benoemd, ook daar meer info daarover. Van die 270, hoeveel ga je er zelf proberen doen in juli en augustus, Frederik?
1: Wel, ik ga er zeker een vijftal doen deze zomer. En dan natuurlijk komt er nog een heel cultureel najaar. Dus ik heb nog wel wat bestemmingen om naartoe te gaan.
0: Ik vind 5 nog braaf. Ik had meer gedacht, Frederik. Maar kijk, oké, we houden het op 5. Ik wens je in ieder geval een hele mooie zomer. En misschien tot september, hè, met een nieuwe lijst.
1: Waarom niet? Super. Heel goed. Dank je wel.

Angèle en Balance ton quoi. Ze komt trouwens met een nieuw album. Hè. Gaat anders klinken als dit. Meer elektronisch. Komt eind dit jaar nog uit.

0: En fans die wachten al op dat nieuwe album sinds 5 jaar. Dus zometeen een celebration. Denk het wel.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Radio 2.

0: maakt niet uit wat voor een dag dat je hebt op dit moment. Een stomme. Een klote dag. Met deze Cool and the Gang en Celebration word je toch automatisch een klein beetje gelukkiger. Intussen is het 5:30 geworden. En op de E313 van Luik naar Hasselt vertraagt het verkeer tussen Bilze en Hoeselt. Komt door hitteschade en je moet daar over de pechstrook rijden. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruijbeke. En op de Antwerpsring 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertraag je daar tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En elders op de snelweg alleen lichte vertragingen. Nog wel een brand, belangrijk in Londerzeel-industrie. Kan je in Londerzeel, Kapelle op de Bos, Nieuwe Rode en Humbeek ramen en deuren best gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
1: Radio 2. Radio 2, weekendwijzer.
2: Romy de Ridder.
1: Radio 2.
0: Zeg, Wim de Smet uit Waregem, die stuurt al in de app van Radio 2. Romy, mag ik al een verzoeksong sturen in de app van Radio 2? Voor Radio 2 morgen maandag? Uiteraard is mijn antwoord ja. Laat die songs komen, want na 6 uur gaat Caroline de Becker daarmee aan de slag. En ben jij een beetje de DJ van dienst, hè? Vraag een song aan voor wie en waarom. Zet dat er even bij.

0: Laura Tessour en Plastic Paradise. Ze staat trouwens op het nieuwe Antwerpse festival genaamd Muziek aan het Water. Het gaat ook echt aan de Schelde zijn, een hele mooie locatie. Het festival valt begin juni. Nee, dat is niet waar. Begin augustus is het. Het is in samenwerking met Antwerp Pride. Wie komt er nog naast Laura Tesoro? Wel, Clouseau bijvoorbeeld. Dus toch wel grote namen. Het ticket kost je ook wel €42. En je vindt die intussen al op muziekaanhetwater.be.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
4: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Jo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Radio 2.
0: Zometeen draai ik voor de laatste keer aan mijn rad. Kijk ik waar mijn weekendwijzer uitkomt. En dat is Antwerpen. Just a small town girl. Dat is voor zometeen na Journey.

0: En dan gooien we er nog eens een Don't Stop Believing bij van Journey. Kan deze zondagnamiddag nog mooier? Ja, dat kan. Zeker wel, want na 6 uur start Caroline de Becker eraan aan Radio 2 morgen maandag. Dan ben jij eventjes de DJ van Radio 2. Bepaal jij welke song je hoort op Radio 2, voor wie en waarom, mag je laten weten in de app van Radio 2. Maar eerst is het tijd voor mijn laatste Radio 2 weekendwijzertip. Hè. Die wijst ons naar Antwerpen, naar de zomer van Antwerpen, om precies te zijn. Een hele goede middag, Patrick de Grote van Zomer van Antwerpen.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Zeg, ben jij al zomer klaar? Misschien een belangrijke vraag om mee te beginnen.
1: Ja, ik en de rest van mijn team zijn super zomer klaar. We hebben allemaal een betere tijd. Dan vorige jaren. Het was super warm opbouwweer. Ja. Gezeten, we zien er mooi gebruind uit en alles staat klaar.
0: Een gebruinde huid zorgt er toch altijd voor dat je net iets levendiger eruit ziet, hè?
1: Ja, ik denk er vanaf aan wie je het vraagt. Maar we zien er in elk geval ongelooflijk zomers uit.
0: Ah, wel, kijk, dat is goed. Nu, de stad Antwerpen ook. En dat is ook wel dankzij jullie en jullie team. Hè. Vertel eens, de zomer van Antwerpen. Er valt van alles onder die term. Hè. Neem ons mee.
1: Wel ja, we hebben de zomer van Antwerpen bedacht als je bent 2 maanden in de stad. Wat wil je doen? En sommige mensen willen graag naar concertjes, festivals. Er zijn concertjes, festivals. Andere mensen zien graag een film. Er is een hele filmfestival, sommige mensen willen theater, er is theater, sommige mensen willen feesten, er is feest. Soms wil je er met de hele familie heen. En er zijn heel veel internationale circusvoorstellingen, dus eigenlijk een beetje van alles. En wat heel bijzonder is, we doen het allemaal op locatie. Okay. Niet in concertzalen, niet in theaterzalen. We zitten in oude slachthuizen, op begraafplaatsen, in parken, op het water, noem maar op. Overal waar het mooi, bijzonder is, of waar je eigenlijk anders niet kan komen, daar maken wij voorstellingen.
0: Mooi. Ja, een moeilijke vraag misschien. Is er iets waarvan dat jij zegt, zet dat alvast in jouw agenda. Dat gaat echt dik de moeite worden. Daar moet je nu al naar uitkijken.
1: Dat is een lastige. Als ik dat zeg, dan krijg ik alle andere gezelschappen over me heen.
0: Maar,
1: waar dan... Alles is even goed, maar als je echt moet kiezen, dan zou ik naar Wolf gaan. Wolf, van Circa. Circa is een Australisch gezelschap. Ik heb de voorstelling al een paar keer gezien. Ik weet nog altijd niet wat het is. Het is acrobat, circus, dans, Olympisch niveau, turnen en heel veel fantastisch mooi bruut geweld. De eerste keer dat ik het zag, ben ik vergeten te applaudisseren.
0: Omdat je zo overdonderd was dan?
1: Het is echt een rollercoaster van lijven die dingen doen die je nooit mogelijk.
0: Wolf van Circa, dat was de naam, hè?
1: Ja.
0: Oké, geweldig.
1: En al de rest uiteraard ook.
0: Ah ja. Om iedereen bevriend te houden, hè, Patrick, dat is belangrijk. Ja. Nu, wat maakt de zomer van Antwerpen anders dan die van Brussel bijvoorbeeld? Of die van Gent, of die van Brugge, die van Hasselt? Wat maakt de zomer van Antwerpen uniek?
1: Ik denk wat uniek is, buiten het feit dat het in Antwerpen is, is het is een festival dat 74 dagen duurt, dat op tientallen plekken in de stad is, waar verschrikkelijk veel gratis is. Als het betalend is, zijn het echt kleine prijsjes. En ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die in heel het programma niks vindt dat hij leuk vindt. Dus
0: voor ieder wat wil.
1: Voor iedereen, ja.
0: Prachtig, ja, alles gaat door tot eind augustus, inderdaad, het einde van de zomer. Meer info vind je gewoon via zomervanantwerpen.be, dat is zva.be. En ik zou zeggen, dankjewel Patrick. Ga je vanavond al naar de zomerbar van Antwerpen bijvoorbeeld?
1: Ik ben op de zomerbar en het is hier fantastisch.
0: Ah, voilà, kijk.
1: Een heel mooi ander circus gezien.
0: Jij bent het weekend al mooi aan het afsluiten, 17:15 en jij begint er al aan. Top!
1: Oké.
0: Dikke merci, Patrick.

Backstreet Boys and We've Got It Going On. Het waren er weer enkele, hè? Weekendwijzer tips. Anja Daams had een boek mee. Mijn tante Colette bijvoorbeeld, van de Franse Valérie Perrin bijvoorbeeld. Een boek voor de zomer. Maar je kan ook naar het Rogera Veel Museum, helemaal vernieuwd aan Machelen aan de Leie bijvoorbeeld. En je bent altijd goed. Welkom in de zomer van Antwerpen. Daar ben je altijd aan het juiste adres. Allemaal leuke Radio 2 Weekendwijzer tips. Like everyone else. There is Louis Capaldi. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

Before You Go van Louis Capaldi. Wel, Before I Go wil ik jou toch ook nog even bedanken, lieve luisteraar. Voor een jaar vol weekendwijzertips, die komen natuurlijk ook vaak van jou, uit de app bijvoorbeeld. Ik wens iedereen een mooie zomer en in augustus ben ik er terug. Vanaf 6 uur ben ik je wekker.

0: Chicken Le Freak. Zometeen is het aan Radio 2. Morgen maandag, Caroline de Becker. Enjoy.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Kenno, lekker op vakantie. Kessie. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zullen we nog eens wat mensen blij maken met een plaat? Dit is de laatste morgen maandag van het radioseizoen, dus het is nu te doen. Welke plaat mag ik voor wie draaien? Stuur maar door.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. Festivals hoeven geen vergoeding te geven als het stoppen van optredens het gevolg is van overmacht. Intussen is er ongenoegen bij de eventsector over de tussenkomst van de overheid bij het stilleggen van evenementen. En de Amerikaanse ambassadeur viert in het Jubelpark feest voor 250 jaar Verenigde Staten. Wie gisteravond op Couleur Café, Paradise City of Werchterboutique was, zal zijn ticket niet terugbetaald krijgen. Dat komt door de gevaarlijke weersomstandigheden, een vorm van overmacht waar een festivalorganisator niets kan aandoen. Dat staat ook in de algemene voorwaarden van de organisatie en dat weet je dus als je een ticket koopt. Maar een organisator zou wel een compensatie kunnen geven als geen enkel optreden is kunnen doorgaan of het optreden van een headliner waar veel mensen speciaal voor komen. Dat zegt Laura Kleis van Testaankoop.
8: Een festival als Werchter Boutique speelt toch wel heel erg in op zo'n headliner. Er zijn heel veel mensen die vooral kwamen voor Katy Perry en die dus eigenlijk niet gekregen hebben waar ze voor betaald hebben. En dan zou je misschien als festivalganger toch wel iets in de plaats verwachten. De volledige terugbetaling van je ticket, dat zal waarschijnlijk financieel moeilijk zijn. Dan is het een beetje afwachten wat het festival gaat voorstellen.
7: De eventsector vindt dat de overheid zich te veel bemoeit met afgelasten van evenementen. Zo verbood de stad Gent gisteravond alle evenementen in open lucht omwille van de dreigende onweer. De sector wil dat de overheid de inschatting van organisatoren meer vertrouwt. Extreme weersomstandigheden en afgelastingen komen steeds vaker voor. En dat maakt het veel moeilijker en duurder om evenementen te verzekeren. Dat zegt Christine Merks van Event Confederation.
9: Je kunt niet enerzijds zeggen van we gaan evenementen aflasten uit preventie. En tegelijkertijd roepen van ja, en de bezoekers moeten gecompenseerd worden. Als de verzekeringsmaatschappijen steeds moeilijker dergelijke verzekeringen willen verschaffen aan onze organisatoren. Iemand moet die kost betalen, natuurlijk. Hè. Als daar geen steunmaatregelen voor gegeven kunnen worden, dan zal dat inderdaad onvermijdelijk moeten doorgerekend worden naar de eindklant, in dit geval de eventbezoeker.
7: Maar die kritiek wordt niet gedeeld door de Federatie van de Vlaamse Muziekfestivals. De beslissing wordt altijd genomen in overleg, maar het is logisch dat de hulpdiensten het laatste woord hebben, zegt Serge Platel van de federatie.
10: We hebben extreme weersituaties in het nabije verleden en in het lange verleden meegemaakt. Dus ik begrijp het. Het is een zeer moeilijke beslissing. Maar ik vermoed dat ze die in eer en geweten genomen hebben. En daarna zeggen, ja, het was allemaal niet nodig. Dat is gelukkig dan maar. Mocht het omgekeerde gebeurd zijn, dan zou de kritiek nog veel erger zijn.
7: In Brussel is een groot feest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft 5000 gasten uitgenodigd in het Jubelpark voor een privéfeest. Linde Koman, jij bent er ook bij in het Jubelpark. Hoe is de sfeer daar?
11: Ja, je hoort het misschien hier achter mij, is een bandje van het Amerikaanse leger aan het spelen. En de sfeer, dat is een soort mix tussen een festival en een Amerikaans volksfeest. Ik zie hier cheerleaders rondwandelen. Je kan hier ook bijvoorbeeld een baseball-initiatie krijgen. Het feest moet de grootsheid van de VS in de kijker zetten, zo lijkt het wel, op de manier dat president Trump dat zelf ook graag doet. De gasten die zijn volop aan het aankomen. Daarbij zijn veel Amerikaanse militairen, ook ambassadepersoneel, maar ook bedrijfsleiders uit ons land en politici.
7: En wat gebeurt daar later vanavond nog?
11: Het officiële programma begint met speeches van de ambassadeurs in ons land. Ook premier De Wever zal kort speechen en NAVO-baas Mark Rutte. Daarna is er countrymuziek, nog een droneshow en vuurwerk. Maar er komt ook veel kritiek op dit evenement, dat trouwens 4 miljoen euro heeft gekost. Want het park is volledig afgesloten voor dit privéfeest. En ambassadeur Bill White, die is zelf ook heel omstreden. Hij heeft hetzelfde gedachtegoed als president Trump. En is al verschillende keren in aanvaring gekomen met de federale regering.
7: Dankjewel, Lien. BFAST stuurt een hulppakket naar Venezuela na de zware aardbeving daar. Die kostte al aan meer dan 1400 mensen het leven, maar tienduizenden anderen zijn nog vermist. De zending bevat vooral materiaal, maar er is ook een expert gestuurd, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
3: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond.
7: Aan meer dan 1400 mensen het leven, maar tienduizenden anderen zijn nog vermist. De zending bevat vooral materiaal, maar er is ook een expert gestuurd, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
3: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen...

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Radio 2 in Antwerpen, live. Mooiste zege van zijn carrière.
4: Absoluut, hij won de Ronde van Drenthe en hij rit in de Ruta del Sol. Dat waren mooie overwinningen, maar deze Belgische titel slaat echt alles. De 27-jarige Hergots was de snelste inderdaad van een koptrio dat diep in de finale wegreed uit een omvangrijke kopgroep. Jonas Ricaert en Fabio van den Bossen waren de andere twee van dat trio. Renners die normaal gezien als helper rijden in dienst van een kopman, maar nu de kans van hun leven kregen. Zeker omdat de favorieten, Merlier, Philipsen, Delie en andere sprinters zich al vroeg in de koers buitenspel hadden gezet door niet mee te zijn met een grote vlucht van 60 renners. Ja, hardrijder Hergots is een renner die tot nu toe nooit echt heeft kunnen tonen wat hij echt in zijn mars heeft. Zeker niet sinds hij voor het team van Pogacar rijdt, vorig jaar al, en altijd in dienst van heeft moeten koersen. Maar deze Belgische titel zou wel eens echt een positief keerpunt kunnen zijn.
3: Dankjewel Christophe. En met de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgisch kampioene. Zij haalde het voor Lotte Kopecky. Het kan nog onweren vanavond en vannacht. Vooral in het zuidoosten bij minima tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. En we begonnen met de vragen over compensaties na het stilleggen van verschillende festivals gisteravond. Dat gebeurde voor de veiligheid, maar vooral de eventsector klaagt de bemoeienissen van de overheid aan. Meer op 14nieuws.be.
5: Op de E313 van Luik naar Hasselt gaat het traag tussen Beelze en Hoeselt en dat komt door hitteschade. Je moet daarover de pechstrook. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring is dat 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de E40 richting binnenland zijn er filegolven tussen Jabeke en Zwijnaarden. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Elders op de snelweg alleen maar lichte vertragingen. En er rijden trouwens geen treinen tussen Denderleeuw en Jette.
6: Radio 2, morgen maandag.

0: Dus wil je iemand feliciteren met zijn of haar rapport? Of zit je al in het buitenland en wil je het thuisfront blij maken met een plaat? Of heeft iemand de muggen uit de kamer gejaagd voor jou? Of je zit naast iemand in de auto die je eens goed wil laten schrikken? Dan is het hier te doen. Vraag hier via een berichtje in de Radio 2-app een plaat aan voor die persoon. Dus wie wil jij blij maken met welke plaat?
1: Radio 2, morgen maandag. Radio 2.
0: En het eerste bericht komt van Sophie van Heertum uit Ole. Ze stuurt dat haar tweelingzus Bieke thuis zit, want die heeft haar sleutelbeen gebroken. Ze is met de fiets op haar gezicht gegaan. Maar Bieke, die heeft wel een zwembad. En daar mocht Sophie na haar werk gaan afkoelen. Dus van Sophie, dankjewel Bieke. Met deze versie van Clocks van Coldplay.

Hebben we niet allemaal een beetje een fever dream de laatste tijd met die hitte en met dat onweer? Je luistert trouwens naar morgen maandag. We gaan weer platen aanvragen voor elkaar. Het is ook bijna grote vakantie.

0: Rhythms del Mundo samen met Coldplay. Van Sophie voor haar tweelingzus met een zwembad. Dat wil je toch gewoon, een tweelingzus met een zwembad met deze dagen. Ondertussen, Greet Stevens uit Hoeilaert heeft mij ook gestuurd, want haar dochter Lisbeth, die wordt vandaag 25. Proficiat Lisbeth. En ze zegt, aan dit nummer was toen een hit toen zij geboren werd. En elke keer als we dat horen, denken we terug aan die zomer van 2001. Alizé en moi Lolita.
1: Moi

Nathalie is op dit moment op weg naar het optreden van Guns N' Roses in de AFAS Dome. Ze wil het even laten weten. Geen plaats van de Guns N' Roses aanvragen. Veel plezier. Zijn er die minder chance hadden gisteren? Bijvoorbeeld Amélie van Damme uit Hasselt en haar vriendinnen Lou en Feline. Die waren op Werchter Boutique speciaal voor Katy Perry. Oké, en ook een beetje voor Pommelien, schrijven ze. Maar zo hard balen dat we terug naar huis moesten. Dus schrijft Emily speciaal voor mijn vriendinnetjes Lou en Feline. Katy Perry, alsjeblieft. En dan nog liefst Last Friday Night. Want dat is ons favoriet nummer. Ah, dat is zo balen, hè. En dan nog niet eens een terugbetaling, zeg.

Katy Perry, Last Friday Night, die was zelf wel echt aan het balen, hè, dat ze niet mocht optreden gisteren. Ze zat al in de schmink. Daarna heeft ze een foto van zichzelf gepost langs de kant van de weg op een of andere betonblok. Zat ze haar sigaretje te paffen. In haar kamerjas van in de schmink nog. Anyway, dit was een beetje verzachtend voor alle mensen die het optreden niet hebben kunnen meemaken. Hans Minaert uit Assenede. Die vertrekt naar Kroatië en voor zijn gezin wil hij dit aanvragen. Hoewel dit eigenlijk gewoon echt een Spaanse plaat is. Gemaakt door Italianen. Wie begrijpt het nog?

0: Vamos a la playa van Kroatië. Rigera. Oké, dit is morgen maandag. Je weet dat je hier altijd platen mag aanvragen voor iemand anders, om iemand blij te maken. Dus als jij nog even de juf of de meester van je kinderen wil bedanken, dan is het echt nu het moment. Of de leerkracht die er echt altijd was. De rapporten zijn wel uitgedeeld. Hè. Je kan er geen punten meer mee scoren, maar gewoon uit dank. Omdat jij weer een beetje slimmer bent geworden. Of misschien een plaats voor de poetshulp, de thuisverpleger, de vriendelijke winkeldame, de buur die jouw haag snoeide of de kat eten gaf, je ouders die je kinderen opvingen tijdens het schooljaar. Wie wil jij blij maken of bedanken met een plaat? Stuur het door via de Radio 2-app. Lore Kogge uit Veurne die wil even een plaat aanvragen voor haar dochter, Loes. Want Loes had een goed rapport. En dat verdient toch wel een pommelien Thijs.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik...

0: Thijs erop of eronder. Hij heeft gisteren weer een schitterend optreden gegeven, hè. Was jij erbij, Annick Timmers?
1: Ja, ik was erbij.
0: Nee, echt?
1: Ja,
0: en hoe was het?
1: Supergoed.
0: Ja, oh, en wat, ja, was je daar voor Pommelien of voor Katy Perry?
1: Ik was er vooral voor Pommelien en Roxy Dekker.
0: Ah, oké, dan heb je niks gemist. Dat is goed. Maar Anouk, je wil een plaat aanvragen voor je papa. Die is een echte superheld, heb jij gestuurd.
1: Ja, ik ben ervan overtuigd, ja.
0: Waarom?
1: Omdat na een super zware examenperiode en een hele goede trainingsvereniging zijn wij nu op de terugweg van sushi te gaan halen. En hij doet letterlijk alles voor mij als ik daar nog iets vraag. Dus daarom is hij mijn superhero.
0: Ja, ik hoor je heel slecht. Volgens mij staat je speaker aan, beste Anouk. Maar hij is je superhero, sushi gaan halen, examens achter de rug, papa trakteert, keigoed. Dan hoef ik alleen nog één plaat, die gaan we erin knallen, voor je vader.
1: Ja, inderdaad.
0: ga je ook zeggen welke?
1: Ah ja, tuurlijk. Die van Shakira.
0: Die van Shakira. Allee, goed. Zeg nog de voor- en achternaam van je papa, dat heel de wereld kan weten.
1: Ja, zijn naam is Frank Timmers.
0: Frank Timmers, wat een man. Daar gaan we. Radio

Het is een plaat aangevraagd door Goedele Speleers uit Denderleeuw voor haar dochter Rune van Latem om haar te feliciteren met haar diploma en haar score voor filosofie. Maar Rune, gelukkige vakantie. Dat wou ik zeggen. Proficiat en een fijne vakantie. Dat wou ik zeggen. Danny Geresch uit Halle die zegt: en nu is mijn radio kapot, nu net het beste programma begint. Danny, en net nu weer een keigoeie plaat is aangevraagd. Enfin, allemaal, hè. Maar Dirk de Prins uit Wustwezel, die wou de volgende plaat voor zijn vriendin Anja horen om haar te bedanken voor het gezellige weekend. Hij zegt, we hebben gewoon wat rondgehangen in de tuin. Koffie, lunch, aperitiefje, gewoon een beetje tot rust komen. En nu zit ze weer in de auto naar huis. En ik wil haar deze plaat cadeau doen. Petula Clark. Want ze zingt dan altijd heel hard mee. En ik vond dat grappig, zegt Dirk. Voor Anja, Downtown. When you're

0: platen van Pommelien Thijs tot jaren 60 platen. Petula Clark en Downtown. En weet je wat? Bouke Wiseur uit Wevelgem, die is 25 en die wil een plaat horen voor haar opa. Speciaal voor haar opa, want hij voert mij altijd overal naartoe. En het is eigenlijk nog een heel grappig, het is Uptown Funk. Wat een coole opa heb jij, Bouke. Echt waar, komt eraan.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaak zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
7: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
8: Santé!
7: Vanaf maandag 6 juli, elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.

Status Quo en In the Army Now. Die was aangevraagd door Rudy de Pekker uit Gistel. Voor zijn collega Thibault naast hem. Ze zijn allebei militair. Op de terugweg richting Lombardzijde. Want dit weekend hebben ze versterking gegeven tijdens de airshow in Floren. Goed gedaan, mannen. Oké, als je een plaat wil aanvragen en iemand daar heel blij mee wil maken of keihard wil verrassen, gewoon iemand bedanken. Dat kan allemaal hier via morgen maandag op Radio 2. Joey de Grote uit Brugge heeft dat ook gedaan. Hij wil een plaat horen voor zijn ouders Katja en Ivan. En hij stuurt: het zijn een top oma en opa voor mijn kindjes Haley en Noah. Ze zorgen daar zo goed voor. Ze helpen mij ook elke dag in het leven. En hij schrijft: het zijn echt topmensen. Altijd vrolijk en dat maakt de dag altijd beter. Zo'n ouders heb je nodig om je vooruit te duwen in het leven. Dankjewel voor de plaat, Joey. Hij heeft er wel zo'n goede 90s plaat uitgekozen voor Katja en Ivan. Robin S, Show Me Love. Stuur jouw platen en voor wie ze bedoeld is, door via de Radio 2-app. En ik laat je weten wanneer ik ze speel.

Happiness and Show Me Love. Oké, er is ergens ten lande een baby geboren. Dat laat Sonja van Hollebeke uit Jabeke weten. Want papa van Niewegen is kersverse vader geworden. Zijn dochtertje Lena krijgt nu de fles. Op dit moment, dat weet zij. En ze zegt, hij doet het super. We zijn ook heel trots op hem en we duimen allemaal voor hem. De baby ligt op neonatologie. Sam, die van mij, heeft daar ook gelegen. Doet het schitterend in het leven dus. Al is dat heel erg stresserend. En ik denk dat Sonja ook dacht, die Sam kan wel eens een plaatje gebruiken. Dus deze is voor jou. Succes met het nieuwe hoofdstuk in je leven. Bart Peters en de bevalligste. Ze weet.

0: Peters en de bevalligste. Als je nummer nog niet aan bod is gekomen, geen probleem. We gaan zo dadelijk door met morgen maandag. Ik ga proberen ze allemaal te draaien. Echt. Maar eerst dit.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: We gaan naar het nieuws van 7. Daarna geef ik nog even de files mee, want het is nodig. En als jij nog een plaat wil aanvragen, iemand bedanken, iemand blij maken met een plaat, stuur maar door.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. In het Jubelpark in Brussel is een groot privéfeest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft duizenden gasten uitgenodigd. Onder hen ambassadepersoneel, bedrijfsleiders, militairen en politici, zoals premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. En Linde Koman is er ook bij.
4: De sfeer, dat is een soort mix tussen een festival en een Amerikaans volksfeest. Het feest moet de grootsheid van de VS in de kijker zetten. Zo lijkt het wel, op de manier dat president Trump dat zelf ook graag doet. Het officiële programma begint met speeches van de ambassadeurs in ons land. Ook premier De Wever zal kort speechen en NAVO-baas Mark Rutte. Daarna is er countrymuziek, nog een droneshow en vuurwerk. Maar er komt ook veel kritiek op dit evenement. En ambassadeur Bill White, die is zelf ook heel omstreden. Hij heeft hetzelfde gedachtegoed als president Trump en is al verschillende keren in aanvaring gekomen met de federale regering.
3: BeFast stuurt een hulppakket naar Venezuela na de zware aardbeving daar. Die kostte al aan meer dan 1400 mensen het leven, maar tienduizenden anderen zijn nog vermist. De zending bevat vooral materiaal, maar er is ook een expert gestuurd, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
5: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Groothertogdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak zoals tenten.
3: Het Belgische hulppakket maakt deel uit van een bredere Europese samenwerking. Rune Hergots is verrassend de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen. In een sprint met de drie outsiders klopte hij Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen.
6: Ik had gewoon in mijn hoofd, ik moet gewoon alles uithalen, want dat is waarschijnlijk mijn enige kans ooit om Belgisch kampioen te worden. Op het moment dat ik over de meter rijd, besef ik het niet helemaal. Maar nu begint wel te dagen. Ik wist wel dat ik goed was en ben gewoon blij dat ik nu, als ik dan de kans krijg om op mijn eigen te rijden, dat ik wel kan tonen dat ik ook koersen kan winnen.
3: En bij de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. Zij was in een sprint sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Bossuyt was heel emotioneel na haar zege.
7: Ja, ik hoop dat dit een start is van iets heel moois. Ik was al super blij met die rit in de Vuelta en dan dit vandaag. Ik heb er echt geen woorden voor.
3: En op de Diamond League atletiek meeting in Parijs heeft Michael Obasuyi tot twee keer toe zijn eigen Belgisch record verbeterd op de 110 meter horde. In de kwalificatie steed hij er 300ste af, in de finale nog eens 600ste. In die finale werd hij vierde. Het nieuwe record staat nu op 13 seconden en 10honderdste. Het kan nog onweren vanavond en vannacht, vooral in het zuidoosten dan. Op de andere plaatsen zijn er wolken en opklaringen bij minima tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, nog een beetje miserie, want op de buitenringen van Brussel moet je 20 minuten aanschuiven tussen Strombeek en Jette. Naar Antwerpen ook 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. En op de Antwerpse ring een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En elders alleen lichte vertragingen.
8: Radio 2, morgen maandag.
1: Carolien de Bekker.
0: Ook Rune van Latem uit Denderleeuwen heeft een plaat aangevraagd, want die heeft een hele lieve mama en die zorgt goed voor haar en haar zus. En daarom deze plaat van Golden Earring.

0: vind dat echt zo'n goede truckerplaat. Golden Earring and When the Lady Smiles.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Caroline de Bekker.
0: Hey, het is echt de laatste morgen maandag van het radioseizoen. Zoveel platen dat we hier gedraaid hebben voor die jij hebt aangevraagd om mensen gelukkig te maken. Weet je wat de 4 meest aangevraagde platen van het afgelopen seizoen zijn geweest? Van het afgelopen radiojaar? Ik weet het wel. Ik zal ze straks eens even draaien, want ze zijn alle 4 weer aangevraagd. Straks van 4 naar 1. Maar nu eerst Jolien de Stabele, hoe moet ik het uitspreken?
3: De Stabele.
0: De Stabele uit Oudenaarde. Jolien, het is een verrassende keuze, een verrassend bericht dat je mij gestuurd hebt. Voor wie kan ik welke plaat kiezen? Draaien.
3: Wel, mijn beste vriendin heeft relatieproblemen gehad en het is nu tot een break gekomen tussen haar en haar vriend. En wij hebben nu al de hele week eigenlijk geluisterd naar Marco Borsato, hoe hij danst. En dat pept toch ook een beetje op tijdens die periode, vind ik. Dat ze alleen kan verder gaan, dat ze goede moed moet hebben. En dat pept op in de plaats van zo altijd zo die deprimerende liefdesliedjes. Dat zorgt ervoor dat je zo een beetje omhoog gaat terug.
0: Dat is echt waar. En daarvoor zijn ze geschreven. Om mensen te ondersteunen in een kakperiode in je relatie.
3: Ja, dat is afhappende muziek. Ja, inderdaad.
0: Maar ik wil wel even zeggen, want het is nog niet helemaal gedaan. Het is zo wel een beetje van... We geven het even een pauze of zo.
3: Ja, maar het gaat toch meer de negatieve richting uit dan de positieve, denk ik. Maar dan denk ik de zomer, het is de ideale moment nu. De zon schijnt, we gaan er wel voor zorgen dat ze tegen het eind van de zomer er terug door is. En die muziek helpt.
0: Jongens, zo'n vriendinnen heb je nodig. Echt. Ga maar kijken hoe het danst zonder mij. Geef de liefde weer een kans zonder mij. Ideaal, echt een break-up. Het beste moment, ik weet het is kak, maar het beste moment is inderdaad aan het begin van de zomer, hè, Jolien?
3: Klopt, inderdaad.
0: Allee, voor... we zullen maar erna.

0: schitterende plaat. Aangevraagd door Thalisa Schokkaert uit Galmaarden voor haar papa. Want ze schrijft, ondanks we ouder worden, blijft hij nog altijd de plezierigste. En heel veel onnozel doen. Het maakt ons altijd aan het lachen. Hij blijft leuke dingen doen en hij doet echt alles voor ons. Voilà. Een jonge vader. Dat is mooi. Hela. Mijn collega Karen Meijnen heeft ook een plaatje aangevraagd. Karen, ja, die zit nu al thuis. Lekker te chillen naar het programma van daar straks. Maar omdat Karen mij tijdens het radiojaar ook altijd heel goed heeft geholpen, zal ik haar verzoek eens inwilligen. Want ze wil een keigoeie plaat van de Beatles horen voor Anne. Want Anne is blijkbaar een toffe vriendin die een stuk flinkje trompet kan spelen. Iedereen heeft een vriendin nodig die trompet kan spelen. Ze is blijkbaar ook een held in Pictionary. En ze gaat met haar gezin een keitoffe zomer gaan beleven. Blijkbaar kunnen ze samen ook heel goed wijn drinken, maar dat mocht ik er niet bij vertellen. Allee, de Beatles komt er dus aan. Voor Anne.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit. Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
4: Ziekenfondsen? Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
5: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
4: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
5: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
6: En Marie, ja, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
4: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
7: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidarisch beschermt iedereen.
8: Radio 2.

The Beatles en Here Comes the Sun. Ik ben zo blij voor al die leerkrachten die zich diep mogen rusten na alweer een heel heftig jaar van onze kinderen slimmer maken en opvangen wanneer wij er niet zijn. En Bram Sieters uit Nunhoven, die heeft zo'n vriendin, Cato, die staat in het onderwijs en die kan bijna genieten van haar welverdiende vakantie. En daarom wil hij deze plaat voor haar aanvragen. Goldband en Noodgeval. En daarna de vier meest aangevraagde platen in Morgen Maandag.

0: noodgeval van Goldband.
1: Morgen maandag.
2: Carolien de Bekker. Radio.
0: Ja, dit is de laatste morgen maandag van het radioseizoen. Maar deze zomer zitten we weer aan zee en dan mag je daar ook platen aanvragen hoor. Zondag voormiddag vanaf 10 uur, 3 uur lang in Radio 2 Kickstart. En daar mag je nu eens echt schaamteloos platen voor jezelf aanvragen. Hier maken wij iemand anders blij met een plaat. En dat deden jullie het afgelopen jaar echt massaal. Duizenden en duizenden platen hebben jullie aangevraagd. Hebben wij ook gedraaid. En ik heb een top 4 gemaakt van de platen die het vaakst zijn aangevraagd. Want die 4 die vielen echt op. En vandaag zijn ze ook weer alle 4 aangevraagd. Wim de Smet uit Waregem, je hebt al eens een gokje gewaagd.
3: Hey, goedenavond.
0: Hoi.
3: Ja, ik heb een top 4 gemaakt voor dat ik eventueel denk dat het kan zijn. Ik denk een engelbewaarder, zeker en vast.
0: Engelbewaarder, Marco Schuitmakers. Ja. Mm-hmm. Zou kunnen, ja.
3: Pieter Maffay, doe.
0: Zou kunnen.
3: Maar een tekker, wat kun je sturen? Laat de zon in je hart.
0: Laat de zon in je hart. Willy Sommers.
3: Willy Sommers, ja, zeker en vast.
0: Uh-huh.
3: En dan nog, zeg maar, ik ben vrienden.
0: Ja, maar ik ga het nu niet allemaal verraden. Zullen we het rijtje eens afgaan, want ze zijn weer allemaal aangevraagd. Maar je hebt elke week geluisterd, Wim.
3: Tuurlijk, de vaste luisteraar van Radio 2.
0: Maar, geweldig. Zullen we eens even kijken wat nummer 4 is geworden? De meest aangevraagde plaat. De vierde meest. Allee, 3, 2, 1.
3: Go. Ja, daar is hij.
0: Ja, daar is hij.
3: Ultieme plakker.
0: Ja, echt de ultieme plakker nog voor heel veel mensen. Trouwens, vandaag weer aangevraagd door Nancy van de Kerkhoven uit Roeselare. Voor haar ouders, die 60 jaar getrouwd zijn. Ze zegt niet veel dat kunnen zeggen. Ik ben zo trots op mijn maken en paken hoe ze dat samen doen in hun leven. Dus voilà, dan zullen wij nog maar eens Pieter Maffay draaien. En Wim, wat denk je?
3: Formidabel, laat
0: maar. Dat is goed. En we kijken hoe ver je erop of ernaast zit straks. Goed?
3: Ja, super. Fijne weekend, hè.
0: Jij ook, hè. Dag, Wim.

Peter Maffay, de vierde meest aangevraagde plaat hier in Radio 2 morgen maandag het afgelopen jaar. En wat stond er op nummer 3? Oh ja. Marco Schuitmaker, Engelbewaarder. Hier gaan we, aangevraagd door Gino. Uit Gerardsbergen, voor zijn vrienden van Pajottegem Gooik. En zijn vrienden in Onkerzeelen.

vertellen is Caroline Desterberg, de Polonaise aan het doen op Marco Schoutmaker en Engelbewaarder, de derde meest aangevraagde plaat in Morgen Maandag van het afgelopen seizoen. Wie staat er op 2, wie staat er op 1? Oh, spannend zeg. Op nummer 2 kan ik jou alvast vertellen dat dat een plaat is die ook Flo uit Wilselen heeft aangevraagd voor haar papa, die haar elke zondagavond naar haar kot in Gent heeft gereden. En ze schrijft, nu ik ben afgestudeerd, ga ik die ritten echt wel missen. Ze luisterde in de auto altijd samen naar Morgen Maandag. Dus wil ze deze plaat voor hem aanvragen. Dat is meteen de tweede meest aangevraagde plaat van het hele seizoen. Van Morgen Maandag. Tina Turner en de best voor de beste papa.

Tina Turner, zeker nog niet vergeten en zeer populair in dit programma. The Best. En oké, de meest aangevraagde plaat van dit jaar in Radio 2 morgen maandag. En ook weer vandaag zo vaak aangevraagd. Soms moet ik mensen een berichtje sturen, maar ik wil je niet eens even een andere plaat aanvragen, want... Amai. Oké, ik zal even beginnen met een bericht dat ik heb gekregen van het hele leerkrachtenteam van basisschool De Brug in Stade. Ze zeggen, ik wil voor onze twee lieve collega's een plaat aanvragen. Sandra en Heidi, het zijn twee kleuterleiders die werkten 40 jaar lang fulltime in het onderwijs en nu gaan ze met pensioen. En de collega's zeggen, dankjewel voor jullie jarenlange inzet. De liefde voor de kindjes, de momenten, de fijne momenten als collega's. Wij gaan jullie echt missen. In naam van het ganse team van De Brug, geniet van jullie pensioen, want jullie verdienen dat zo. En dit nummer staat voor jullie klaar. Sandra en Heidi, ik hoop dat dit jullie hart heeft bereikt. Jullie hebben alleszins de harten van heel wat collega's en kinderen geraakt. En jij ook, Willy Sommers, met jouw grote Vlaamse klassieker nog altijd aan de top, 20 jaar later.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Yo, wat bedoel je?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

Swift en Love Story. Aangevraagd door Annemie Pauwels uit Sint-Amans, want haar kleindochter vertrekt naar Italië voor een wedstrijd. En ze wil met deze plaat de hele groep veel succes wensen. Met dus een plaat van Taylor Swift. Dankjewel, Annemie. Ik hoop dat ze het allemaal gehoord hebben. Ik kreeg ook een berichtje van Lena de Vetter uit Wetteren. Haar opa is vorige week zwaar gevallen met de fiets. En ze zegt, mijn zus en ik zouden hem graag heel veel beterschap willen toewensen. En hoe kan je dat dan beter doen? Met een bijpassend lied. Van die arme opa, die van zijn fiets viel. Bicycle, bicycle. Veel beterschap, meneer.

Roxy Dekker en bankzitters met huisfeestje. Dat is aangevraagd door Tanja de Volder uit Gent. Want ze zegt, mijn dochter Elin wil ik heel graag feliciteren omdat ze volgend schooljaar naar het eerste middelbaar gaat. Dikke proficiat Elin. We gaan een leuke vakantie hebben samen en de grote stap in september, dat doen wij samen. Je kan altijd op mij rekenen, schrijft ze. Je weet dat wel, maar ik wou het je toch nog eens zeggen. Stuur Tanja. Maar schitterend, als je zo'n mama hebt. Elin, kom aan. Geniet trouwens van je vakantie. Hè. Je hebt het keihard verdiend. Dit is Radio 2 morgen maandag. Hier kan je platen aanvragen voor iemand anders. Platen waar je heel blij, iemand heel blij mee kan maken. Wil je iemand bedanken? Dat kan ook allemaal. Vraag een plaat aan. Zeg erbij voor wie. En stuur hem door via de Radio 2-app. We gaan nog door tot 9 uur vanavond. En de volgende plaat is ook aangevraagd door Adelheid de Nekkere uit Vleteren. Een plaatje van Leonard Cohen voor de dames van ons Femma Chic team. Volgend weekend samen gaan we naar een tribute om naar hem te luisteren in de kerk van Steenkerken. Ah, of ze zijn gegaan en het was prachtig, zegt ze. Dus voilà, voor alle dames, Suzanne van Leonard Cohen. Heel mooie keuze. Dankjewel, Adelheid.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Oh, zo rustgevend. Leonard Cohen, Susanna.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Oké, we gaan je zo dadelijk terug even wakker schudden. Met stevige platen die hier zijn aangevraagd in Radio 2 morgen maandag. Maar er kunnen er nog altijd bij. Dus voor wie wil jij een plaat horen?
3: Elke dag, telk voor twee.
4: VRT-nieuws met Jo Valvekes. In het Jubelpark in Brussel is een groot privéfeest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn er bijna 9000 aanwezigen. Veel hooggeplaatsten, zoals premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. Maar ook ambassadepersoneel, militairen en bedrijfsleiders. Ieder van hen heeft zijn eigen redenen om erbij te zijn.
5: Sfeer en gezelligheid zit goed. En het is echt typisch Amerikaans. Dus je voelt je helemaal in Amerika.
6: We hebben een restaurant in Centraville de Bruxelles. Ambassadeur Bill White, hij had mangé chez nous. En après, il nous a invité pour venir ici.
7: Wij zijn hier eigenlijk als vertegenwoordigers van de Antwerpse diamantenindustrie. Het is een enorme belangrijke economische relatie eigenlijk voor Antwerpen.
4: In de buurt van het Jubelpark was er ook protest. Een buurtcomité en verschillende organisaties die oproepen tot meer klimaatactie verzetten zich tegen het evenement. In Essene, een deelgemeente van Afligem in Vlaams-Brabant, mogen buurtbewoners uit enkele straten nog niet in hun tuin of op hun terras na een brand afgelopen nacht. Die brand ontstond door een blikseminslag en er is asbest vrijgekomen. Maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de vervuiling is, zegt burgemeester Walter de Donder.
8: Wij hebben nu een perimeter ingesteld sinds deze ochtend. Het is een behoorlijk grote perimeter, omdat we op zeker willen spelen. De school die in de onmiddellijke omgeving ligt van waar de vuurhaard was, die houden we dicht. Dus maandag en dinsdag zal die school gesloten zijn en we vangen de leerlingen op in de cultuurzaal van de gemeente.
4: Mensen uit de buurt mogen niet in hun tuin of op hun terras tot een specialist morgen de vervuiling kan inschatten. In Istanbul in Turkije heeft de politie een 50-tal mensen opgepakt tijdens een Pride-optocht. Pride-optochten en andere LGBTQ-demonstraties zijn in Turkije verboden. Dat was ook het geval met de optocht van vandaag, officieel om veiligheidsredenen. Ondanks het verbod probeert de LGBTQ-gemeenschap toch elk jaar een Pride-optocht te organiseren. Sport. Rune Herregots is verrassend de nieuwe Belgische kampioen wielrennen. In een sprint met drie outsiders klopte hij Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen. Rikaert beseft dat hij er dichtbij was.
9: Uiteindelijk moet ik wel tevreden terugkijken op mijn wedstrijd. Ik denk dat ik gewoon een hele goede wedstrijd reed. Altijd mee met de goede groep. Dat is gewoon een kwestie van de frisse been nog te zoeken op het einde. Die had ik precies niet meer. Het was op, ik moet er eerlijk in zijn. Ik dacht dat ik hem ging in. Maar ik voelde al heel snel dat ik moest gaan zitten. En dat is zonde.
4: En op de Diamond League atletiek meeting in Parijs heeft Michael Obasuyi zijn eigen Belgisch record verbeterd op de 110 meter horde. In de kwalificaties deed hij er 300ste af, in de finale nog eens 600ste. Het nieuwe record staat nu op 13 seconden en 10 honderdste. In die finale werd hij vierde. Afwisselend wolken en opklaringen. In de Ardennen kan het nog onweren, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Oh, 26 graden maar, denken wij dan, na afgelopen week. Goed, op de binnenring rond Brussel is er voorlopig geen wegdek meer omhoog gekomen. Er staat wel een file rond Brussel, 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. In Brussel gaat het dan weer traag tussen de Rogier- en de Kruittuintunnel. Dat komt door een defecte auto op de rechterrijstrook richting Zuid. En op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
10: Radio 2, morgen maandag.
2: Caroline de

nog 1 uur van platen aanvragen hier in Radio 2 morgen maandag. Van mensen gelukkig maken met een plaat. Tineke Merkaert uit Haalter, die doet dat voor haar 2 fantastische kinderen. Ze hebben net gebarbecued om de zondag gezellig af te sluiten. En ze zegt, het zijn de 2 laatste dagen van het schooljaar. We hopen dat er morgen mooie woorden volgen op het oudercontact. En dan kunnen we de vakantie starten en van alle leuke dingen gaan doen. En ze zegt ook dat iedereen mag genieten van een deugddoende vakantie. Groetjes van Tineke uit Haaltert. En zij wou Camille horen voor haar 2 fantastische kinderen, Marie en Gust. Nathalie de Ken uit Leden, die wil Leon ook feliciteren met een plaat. Het is niet dat Leon nu jarig is. Nee, dat is pas volgende zaterdag. Maar ja, dan is er geen morgen maandag, dus dan doet ze het nu al. Leon wordt dan 8 en hij is grote fan van Kleimans en van Geel. Daarom deze.

0: Oké, okay, dit nummer is aangevraagd door Sarah de Bare uit Deinzen voor haar dochter Nouria. Nouria is 7 en ze is helemaal nummer, gek van dit nummer Lush Life van Zara Larsson. En ze wou het voor haar aanvragen omdat ze mijn leven vult met kleur, met creativiteit, met eigenheid, met muziek en zang. En omdat het een geschenk is om haar moeder te zijn. Dat is toch fantastisch. Heb jij ook zo'n geschenk in je leven, Anne van Amme?
1: Ja, dag. Goedenavond.
0: Goedenavond, Anne van Amme uit Zwevegem. Ik moet een plaat draaien voor jouw dochter ook.
1: Ja, het is voor Astrid. Het is de laatste keer dat ze vanavond naar het internaat gaat. Ze is nu op weg naar papa en haar broers in de auto naar Komen. En ze heeft 2 jaar op internaat gezeten in Komen in het Franstalig onderwijs.
0: Amai, Franstalig onderwijs. En elke zaterdag of zondagavond werd ze gebracht door haar papa. En het is nu de laatste keer.
1: Ja, het is de laatste keer. Ze zit nu in het 6e leerjaar en ze is daar vanaf haar 5e leerjaar naartoe geweest.
0: Oh, wauw. Wauw. En je hebt gestuurd. Wij zijn super trots op haar parcours.
1: Ja, inderdaad. Want ze kon nog geen woord Frans toen ze vertrok. En eigenlijk was het nog een klein meisje voor zo op internaat te gaan. En ik had dat wel heel, heel goed gedaan.
0: Oh, mooi. Wauw. En ging ze graag? Heeft ze dat graag gedaan?
1: Maar in het begin was het natuurlijk een beetje ontwennen. Maar eigenlijk heeft ze vooral sterk gehouden en heeft ze dat supergoed gedaan. En nu kan ze heel goed haar Frans.
0: Maar wat is
1: en
0: haar naam?
1: Heeft de vrienden gemaakt ook. Astrid Verhamme.
0: Astrid Verhamme. Echt, ze is aan het luisteren nu. Ze zit in de auto de laatste week naar het internaat. Allee, dan kunnen we nu wel meezingen, hè, Astrid. Voilà. Claude François Alexandrie Alexandre. Dat is wel een oude plaat, hè?
1: Ja, maar ja, ze hoort haar Franse liedjes. Dus ja, nu...
0: Ja, nu kan ze meezingen.
1: Ja, nu kan ze meezingen.
0: Dat is goed. Dankjewel, beste Anne. Groetjes aan Astrid. En Astrid, een fijne zomer.

0: Oké, woensdag is de start van de grote vakantie en zoveel fans van BTS, de K-pop band, komen dan gewoon naar het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Dat gaat daar heel wild zijn. Je hebt ze net gehoord, BTS met Dynamite. En Inge van de Pieten uit Ninove wou die aanvragen voor haar dochter Anke en ook voor Fleur, de beide dochterzus, want die hadden allebei een heel goed rapport. En Anke kijkt blijkbaar heel erg uit naar dat optreden van BTS. Nu woensdag. Fijne vakantie, Anke en Fleur. Oh, er zijn nog heel wat mensen in de auto onderweg op dit moment. Er zijn nu heel veel platen aangevraagd voor kinderen. En van kinderen voor ouders. Maar Gerry Nerings uit Gerardsbergen wil toch een plaat aanvragen voor zijn vrouw Nele. Omdat zij een fantastische vrouw is. En een mama is die het niet altijd gemakkelijk heeft met een hypersensitieve partner. Ze zitten momenteel in de auto op de terugweg van een weekendje zee. En hij vindt toch wel dat hij deze plaat verdient. Niet dat hij vindt dat Nele de nooduitgang moet nemen. Hoop ik toch. Waarschijnlijk omdat ze graag Meteor hoort.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Thierry. Deze plaat aanvragen voor je vrouw, dat is niet zoeken naar de nooduitgang. Dat is naar binnen lopen, dat is goed. Meteor.
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Caroline de Bekker. VRT Radio 2.
0: Ik kreeg ook een bericht van Connie de Klerk uit Waregem. Ze zegt, ik zou zo graag een plaatje aanvragen van Bryan Adams voor mijn dochter Lieselot Blauwbomme. Ze is deze week geopereerd en ik wil haar veel knuffels geven. Bryan Adams en Run to You.

Run to You van Bryan Adams. Ik kreeg ook een bericht van Sandra Hemelsoet uit Gent. Die had graag een bericht of een nummer aangevraagd voor haar beste vriendin Tanja Geldof, omdat ze al 41 jaar mij bijstaat en mij steunt. En dit is een lievelingsnummer. Altijd.

Up to you. 8:40 al, mijn god. Wat gaat de tijd snel als er leuke platen worden aangevraagd. Ik krijg er nog één binnen van Pauline Clefas uit Antwerpen. Die wil een plaat aanvragen voor haar alleenstaande moeder. Nadat ze zo goed voor mij en mijn broer heeft gezorgd en nog altijd zorgt. En toen haar mama klein was, zegt ze, was dit haar favoriete nummer. Bij deze vraag ik deze aan. Dus voor de mama van Pauline, Sandra Kim, J'aime la vie.

Sanne en veel te mooi. Oké, die is aangevraagd door Lotte Moens uit Holsbeek voor haar ouders Tamara en Mark. Want die zijn vandaag 10 jaar getrouwd. Schitterend. Toen was je 16, Lotte, toen je ouders trouwden. Dat moet echt cool zijn om dat heel bewust mee te maken. Jouw ouders die trouwen en jij bent een puber. Alleszins, het laatste kwartier van Radio 2 morgen maandag. En ook Ellen Boesman uit Gent heeft een plaat aangevraagd voor haar supermama. Want ze zegt, terwijl wij konden genieten van een citytrip, heeft zij op onze hond Guust gepast en hem de tijd van zijn leven gegeven. Mijn mama staat altijd klaar. En daarom... Mamma Mia. Van ABBA. Wie wil jij nog snel gelukkig maken met een plaat? Of dank u zeggen met een plaat? Doe het nu.

0: Allee zeg, de plaat is gedaan. Romy. Romy de Ridder.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Nog 10 minuten, Radio 2 morgen maandag. Jij hebt mee dit programma gemaakt, een heel jaar lang.
1: Ja.
0: Dat is fantastisch, hè, om al die platen te zien binnenkomen van al die luisteraars.
1: En vooral al de verhalen die eraan vasthangen aan die platen. En voor wie ook het allemaal. Je voelt de liefde meteen op zondagavond stijgen. Echt
0: dat
1: waar,
0: is
1: per
0: zo.
1: Uur.
0: Dat is zo. En soms zitten er ook wel wat... er zitten heel mooie... We gaan het met heel veel... Met een vol hart naar huis, hè?
1: Zeker, ja, ja.
0: Maar soms zitten er wel berichten tussen waarvan ik denk... Oeh man, dat komt hier even binnen.
1: Ja.
0: We hebben net nog zo'n bericht binnen gehad trouwens.
1: Ja, klopt. Een bericht van Gunther, dat was heel mooi. Voor zijn broer Benny.
0: Ja, Gunther Govaert voor zijn broer Benny Govaert. Ja.
1: Ja, Benny is al een lange tijd geleden overleden, verongelukt.
0: Ja, die heeft een vliegtuigongeluk gehad. Exact 31 jaar en 3 maanden geleden kwam hij om. Ik wist dat niet meer. Dat is echt,
1: ik heb het ook moeten googlen.
0: Ja.
1: Ik was er toen ook nog wel niet. Dat is een goede excuus.
0: Ja, dat is waar, je was ook niet geboren.
1: Nee, klopt. Maar verschrikkelijk, hè? Het was een vliegtuig, denk ik. Verbeter me als ik fout ben. Van Roemenië naar Brussel.
0: Ja, Boekarest-Brussel. En daar zat de Benny op en 60 andere mensen.
1: Ja, en 32 daarvan waren Belgen. En niemand heeft het overleefd. Waaronder dus ook Benny niet. Nu om Gunther. Gunther stuurde in de app van Radio 2. Kijk, ik wil Benny graag op radio nog eens een keer benoemen. Zo blijft hij in leven. Zo blijft hij in de gedachten van velen. En een lied dat ik altijd... link aan Benny, of een groep die ik altijd link aan Benny, dat is The Doors. Dus dat gaan we doen, hè, The Doors.
0: Riders on the Storm, ik vind dat nu wel echt
1: een
0: heftige plaat. Maar ik snap ook wel dat je na zoveel jaren nog eens even die persoon wil... Ja, je wil gewoon die naam nog even horen.
1: Het is een eerbetoon, zo heeft hij tegen mij gezegd, Gunther.
0: Ja, voor Benny Govaert. En al zijn vrienden die die dag zijn omgekomen.
1: Klopt.
0: Op die vlucht van Boekarest naar Brussel.
1: Ook dat is Radio 2 morgen maandag.
0: Ook dat hoort erbij. Dat is het leven. Een lach en een traan. The Doors and Riders on the Storm.

0: van Gunter Govaert voor zijn broer Benny. En al zijn maten die er niet meer zijn sinds de vliegtuigcrash zoveel jaren geleden. De laatste plaat komt eraan. Het is een plaat die aangevraagd is door Kelly Maartens uit Koekelaren voor haar zoon Matt. Omdat de vakantie begint. Maar ook aangevraagd door Sophie Emmerichs uit Opwijk. Voor al haar collega's in de Sint Maartenschool in Meissen. Ze hebben hard gewerkt.
1: Maandagochtend 7:30.
0: En ik ben zo blij om te mogen eindigen met Margriet.
1: Veel te vroeg.
0: Lekker blijven hangen.
1: Wat?

merci aan iedereen om deze geweldige platen aan te vragen en er weer een geweldige show van te maken. Dankzij jullie. Dang, Margit Hermans.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Voor het feest in het Jubelpark in Brussel naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White zo'n 4,4 miljoen euro ingezameld. Op de borden aan de ingang prijken naast Amerikaanse multinationals opvallend veel Belgische bedrijven. Allemaal sponsors die bijdragen aan het spektakel. Het gaat onder meer om chocolatier Leonidas, lijmfabrikant Soudal of transportbedrijf HS'ers. In de marge van het feest in het Jubelpark waren er ook protesten van buurtbewoners en organisaties die zich verzetten tegen de regering Trump. Deze manifestant zegt dat het feest gewoon een manier is van Trump en vicepresident Vance om geld binnen te halen.
1: The party is not an event for all the Americans in Belgium or even the people of Brussels. It's an event for friends of Donald Trump who want to show that they love Donald Trump. This isn't even the official U.S. celebration that was passed by the Congress. This was a separate company set up by Donald Trump and J.D. Vance to figure out a way to get a lot of money out of it.
0: In Essene, een deelgemeente van Africhem in Vlaams-Brabant, mogen buurtbewoners uit enkele straten nog niet in hun tuin of op hun terras na een brand afgelopen nacht. Die brand ontstond door een blikseminslag en er is zeker asbest vrijgekomen. Uit voorzorg is er een perimeter, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de vervuiling is, zegt burgemeester Walter de Donder.
2: Er zijn sowieso asbestresten in de dakgoten, op de daken, in de voortuinen enzovoort. En dus hebben wij de aanpalenden van die straten allemaal persoonlijk bezocht om te melden dat ze verzocht worden om niet in de tuinen te gaan, geen terrassen te poetsen of wat dan ook, niks op te kuisen en te wachten tot de specialist bodemonderzoek morgenmiddag komt te zien wat er precies moet gebeuren. En dan gaan we beslissen hoe mensen al of niet aan de slag kunnen met opruimen of niet.
0: In afwachting moet een school in de buurt ook dicht blijven, morgen en overmorgen. De leerlingen worden opgevangen in de cultuurzaal van de gemeente. In Oeganda zijn de twee grootste onafhankelijke mediagroepen gesloten door sterke man Muhoozi Kainerugaba. De legerchef en zoon van president Museveni schrijft op X dat hij niet gelooft in de vrije pers. De Daily Monitor is Oeganda's belangrijkste krant en NTV Oeganda is een van de grootste commerciële zenders. Het was al slecht gesteld met de persvrijheid in Oeganda. Voor en na de omstreden presidentsverkiezingen dit voorjaar werden verschillende journalisten opgepakt. Op het WK voetbal trappen Zuid-Afrika en gastland Canada rond dit uur de 16e finales op gang. Beide ploegen staan voor het eerst in de knock-outfase van het WK. En bij Zuid-Afrika staat er met Hugo Broos een Belgische bondscoach langs de zijlijn. Afwisselend wolken en opklaringen. In de Ardennen kan het nog onweren, minima rond 18 graden vannacht. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer met een kleine kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Jubelpark in Brussel is een groot feest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft bijna 9000 gasten uitgenodigd voor een privéfeest. Daarbij hooggeplaatste gasten zoals premier De Wever en NAVO-baas Mark Rutte, maar ook ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Lien de Koman, jij bent erbij. Wat is daar te beleven?
4: Ja, het officiële programma is hier volop aan de gang. Dat begon wel slecht, want de microfoon van de zangeres werkte niet tijdens het Amerikaanse volkslied. Ambassadeur White ging zelf naar het podium om haar terug te halen voor een tweede kans. White is duidelijk in zijn element op het podium, maakte veel grapjes. Complimentjes had hij voor premier De Wever en voor de hele regering. Opmerkelijk toch na de zware diplomatieke spanningen van een paar maanden geleden. Ook NAVO-baas Mark Rutte heeft net gespeeched. Hij benadrukte het belang van sterke transatlantische banden. De toespraken gaan hier nog even door en straks sluit de avond af met vuurwerk.
3: Dankjewel, Lien. In Venezuela blijft de dodentol van de aardbevingen stijgen. De teller staat er nu al op 1430 doden. Het is erg onduidelijk hoeveel mensen er nog vermist zijn. De schattingen daarover lopen uiteen van honderden tot ongeveer 50.000. Nederland stuurt een hulpschip dat lag in Curaçao aangemeerd, op 300 kilometer van het getroffen gebied. Het schip heeft water, eten en andere hulpgoederen aan boord en een waterzuiveringsinstallatie. Ook ons land stuurt hulpgoederen. BeFast coördineert die zending en stuurt ook een expert, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
5: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Groothertogdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak zoals tenten.
3: De Russische president Poetin heeft crisisberaad gehouden over het tekort aan brandstof in het land. Dat is een gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Aanwezig op dat crisisberaad waren vertegenwoordigers van ministeries en toplui van oliebedrijven. Volgens staatspersagentschap TASS gaf Poetin op de bijeenkomst toe dat er files zijn aan benzinestations en dat brandstof niet altijd voorradig is. Poetin beloofde dat er vanaf volgende maand meer brandstof zal geproduceerd worden. De aanvallen van Oekraïne hebben vooral de Krim getroffen, het schiereiland dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Tankstations mogen er geen burgers meer bedienen, alleen nog militairen. Ook in de rest van Rusland is er intussen tekort aan brandstoffen. Vandaag was de hitte bij ons al wat minder dan de voorbije week, maar in Duitsland is opnieuw een record gesneuveld. Daar steeg het kwik lokaal naar 41,7 graden. Het is al de derde dag op rij dat er in Duitsland een temperatuurrecord gemeten wordt. Ook in Polen, Tsjechië en Hongarije werden vandaag de hoogste temperaturen opgetekend sinds het begin van de metingen. In de 16e finales van het WK voetbal speelt het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos op dit moment tegen gastland Canada. Geert, het verslag.
6: Wel, voorlopig is er nog niet gescoord in deze vrij matige wedstrijd. Canada is wel de betere ploeg, kreeg ook de betere kansen, maar die werden 1-1 gemist. En Canada had ook een strafschop kunnen, misschien wel moeten krijgen, maar die kwam er uiteindelijk niet. En inderdaad, het Zuid-Afrika van onze Hugo Broos, die was redelijk begonnen, maar zakte naar het einde van de eerste helft toe toch wat weg. Broos is met zijn 74 de oudste coach die een knock-out wedstrijd mag coachen. Stand bij de rust tussen Canada en Zuid-Afrika 0-0.
3: Dankjewel, Geert. Vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien, temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig, later stapelwolken, maar meestal droog. Maxima tot 27 graden. De dagen daarna afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Een goede avond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de Maas getrokken om wat verkoeling te zoeken. Door het wassende water van de rivier kwam de man wellicht in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
4: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
3: Het feest in het Jubelpark in Brussel naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. De Amerikaanse ambassadeur Bill White had bijna 9000 mensen uitgenodigd. Daarbij hooggeplaatste gasten, ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Premier Bart De Wever gaf als laatste een toespraak en hij benadrukte de goede band tussen ons land en de VS. Ter ere van deze verjaardag schenkt ons land een speciale kristallen vaas, gemaakt uit aarde afkomstig van enkele belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De vaas toont een adelaar die neerstrijkt op een geslepen diamant. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Geert Heeremans, het was lang wachten op het winnende doelpunt.
5: Ja, maar Canada gaat toch verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op dat verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn van de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wat wel zeker is, dus dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
3: Dankjewel, Geert. In het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Met een zege gisteren tegen Nederland had België zich al verzekerd van de eindwinst en het bijhorende ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Belgische vrouwen verloren hun laatste wedstrijd van Nederland met 0-3. Het weer, vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien, temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig, later stapelwolken, meestal droog. Maxima tot 27 graden, aan zee 21 graden. De dagen daarna afwisselend zonnewolken en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Radio 2, relax.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
1: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
1: Wel, hier.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

als het onweer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de Maas getrokken om wat verkoeling te zoeken. Maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
4: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas, in Maasmechelen, aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen, waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
3: Zo net is er in het Jubelpark in Brussel met een groot vuurwerk een punt gezet achter het feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij had duizenden gasten uitgenodigd. Daarbij hooggeplaatste gasten, zoals NAVO-baas Mark Rutte, maar ook ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Premier Bart De Wever gaf als laatste een toespraak en benadrukte de goede band tussen ons land en de VS. Ter ere van deze verjaardag schenkt ons land een speciale kristallen vaas, gemaakt uit aarde afkomstig van enkele belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Russische president Poetin heeft crisisberaad gehouden over het tekort aan brandstof in het land. Dat is een gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Aanwezig op het crisisberaad waren vertegenwoordigers van ministeries en toplui van oliebedrijven. Volgens staatspersagentschap TASS gaf Poetin op de bijeenkomst toe dat er files zijn aan benzinestations en dat brandstof niet altijd voorradig is. Poetin beloofde dat er vanaf volgende maand meer brandstof zal geproduceerd worden. De aanvallen van Oekraïne hebben vooral de Krim getroffen. Dat is het schiereiland dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Tankstations mogen er geen burgers meer bedienen, alleen nog militairen. Maar ook in de rest van Rusland is er intussen tekort aan brandstoffen. De Israëlische regering heeft de Armeense genocide erkend. En die stap zorgt voor diplomatieke hoogspanning met Turkije. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden tot 1,5 miljoen Armeniërs gedood in het Ottomaanse Rijk, het land dat later Turkije werd. Turkije verwerpt dat het om een genocide ging. De erkenning is dan ook een provocatie richting Turkije. De Turkse president Erdogan beschuldigde Israël in 2023 al van genocide op de Palestijnen. Volgens Turkije probeert Israël met dit politieke besluit haar eigen misdaden te verhullen. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Het verslag is van Geert Heremans.
5: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
3: In het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Met een eerdere zege tegen Nederland had België zich al verzekerd van de eindwinst en een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien. Temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig. Later stapelwolken, meestal droog. Maximaal tot 27 graden. Aan zee is dat 21 graden. De dagen daarna afwisselend zon en wolken. Kans op een bui en temperaturen rond 25 graden. Dat was het. Ik wens u nog een zachte nacht. De komende uren houdt Job en Martijn voor u de wereld in de gaten. En meer nieuws vindt u ook altijd op vrtnieuws.be.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: Radio 2, relax.
1: Zit op loes te blijven hopen of lig ik meneer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de minks huid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar de rivier getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de Maas kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
3: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas, in Maasmechelen, aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen, waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
2: In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koeman.
4: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
5: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
4: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
6: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking, zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
4: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
7: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
4: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
2: In de plantentuin van de Universiteit van Gent staat een zeldzame reuzenaronskelk in bloei. Die bloei gaat gepaard met een sterke geur van rottend vlees. Daarmee lokt de plant aasvliegen voor de bestuiving. De reuzenaronskelk in Gent is 2 meter en 29 centimeter groot geworden. De bloei duurt minder dan 72 uur, maar door het warme weer zou de plant ook sneller uitgebloeid kunnen zijn. En op het WK voetbal heeft Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Een verslag van Geert Heremans.
8: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
2: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui in de Ardennen. Ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Enegreen. Energie Rebellie.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.